Smith en Fix What You Didn't Break bij 538. Heb je toevallig de weer-app al geopend? En heb je daar gezien dat het vanaf dit weekend ontzettend lekker weer wordt? Lekker toch? Nou, om dat te vieren maak je in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien deze ochtend al vanaf 6 uur kans op iets waanzinnigs. Je wil het hebben en als je het hebt, is iets

Drake en Sunshine bij Radio 58. Nou, als je de weer-app opent, dan zie je dat er heel veel sunshine aan zit te komen. Volgende week kans op 31 graden. En daarom win je in de 58 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien vanaf 6 uur de zeer exclusieve 58 barbecue. Die is groen, die is paars, er zit een DJ-mix op.

538 met Nena, Kim Wilde, hoorde Any Place, Anywhere, Anytime. Goedenacht, mijn naam is Marnix. Zometeen even terug in de tijd naar 2009. Weet je nog wat je deed in 2009? Ik zat geloof ik in groep 6, misschien wel 5. Ik was waarschijnlijk aan het spieken bij een toets voor topografie. Daar was ik namelijk heel slecht in. En in 2009...

0: dreams are bursting at the seams.
1: Hey, it's Morgan Wallen.

Fallen, Tate McRae, What I Want bij Radio 538. Een collega van 538 die heeft gisteren een hele bijzondere les gekregen.

0: 18 al een tijdje zou willen doen. Zangles.
1: Jij gaat
2: op zangles.
3: Ja, ik krijg straks een zangles van Babette Labij. Want ik ga het nummer Kali zingen. Ja. Nou, jullie vinden eigenlijk dat ik heel vals zing.
1: Ja, en, oh, dat vinden we niet, dat is zo.
3: Nou, ik ben niet de beste zangeres.
1: Geef niet, hè?
3: Dus dat ga ik leren. En dan zou ik heel graag voor jullie willen optreden.
2: Wanneer is dat één les of is dat een periode dat je op les gaat?
3: Nou, ik krijg één les.
2: Okay.
3: Het zou voldoende moeten zijn, dat hoop ik dan maar voor jullie vooral.
1: Ik kan toch niet in één les leren zingen?
3: Nou ja, ik ga ook nog wel oefenen natuurlijk. Daarna.
1: Heb je al een beetje geoefend?
3: Ja, zeker. Ja, ik heb vooral de tekst geoefend en daar zing ik dan bij.
1: Want zit je morgen ook bubbelend dan hier in de studio met zo'n... Want dat zie ik al die artiesten
2: zo. Zo'n flesje Spa Blauw en een rietje erin.
1: Ja,
3: dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat ik oefeningen moet oefenen. Dus ja, dat hoort er wel bij. En dan volgende week denk ik dat ik voor jullie...
4: Ik denk maandag wel een leuke dag is.
3: Nou, ik moet natuurlijk wel even de tijd krijgen. Want
4: nou ja, ik ben wel met rekening. Maandag.
1: Aanstaande maandag.
4: Laten we zetten.
1: Aanstaande maandag.
3: Ik weet niet of ik dat haal, jongen.
1: Nee, jawel, dat red je.
4: Maandag.
1: Aanstaande maandag.
4: Kwart over negen ga jij hier zingen.
3: Dat ga ik nooit halen.
1: Jawel, dat red jij.
4: Kwart over negen.
2: Ben je er ook vanaf.
4: Ja. Ben je er vanaf.
2: Anders schuif.
3: Ik vind het ook leuk om te doen, hè?
4: Ja, wij ook. Daarom maandag, kwart over negen, staat het me vast.
1: Ik vind het een heel goed idee.
4: Of kwart over acht, één van de twee.
1: Wat jij wil. Liever later of vroeger?
3: Ja, mijn stem moet een beetje warm.
4: Dan zou ik kwart over negen doen. Aanstaande maand.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je vanaf 6 uur weer met de 538 ochtendshow. En je hoort nu de 538 favorites van deze week. Ja, ik ben Martin Garrix fan. Ik ben blij. Martin Garrix en Ed Sheeran.

538 met Max en Andy Grammer. You're the thing I love. Kleine garantie die we hier middernacht bij je doen. Als je naar 538 luistert, dan weet je zeker dat je de allerlekkerste hits hoort voor tijdens je dagdienst. Lekker is dat toch? Zometeen Jennifer Lopez, David Guetta, Anouk, Christos Amsterdam. Ja, het staat allemaal voor je klaar. En nog belangrijker, vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien dus weer met de 538 ochtendshow. En dan ook jouw eerstvolgende kans op een trip naar Ibiza voor twee personen. Werk ze, Usher, hoor je nu.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien. En dit was het nieuws op 538.
0: 538, Radio 5, 3, 8. Deze week de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Het is 12 graden, dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien, daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze week, de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachele afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza. Lekker vroeg uit de veren op weg naar een nieuwe ochtendshow met Rihanna Don't.

Gift, Elizabeth Taylor bij 538. Eventjes na 5 uur een hele goede morgen. Het is overwegend bewolkt vandaag met kans op soms ook flinke buien. Maximaal 18 graden wordt het. Ja, een beetje een gekke dag. Veel regen, maar wel op zich een aangename temperatuur. Je bent op weg naar een kakelverse editie van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd warmen we alvast even lekker op met de hoogtepunten van gisterochtend. Zo hing Humberto Tan aan de telefoon gisterochtend. Presentator van RTL Tonight. Ja, het team van de ochtendshow heeft hem het hemd van het lijf gevraagd. Ja, ook echt heel letterlijk dan in dit geval. Waar dat over ging, hoor je over 7 minuten na Seal. It is crazy.

0: Afrojack Rivers bij 538. Goedemorgen deze woensdagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Een bijzondere mijlpaal voor een vriend van deze radioshow. Umberto Tan. Vandaag ligt de nieuwste editie van The Man's Health in de winkels. En een hele speciale cover. Hij wordt namelijk opgesierd door Umberto zelf. Umberto, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, en jouw zoon.
2: Ja, dat is mooi, hè?
3: Ja,
2: dat is
3: mooi. Vader en zoon.
1: Fantastisch.
2: Ja, dat was ook vooral de reden ik het wilde doen. Want kijk, hij is heel erg met trainen bezig. En toen kreeg ik die aanbieding om mee te doen. Ik zei van, ja, is het niet leuk om iets dan met mijn zoon te doen, dat we samen trainen? Heb je het wel eens eerder gedaan? Zei ze, nee, eigenlijk nog niet. Zeg maar, laten we dat toch gewoon doen.
1: Nou, superleuk. Maar jij bent benaderd een tijdje geleden.
2: Ja, Armin van Buren zat bij mij aan tafel vorig jaar bij de talkshow. En toen was Jasper Schmid, dat ze trainen, die zat daarbij. En na afloop gingen we praten. En Armin had met zijn vrouw samen gedaan, met Erika. En dat was heel leuk. En ik hoorde ook van Armin hoe bijzonder hij het vond. En hij zei, ja, ik verheug me nu al op mijn bordje met kwark, straks met bosbessen. Ik zeg, kwark met bosbessen? Ga je dat nu nog eten? Of met walnoten? Ja. Hij zei, ja, voor het kwark gaan slapen. Ik kijk er echt naar uit. Ik denk, nou, poep, hoe wordt het feest?
1: Maar jij hebt je hele levensstijl heb je aan moeten passen.
2: Ja, dat heeft 12 weken heb ik dat wel echt gedaan. Want ik was 92 kilo toen ik begon.
1: Ja.
2: En ik ben nu 85 kilo.
1: Wauw. Maar je was nog niet dik.
2: Nee, ik was niet dik, maar toch was ik was wel. Ik weet dat Gullit, die belde me op, die zei van, je hebt een buikje, hè? Ik zei, ja, dat klopt. En ja, je wordt gewoon oud, dus dan wordt alles wat slapper.
1: Ja.
2: Maar 7 kilo in 8 weken. Niet alles.
4: Het is wel echt perfect wat ik daar zag.
3: Niet te geloven.
4: Echt, ik, het lijkt wel nep, gewoon.
2: Ja, nou ja, ik zeg ook zelf, het lijkt wel AI, maar dat is het niet.
1: Want er is niks aan gefotoshopt, dit is gewoon wat het nu is.
2: Nee, het is sterker nog, de allereerste keer dat Tom Cornelis maakte de foto's, dat ik die foto's in de computer zag, kon ik het zelf ineens geloven, want het licht doet wel wat natuurlijk.
3: Ja.
2: En je krijgt ook een les hoe je moet poseren, zodat je buikspieren nog beter uitziet.
1: Oh, ja.
2: Cristiano Ronaldo doet dat ook altijd. Die staat toch ook altijd op zo'n bepaalde manier met zijn borst naar voren en zijn handen in zijn zij. Ja. Dat doet hij om zijn buikspieren naar voren te laten komen.
1: Oh. Je moet een vodka drinken toch ook tijdens zo'n shoot?
3: Wodka?
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Dat je daar dat je heel eventjes het laatste beetje vocht dat nog in je lijf zit, dat afgedreven
3: dat drijft
1: wordt.
3: Dan af.
2: Nou, nee, het is wel zo. Jasper had wel goed in de gaten. Ik moest wel chips kopen en zo. En chocola voor de shoot.
1: Okay.
2: Want hij zei ja, want op een gegeven moment dan loopt het vocht eruit. En dan moet je weer wat aanvullen. Moet je wat eten. Moet je dit doen. Hij had allerlei trucjes om het nog beter te laten worden.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk, het is vooral het harde werken. Het is vooral, in mijn geval 4 keer per week trainen, 7000 stappen per dag, ontbijten met bosbessen, naar bed gaan met de ongebrande, ongezouten walnoten, kwark, kip, zalm, rijst, couscous, zoete aardappelen, dat is een beetje het dieet geweest. Maar ik ging ook wel gewoon naar een restaurant en dan had ik de volgende dag gewoon weer wat minder.
1: Ja, precies. Maar is dit nu een levensstijl waarvan je zegt van, nou, die ga ik lekker aanhouden?
2: Nee, joh, nee. Nee, dat is echt moeilijk. Dat lukt echt niet. Als je dat gewoon 12 weken kan je dat volhouden.
1: Ja, ja.
2: Weet je, hij belde ook de allereerste keer. Hij zei van, kan je leven als een topsport? Toen zei ik, ja, wat betekent dat? Hij zei dat je moet luisteren naar wat ik zeg. dat is goed. Voor 12 weken doe je dat. Maar moet je voorstellen, mensen doen dit soms 20 jaar in hun leven. Oh, 45 jaar.
1: Maar het is wel het is knap dat het zo lang stil gebleven is. Want het is niet echt uitgelekt, toch?
2: Nee, het is niet uitgelekt. Nee, ik ben niet heel geheimzinnig over geweest. Hoor. Ik heb gewoon in de sportschool getraind. En dat is ook wat die zeggen. Zeg het tegen zoveel mogelijk mensen. Maar dat helpt je. Dat is een stok achter de deur.
1: Ja.
3: Wat is jouw zoon, laat maar zeggen, gaat hij nou ja, jij zegt hij zelf al heel veel...
2: Dus goed. Voor 12 weken doe je dat. Maar moet je voorstellen dat mensen doen dit soms 20 jaar in hun leven. Oh, 45 jaar.
1: Maar het is wel het is knap dat het zo lang stil gebleven is. Want het is niet echt uitgelekt, toch?
2: Nee, het is niet uitgelekt. Nee, ik ben niet heel geheimzinnig over geweest. Hoor. Ik heb gewoon in de sportschool getraind. En dat is ook wat die zeggen. Zeg,

0: lekker zeg, hé. Val je toch even met je neus in de boter, hè, met deze muziek op de vroege ochtend. De Spin Doctors, Two Princes, Radio 538, woensdagochtend. Goedemorgen. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar gisterochtend. En gisteren was een bijzondere dag.
1: Nou, zometeen gaat Florentien voor het eerst...
2: Ja, ik ben al helemaal zenuwachtig.
3: Daar moeten we het zo ook nog even over hebben. Ja. Jij gaat...
4: Op zangles.
2: Ja, ik krijg straks een zangles van Babette Labij. Want ik ga het nummer Kali zingen. Ja. Nou, jullie vinden eigenlijk dat ik heel vals zing.
3: Ja. En, oh, dat vinden we niet, dat is zo.
2: Nou, ik ben niet de beste zangeres.
3: Geef niet, hè?
2: Dus dat ga ik leren. En dan zou ik heel graag voor jullie willen optreden.
4: Wanneer is dat één les of is dat een periode dat je op les gaat?
2: Nou, ik krijg één les.
4: Okay.
2: Het zou voldoende moeten zijn, dat hoop ik dan maar voor jullie vooral.
3: Ik kan toch niet in één les leren zingen?
2: Nou ja, ik ga ook nog wel oefenen natuurlijk. Daarna.
3: Heb je al een beetje geoefend?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb vooral de tekst geoefend en daar zing ik dan bij.
3: Want zit je morgen ook bubbelend dan hier in de studio met zo'n... Want dat zie ik al die artiesten.
4: Oh, ja, een flesje Spa Blauw en een rietje erin.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat ik oefeningen moet oefenen. Ja. Dus ja, dat hoort er wel bij. En dan volgende week denk ik dat ik voor jullie...
1: Ik denk maandag wel een leuke dag is.
2: Nou, ik moet natuurlijk wel even de tijd krijgen. Want
1: nou ja, ik ben wel met de rest.
3: Maandag. Aanstaande maandag.
1: Laten we zetten.
3: Aanstaande maandag.
2: Ik weet niet of ik dat haal, jongen.
3: Nee, wel, dat red je.
1: Maandag. Kwart over negen ga jij hier zingen.
2: Dat ga ik nooit halen.
3: Jawel, dat red jij.
1: Kwart over negen.
4: Ben je er ook vanaf.
1: Ben je er vanaf.
4: Alles schuift.
2: Ik vind het ook leuk om te doen, hè?
1: Ja, wij ook. Daarom maandag.
3: Maandag
1: over negen. Ja. Staat er maar vast.
3: Ik vind het een heel goed idee.
1: Of kwart over acht. Eén van de twee.
3: Wat jij wil. Liever later of vroeger?
2: Ja, mijn stem moet een beetje warm.
1: Dan zou ik kwart over negen doen. Aanstaande maandag.
3: Zet in de agenda.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by...

0: dan gaan ze weer van start. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: Ja, op dit moment zijn de eindexamens op de middelbare scholen in volle gang. Een periode van stress en zwoegen. Maar als het aan docent Nederlands Joost van Drie ligt, dan is dat snel verleden tijd. Vandaag staat hij in de krant met een gloednieuw boek. Van agenda tot zomervakantie heet het. Waarin hij het huidige schoolsysteem kritisch onder de loep neemt. En hij pleit zelfs voor een radicale stap. Schaf het eindexamen maar helemaal af. Nou, dat klinkt denk ik veel studenten als muziek in de oren. Maar wij vragen het even aan de leraar Nederlands zelf, Joost van Driel, aan de telefoon. Goedemorgen, Joost.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dat is nogal een uitspraak. Schaf het eindexamen helemaal af.
2: Ja, ik dacht, laat ik het maar helemaal afschaffen. dat klopt. Ja, maar het is ook denk ik helemaal niet meer nodig.
1: Maar dat moet je denk ik toch even uitleggen. Want het hele schoolsysteem zoals we het nu kennen is natuurlijk gericht, tenminste die periode dat je op school zit, op dat examen.
2: Ja, dat klopt. Nou, stel je zit 5 jaar op school, je doet HAVO. En dan heb je eigenlijk 5 jaar lang gewoon goed les gehad. En die leerlingen die hebben dat eindexamen helemaal niet nodig om die laatste stap te maken. En het is ongelooflijk ingewikkeld en duur en een hele tour om dat te organiseren. Ja. En het kan gewoon eigenlijk weg. Het is nergens voor nodig.
3: Ja, jij zegt eigenlijk in die 5 jaar heb je al die stof al tot je genomen. Daar heb je op zitten letten, heb je opgezogen. Dus je kan gewoon hoe dan ook door. Daar hoeft niet nog een moment opname van te zijn of je het wel echt beheerst.
2: Ja, precies. En als een school gewoon goed is, dan is dat helemaal niet nodig. Ja, en je moet je voorstellen, er worden zo'n 30 vakken getoetst. Mm-hmm. En dat duurt 3 weken lang. En dan hebben we dus alleen nog maar over het eerste tijdvak. Hè. Dus daarna heb je nog herkansingen. Als je dat allemaal vermenigvuldigt. Nou, mensen weten niet precies hoeveel vragen er worden bedacht. Maar ik kwam op zo'n 3000 vragen minimaal. Maar volgens mij zijn het er nog wel meer. En die moeten allemaal nagekeken worden. En Dat is voor de docent natuurlijk veel werk. Maar voor die leerling is dat ook heel veel.
1: Nou ja, het is een beetje eigenbelang ook dat jij zegt, schaf het maar af.
2: Nou, dat valt wel mee. Oh. Want op zich, docenten in de eindexamentijd, die hebben ook wel een vrij. Dus die kunnen dat ook wel dan doen. Die worden daar wel voor vrijgesteld.
1: Ja.
2: Nee, het is echt dat het eigenlijk gewoon niet nodig is. Ja, en wat vaak gezegd wordt, het is nodig voor de studies daarna. Maar bijvoorbeeld iemand die geneeskunde wil gaan doen, hè, die arts wil worden. Ja, die moet al in de 5e klas van het VWO een toelating doen.
1: Ja.
2: Dus ik heb leerlingen die worden toegelaten en die op basis van hun 5e klascijfers. En die zeggen, wat moet ik nu nog doen?
1: Maar wat is dan, je moet toch op een gegeven moment een soort toetsingsmoment hebben waarop je weet van nou, iemand heeft de afgelopen 5 jaar op zitten letten. Of die heeft gewoon
3: achterover geleund
1: met de pet ernaar gegooid.
2: Ja, maar eigenlijk een goede docent en een goede school, die weet dat wel. Ja. Net zoals op de basisschool. He, dan leer je zit daar en dan weet je toch op den duur wel of die leerling het kan of niet.
1: Maar dan krijg je de discussie, hè, wat je nu al bij sommige basisscholen hebt. Van ja, jullie geven jullie leerlingen iedere keer een te hoge vervolgstudie, een te hoog advies, om maar als goede school te boek te staan.
2: Ja, maar er hoeft op zich ook geen advies te gegeven te worden. Okay, iemand kan gewoon met een PWO, HAVO of MAVO diploma, die kan gewoon naar de vervolgopleiding.
1: Ja.
2: En dan is het eigenlijk een beetje of hij het zelf wel of niet kan. Hè? Dan jij zou gewoon Frans kunnen gaan studeren als je dat wil.
1: Nou, dat lijkt me voor niemand een goed idee. Maar even Joost, want dit is dan over dat examen. Jij zegt in dat stuk, of in het boek dat je hebt geschreven, zeg je eigenlijk ook schaf de schoolbel af. Want dat is dat staat ongeveer gelijk aan het huidige systeem zoals we het hebben. En er zijn heel veel andere dingen die jij graag veranderd zou zien.
2: Ja, de schoolbel is echt iets van de oude tijd, denk ik. Dat als je daarover na gaat denken, dat die bel gaat en die leerlingen die gaan massaal met z'n duizenden door die school lopen. Nou ja, dat is echt iets heel vreemds en ook heel inefficiënt. En heb je files bijvoorbeeld bij de trappen en de lokalen. Dus die schaf je gewoon af. Dat is in Scandinavië ook niet. Dan stopt de les als de docent klaar is. En als hij eerder klaar is, stopt de les wat eerder. En als hij later klaar is. En dat geeft vertrouwen aan die leerlingen en aan die docent.
1: Ja. Ja,
2: en dan komen ze wel eens wat later bij de volgende les.
1: En ook zeg jij, 16 jaar, dat zou een mooi moment zijn om de leerpleeg te stoppen. Zodat mensen eerder stage kunnen gaan lopen of een baan zouden kunnen zoeken.
2: Ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ik denk dat nu leerlingen, jonge mensen, heel lang op scholen worden gehouden. Tegen hun zin. Ja. En dat is het belangrijkste. Kijk, als ze willen is het natuurlijk prima. Maar dan hoef je ze ook niet te verplichten. En tegen hun zin zitten ze daar. Soms wel tot hun 21ste. Ja, dat werkt helemaal niet. Die jongeren die moeten gewoon lekker gaan werken. Die moeten iets gaan doen wat ze willen. En dat is een soort pesten. En eigenlijk willen ze gewoon die jongeren dwingen zich te ontwikkelen op een gebied. Maar misschien willen ze wel iets heel anders.
3: Ja, en los daarvan, we hebben niet alleen maar professoren nodig in de wereld. Hè. Het is ook wel handig als we gewoon een aantal mensen hebben die iets met hun handen kunnen en gewoon echt aan de bak gaan.
2: Ja, en dat je doet wat je leuk vindt en wat je interessant vindt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want en dan kom je er wel.
3: Wat is dit bijvoorbeeld, je haalde net Scandinavië al even aan. Is dat, laat maar zeggen, met die examens, et cetera, is dat daar ook al zo geregeld dat dat een ander systeem is?
2: Ja, het Scandinavische systeem heeft wel echt een heel andere inrichting. Geen examen. Wat de leerplicht is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar vaak zijn wel en veel minder toetsen. En dan krijgen de leerlingen bijvoorbeeld geen cijfer. Dat is dan in Finland mag dat niet. Dan moet je als docent verplicht feedback geven. Dus je zegt niet gewoon het is een 4 of een onvoldoende. Ja. Maar je zegt waarom iets niet goed is.
3: Oh, wat goed.
1: Ja. Hoe vallen jouw plannen in de onderwijswereld, Joost? Heb je medestanders of ben je roepend in de woestijn?
2: Nou, ik hoor dan wel wat mensen. En vooral veel leerlingen, die vinden het eigenlijk wel een leuk idee. Natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik.
2: Maar sommigen ook niet. En wat er ook wel opvalt, is dat vooral wat oudere mensen vinden het eigenlijk wel... met name over die leerplicht.
1: Ja.
2: Die zien wel dat jonge mensen onnodig natuurlijk lang op school worden gehouden.
1: Ja. Nou heb je er een boek over geschreven, daar staan nog veel meer ideeën in. Maar het blijft niet bij een boek, denk ik. Ga jij met je ideeën naar Den Haag? Ga jij met de minister van Onderwijs eens in gesprek?
2: Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan moet hij het eerst lezen. Maar ik denk wel dat dat goed is dat politieke partijen... een beetje uit bepaalde vastgeroeste ideeën stappen. Ja.
3: Nou ja, de wereld zit natuurlijk niet meer in elkaar zoals het 15 jaar geleden precies in elkaar zat. Dat is gewoon heel erg veranderd. Maar het systeem is eigenlijk nog steeds zoals het was.
2: Ja, we hebben de laatste grote verandering op scholen. Dat was de Mammoetwet. Bijvoorbeeld de AVO en VWO ingevoerd. Ja. Nou, die is al meer dan 50 jaar geleden. Ja, het is natuurlijk bizar dat er nou al een halve eeuw eigenlijk niet is echt goed wordt nagedacht of dit onderwijs nog past bij deze leerlingen.
1: Ja, nou ja, het is in ieder geval goed dat er in ieder geval wat reuring wordt gemaakt over wat nieuwe ideeën. Er is dus een boek uit van jouw hand, dat heet Van Agenda tot Zomervakantie. En daarin staan al jouw plannen. Joost, fijn dat je even te woord wilde staan vanochtend.
2: Ja, hartstikke bedankt.

0: aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je mee te nemen deze werkdag in. Met ja, hopelijk toch een lach op je gezicht. Dat is wel de bedoeling vandaag. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Pak daarvoor je telefoon, bel 09-09-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de Ochtendshow als de eerste luisteraar? Dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Ja, dat is wel echt een collector's item, hoor. Die wil je hebben, die wil je hebben. Pak die telefoon maar, bellen 09-09-3000-538. Heb een heerlijke woensdag en veel plezier bij een nieuwe Ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Pro-Palestijnse demonstranten die klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. Politie zegt dat de demonstranten de kans hebben gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om toch het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders komen dat goedkoper is. Maar volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City die speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Guardiola die feliciteert Arsenal met het kampioenschap. En het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. Gaan we naar het weer. We zijn nog niet van de regen af. Vanochtend weer pittige buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag dan trekken de buien weg en het wordt dan ongeveer 16 tot 19 graden. Morgen en de dagen daarna dan breekt er een zomerse warme periode aan met flink wat zon. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. En als ze er staan, weet ik waar.
3: Ik weet het exact. Er staan op dit moment, bij mij bekende, geen files.
0: Kijk dan, de eerste luisteraar. We gaan de zoektocht opstarten via 09093538. Zou je het leuk vinden om vandaag onze radioshow te openen? Hierbij de uitnodiging. Pak hem met beide handen aan en bel 09093538. We hebben een mooi t-shirt laten maken voor de eerste luisteraar. En dat kan dus vandaag van jou zijn. 09093538.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
10: Deze week, de 538 Ibiza Week.

0: succes. Op deze vroege woensdagmorgen.
1: Wat grappig is dat niemand eigenlijk weet hoe zij... Heet zij Willemsen of zo? Of,
2: ik, heb het, oh, ik heb het een keer opgezocht.
3: Volgens mij heet zij Christine White, dacht ik.
1: Oh, oké. Okay.
3: Dacht ik.
2: Geen idee.
3: Maar we gaan dit even opzoeken waar het... Ja, oh, ze heet White.
1: Oh, okay.
3: Christine White.
1: Oké, okay, dat kan ook wanstaltig zijn.
2: Ik heb haar nog geïnterviewd en ik moest een keer aankondigen... op de Mega Music Dance Experience Soto van Radio Veronica. Oh. In de Jaarbeurshallen.
3: 94 had ze deze hit. Ja. En toen moest jij de grote Christine W. aankondigen.
2: Nou, toen had het dat was de Mega Music Dance Experience.
1: Was jij toen ook al reserve DJ? Of,
2: Nou, toen was ik inderdaad de reserve DJ. En ze hadden twee... De eerste avond was heel snel uitverkocht. En ze hadden bedacht, toen ook nog een tweede avond.
3: Oh, God,
2: en dat was de vrijdag. En dat was geen succes.
3: Maar dus daar was de reserve DJ voor.
2: En daar mocht de reserve DJ van een lege zaal Christine W. aankondigen.
3: Ja, was wel een hit toen, zeg, deze plaat.
2: Fantastisch.
3: Ja, ja. Leuk liedje nog steeds. Goed, woensdag 20 mei. Het is de laatste dag waarop we regen, onweer en hagel tegemoet kunnen zien. Want vanaf morgen breekt de zomer aan in Nederland. Yes. Ik heb er wel zin in.
4: Ik ook.
3: Tenminste, ik zit iedere keer naar die weer-app te kijken en denk ik, ja, het staat er echt. Eerste Pinksterdag 26 graden, tweede Pinksterdag 27 graden.
1: Maar aan de andere kant, jongens, zoveel regent het ook niet, hè?
2: Ik vind ook wel... Ja,
1: ik heb gisteren
3: een periode regen gehad.
1: Meerdere keren op de fiets gezeten gisteren. Ja. Geen druppel.
3: Ja, het is vaker droog dan dat het regent natuurlijk.
1: Precies.
3: Maar.
1: Voor mij is er is ooit een meneer die heeft een onderzoek gedaan.
3: Ja.
1: Omdat wij altijd natuurlijk maar zeggen van... ja, het regent altijd in Nederland.
2: Maar het regent onderzoek gedaan.
1: Ik geloof dat je nog geen weet ik hoeveel druppels per jaar in je gezicht krijgt.
3: Nou, het is wel vaak op het moment dat je echt wil dat het droog is... dan regent het. Dat is wel vaak op de een of andere manier. Maar zoals gezegd, vanaf morgen prachtige dagen. Zomer in aantocht.
1: Heerlijk.
3: En dan zijn ze nu alweer aan het waarschuwen voor een extreem droge periode.
1: Oh,
3: ja, dat is dan weer de andere kant. Vanaf 2028 dan verdwijnt het luchtalarm. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vertelde bij de NOS waarom dat gebeurt. En welk systeem de vervanging gaat worden.
5: Het is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Het primaire alarmsysteem is NL Alert. Daarmee lopen we echt voorop in Europa met het informeren van burgers... heel gericht over wat de dreiging is. Maar daarnaast kan het altijd zijn dat het mobiele netwerk uitvalt. En dus zijn we met Defensie ook aan het kijken naar wat kunnen we dan voor alternatieven aanbieden.
3: Ja, maar dat weten ze dus nog.
1: Ja, ze willen voor mij iets doen dat lichter gaan knipperen. Bijvoorbeeld dat je de lantaarnpalen...
2: Laat gewoon het geluid gaan, man. Iedereen weet
1: het. Ja, ik snap wel, nu hij dit uitgelegd heeft... met inderdaad het domme apparaat tussen aanhalingstekens... er zijn overigens ook heel slecht onderdelen voor te krijgen.
3: Ja, ja.
1: Die zijn er bijna niet meer of moeilijk te krijgen. Dus het kost een hoop geld.
3: Ik bedoel, het is 2026. Als die onderdelen er niet zijn, er is toch wel een partij te vinden... Dan zeg je, joh, we gaan die onderdelen maken. We nemen er gewoon dit nemen
1: je
3: er
1: kan
3: zo
1: ook
3: af.
1: Denken van, joh, met dat NL-alert en weet ik van wat...
3: Is
1: we
3: veel makkelijker.
1: Twee jaar. Laten we het gewoon innoveren.
3: Ja, er zijn volgens mij redelijk wat experts die zeggen... zo mooi, zo dom als dat het systeem is... het is ook bijna niet te hacken door de... je hebt nu natuurlijk steeds vaker dat de systemen worden overgenomen. Ja. Dat is bij dit systeem niet te doen. Omdat het zo'n dom systeem is. Dus er zijn toch een hoop experts die zeggen... ja, het is eigenlijk in al zijn eenvoud... het perfecte systeem om mensen te waarschuwen.
1: Maar er gaat dus elke eerste maanden van de maand... gaan er allemaal mensen naar een kantoortje toe om op een knop te duwen.
3: Die mensen zitten op dat kantoortje. Die kijken
1: onder hun
3: bureau.
1: Wat.
3: Die denken, oh, wacht, ja, dat is waar.
1: Die hebben een melding in hun Outlook-agenda.
3: Ja.
1: Plop, 1 voor 12 op de knop duwen.
3: Het is een prachtige taak,
4: toch?
3: Ja.
1: Uit het jaar kruik.
4: Nou, en,
3: sommige dingen zijn gewoon goed.
1: Nee, ja.
3: Kijk, dat testen op maandag, dat hoeft mij ook niet. Maar als het systeem werkt, en volgens mij op het moment dat je... Je kan het vrijwel overal horen in Nederland ook.
2: Ja.
3: En dat NL-alert, ja, we hebben het gisteren al over gehad... als de accu van je batterij leeg is, dan heb jij geen alarm.
4: Nee.
3: Dan moet je
4: maar
3: toch...
4: Goed, de kans is groot dat iemand in jouw omgeving dat wel weer
1: exact.
4: Heeft.
1: Exact, ja.
4: Dus ja...
2: Ah joh, zal wel lopen.
3: We gaan het zien. Dan gaan wij naar Rijtse. Goedemorgen.
6: Ja. Goedemorgen!
3: Hey,
1: Rijtse!
3: Kom jij uit Elahuizen?
6: Ja, Elahuizen, dat is de parel aan de Vluzen in het mooie Friesland.
3: Ah, ik hoor het al, ja. Het is inderdaad een Fries accent dat ik daar bespeur. Rijtse, goedemorgen en welkom in de ochtendshow.
6: Nou, goedemorgen allemaal.
3: Goedemorgen.
6: Het is leuk om hier tussen jullie te zijn natuurlijk.
2: Ja, dat snappen wij.
3: Nou, maar ik hoor hier een hele vrolijke eerste luisteraar.
6: Ja, nou ja, zeker. Ik kom maar zeggen, als ik morgens aansta, dan sta ik ook aan. Hè. Dat is het makkelijkste, dan zijn we er ook. Hè.
3: Maar dat is... wat vinden je collega's daarvan, Rijtse?
6: Nou, ik heb een heel mooi beroep. Ik zit heel hoog in de lucht. Dus ik kom zeggen,
3: ben je piloot?
6: Hoe je daarheen dan? Ja, nee. Ik ben torenkraanmachinist.
1: Oh, maar op hoeveel meter zit jij dan?
6: Op dit moment op 50 meter. 50 meter. Oh. Ik heb een hele mooie klus onder handen bij het ziekenhuis in Leeuwarden. Bij Crisis MC. Daar komt een heel nieuwe vleugel bij.
1: Ach.
6: En daar moet de bouwvakkers en de installateurs en alle mensen op de bouw moet daar van spullen van voorzien. Dus schitterend mooi.
3: Leuk hoor. Een collega van jou, ik weet niet, je zal hem ongetwijfeld kennen. Of in ieder geval het account. Ja. Maar die heeft zo'n Instagram-account. Die laat elke dag zien hoe zijn werkdag eruit ziet. Ja. En dan zie je hem ook hoe die torenkraan het eerste stuk met een lift. En dan het laatste stukje moet hij klauteren.
1: Oh.
3: Alles gezekerd.
6: Ja.
3: Maar dat laatste stukje, die stap zeg maar van de lift naar dat trapje, doodeng.
6: Ja, het hoort erbij. Het hoort erbij. Het is, weet je, je zit gewoon helemaal geklemd, maar in de beveiliging natuurlijk. Dus er kan er helemaal niks gebeuren niet. Het is gewoon prachtig mooi om te doen. Hè, dat je vanaf de grond af iets opbouwt.
1: Ja, man.
6: En dan met z'n allen dat allemaal maken. En als je klaar bent, weet je wat, dit gebouw hebben we met z'n allen gemaakt. En vooral, dit. Hey, een ziekenhuis natuurlijk. Ja, ik hoop natuurlijk nooit dat ik er zelf kom te liggen.
3: Nee.
1: Oh, nee. En je moet natuurlijk pissen in een fles.
3: Oh, lekker.
6: Ja. En die neem ik s'avonds mee naar beneden toe weer. En dan s'morgens neem ik het weer naar boven toe. Ja,
3: maar is dat een cola-fles of zo? Ik heb echt geen idee. Of
2: je vraagt dit voor een vriend?
3: Nee, maar ik heb helemaal geen idee. Oh,
1: cola-fles heeft wel een heel klein tuutje, hè?
3: Ja, dan moet je echt met je... Maar in wat voor fles pis jij dan?
6: Ja, dan ben je gewoon in een frisdrankfles. Jazeker, ja hoor. Maar ik ga ook bij de schaften ga ik gewoon naar beneden toe met die jongens hoor. Ik wil even met die jongens allemaal horen.
3: Ja.
6: Heb je er even over? Je bespreekt even wat we gaan doen. Hoe en wat en zo en wat. En dat is gewoon hartstikke mooi.
3: En s'avonds
6: dan ga ik naar huis toe en dan heb ik met mijn liefdalige vrouw hebben we nog een camping.
1: Ook nog.
6: Overdag is die kraamachinist en 's avonds gebruikt het zich als campingbaas.
3: Overdag.
1: Nou,
3: reizen. We gaan hem aan je uitreiken. Ja, jij krijgt hem, want jij bent vandaag
7: de eerste luisteraar.
6: Het is toch
3: te gaaf als jij zometeen een foto maakt in die kraan met je eerste luisteraar.
1: Met dat shirtje aan.
3: Met op de achtergrond dat mooie Friesland, man.
6: Ja, ga ik voor jullie doen.
3: Nou, hartstikke mooi, man. Rijd ze maken een mooie dag van en doe voorzichtig, hè.
6: Dankjewel, hoor.

0: Courage. Toch stoer dat je kan zeggen dat je samen met Bono en The Edge van U2 een plaat hebt gemaakt. In zijn geval.
1: Van WK, EK?
2: Ja, EK.
1: Een K.
0: We are the people.
1: Was dit in Duitsland? Ik denk Engeland.
0: Nee, in Duitsland dacht ik.
1: Was dit Duitsland tune?
0: Ik
1: denk Engeland.
0: Was dit in Engeland, Jan?
2: Uit welk jaar komt het? 2016?
1: Nee.
2: Nou.
1: Het is eigenlijk ouder dan je denkt.
0: Meerdere landen krijg ik hierdoor. Ik kijk ondertussen
2: Oostenrijk,
0: mee met de
2: Oostenrijk, Zwitserland...
0: We hebben geen idee.
2: Verdeeld dat over heel Europa.
1: Maakt het uit.
2: Was het over heel Europa?
0: We zoeken het even uit. We komen hierop terug.
1: Oh, ja, hoor je nooit meer wat. Dat maakt ook verder helemaal.
2: Maar ik vind het wel leuk om te weten.
0: We hebben het hier over het Europees kampioenschap van 2020. Dat werd gehouden in meerdere landen.
1: Oh ja.
2: Maar weet niet welke landen? Wat weten wij toch?
1: Dat was ook in Nederland, toch?
0: Ja.
1: En in België, en Frankrijk, en dat hebben ze toen opgesplitst.
0: Euro 2020. Ja. 2020.
1: Nou,
0: hebben we dat ook wel.
2: We hebben volgende week hier ook het NK-WK. Nee, wat hebben wij?
0: Ja, je zegt het goed. Het NK-WK kijken.
2: Ja, het is wel fantastisch.
0: Het is hartstikke leuk. Wel een pittige uitdaging voor de mensen die inmiddels zijn uitgekozen. Er zijn 6 kandidaten geselecteerd. En die melden zich aanstaande dinsdagochtend hier in de studio. En die gaan dan eigenlijk bij ons op de live stage, waar gisteren bijvoorbeeld nog Douwe Bob stond op te trainen.
1: En ruik je ook nog?
0: Ja, dat ruik je nog.
1: Ja. Ja.
0: Ruikt een beetje naar motorolie.
1: Ja.
0: Maar daar gaan zij een week lang zoveel mogelijk WK-wedstrijden kijken. En de wedstrijd zit er maar eigenlijk in wie het langste volhoudt. Wie haakt er als eerste af?
2: Je mag bijvoorbeeld om 6 uur zeggen, ik ga naar huis.
0: Als jij de klaar mee bent, mag je weg.
2: Nee, maar
3: heb je niet meer gewonnen.
2: Nee. Oh, je moet hier ook weer blijven.
0: Je moet hier blijven.
2: Oh, dat is fijn.
0: Ja. Dus het is, ik geloof dat je 3 uur per dag mag je eventjes relaxen, even slapen. Dat is ook omdat het medisch anders niet van goed is. Maar verder is het gewoon hier zitten op een bank. We hebben een soort huiskamer, gaan we ervan maken.
2: Oh, wat leuk, man.
0: En dan mogen zij die wedstrijden hier in de studio gaan bekijken.
3: Ja, en als je buiten die 3 uur nog langer in slaap valt, ben je af.
0: Ja, dan is het over en uit. En de kandidaten krijgen wel tussendoor af en toe een soort aanbod van ons. Van joh, je krijgt nu de keuze. We hebben een hele leuke prijs voor je. En dit is dan een beetje cryptisch. Als je daar nu voor kiest, dan is die prijs van jou.
1: Oh, ja.
2: Oh.
0: Maar dan moet je wel afstand nemen van de hoofdprijs van 20.000 euro... en een jaar lang gratis boodschappen doen. Want dat is wat
2: Jansspel.
0: De kandidaten kunnen verdienen. En de truc is dus, wie houdt het langste vol? Wie zit er hier vrijdag aan het einde van de dag nog steeds voor die televisie al die WK-wedstrijden te kijken? En er zitten echt draken van wedstrijden tussen.
2: Oh, we kijken het Nederlandse elftal.
3: Maar ze krijgen denk ik wel lekker te drinken en te snikkelen.
2: Alles.
0: Dat wordt uitstekend voor ze gezorgd.
2: Ja. Zo zijn wij.
0: Nee, we gaan er wel voor zorgen dat het een beetje leuk wordt hier. Ja. Dus daar ligt het niet aan. Maar ga er maar voor. Als je het zo hoort, denk je nou super makkelijk. Maar ik weet zeker.
3: Na 2 wedstrijden.
0: Dat gaat je echt even. Je zit op een gegeven moment ook tegen Iran tegen Egypte te kijken, om maar eens wat te noemen. Nou, zit al die er niet zo snel tussen zitten. Maar je kan hele saaie.
3: Maar je wordt niet overhoord, gelukkig.
0: Nee, je wordt niet overhoord. Nee, het enige is dat je hoeft te doen blijven kijken. En wakker blijven.
3: Ja.
0: Dus,
3: spannend hoor.
0: We gaan overigens morgen gaan we het eerste setje kandidaten ook aan je voorstellen.
2: Oh, wat leuk.
0: Dus dan hebben we eigenlijk de hele dag hoor je een klein beetje welke kandidaten er vanaf aanstaande dinsdag hier bij ons in de studio een week lang WK komen kijken. Tijdens het NK WK kijken. En allemaal in de hoop om die 20.000 euro te winnen, want dat is de hoofdprijs. Ja, en een jaar lang gratis boodschappen.
2: Zo.
0: Dus dat is, als je nog heel even wacht, is dat meer waard dan de hoofdprijs, bij wijze van spreken. Maar dat is vanaf aanstaande dinsdag hier, een week lang op 538. Die challenge die we hier gaan doen. Het is 5:05. Goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow. En Olivia.

0: I need.
1: Het is 7:05. Goedemorgen. Straks hier in de 538-ochtendshow maak je kans op de badjas. De enige echte officiële. Even stemmen op een van de twee liedjes en lekker naar de wekker. En wellicht is hij zo dadelijk van jou. Verder hebben we het laatste nieuws. En Flo weet al wat er
2: is. Een oproep voor mensen die vaak vroeg wakker zijn.
1: Ja, ik denk dat een hoop van die mensen nu zitten te luisteren.
2: Dat denk ik ook.
1: Dit is speciaal voor jou daar aan de andere kant van de radio. En Summer komt eraan. Hot and Juicy en Horny. Ook onderweg en meer.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon. Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza. De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
3: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel...

0: geeft ruimte.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
5: Heijn. Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën. Wow.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
14: Ik wil als Dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Ja, goedemorgen, de ochtendshow en het weer van vandaag. Vanochtend trekken verspreid over het land wat buien voorbij en er staat een stevige wind ook. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 18 graden. Ja, en na vandaag wordt het allemaal beter.
18: Ja, het wordt alleen... Ja, morgen gratis bier, hè? Ja.
17: De file is gek.
19: Begint op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 16 minuten vertraging. Dan de A15, Gorkum, Ridderkerk, bij Hardingsveld, Giessendam, 16. En de laatste is de A28. Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken, ongeval met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is afgesloten en de vertraging 20 minuten.
17: 6:55, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag, die klagen over geweld van de politie. Die zou met de wapenstok hard op betogers hebben ingeslagen. Er werden 70 mensen opgepakt. En er komt deze week een golf van renteverhogingen aan bij hypotheken, dat meldt de Telegraaf. Dat komt onder meer door de oorlog in Iran, waardoor er onrust is op de kapitaalmarkt. En in huurhuizen komen steeds vaker problemen met schimmel, lekkages en tocht aan het licht. Vorig jaar deed de huurcommissie veel meer inspecties in huizen dan het jaar daarvoor, schrijft het AD. Er zijn toch uitsupporters welkom bij de play-offswedstrijd om tussen Ajax en Groningen. Morgen in Volendam is dat. En dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar.
21: Maar dat is een onzin verhaal, want uiteindelijk hebben de Volendam-supporters de halve dorp gesloopt en geen één uitsupporter. Dus...
17: Maar wat was de reden dat hij nu toch terug is gekomen op dat besluit?
21: Nou, natuurlijk grote protesten en er waren ook uiteindelijk acties aangekondigd vanuit andere clubs. Dan komen wel protesteren of we zetten de weg dicht of weet ik veel wat.
17: Ja.
21: Want het is natuurlijk heel raar dat Groningen is geen onderdeel van de ellende.
17: Maar die
21: wordt wel geweerd.
17: Ja. Ja.
21: Ajax huurt natuurlijk gewoon dat stadion. Ja. Punt. Ja. Maar de Volendam supporters die hebben zondag huis gehouden zelf in het dorp. Nadat ze natuurlijk veroordeeld zijn tot de play-offs.
0: Ja, precies. Dus, maar goed, ze zijn nu welkom. Ze mogen erbij zijn.
21: Maar het gekke is, de Willem II-supporters mogen er weer niet bij zijn zaterdag. Nee.
0: Maar dat is een wedstrijd van Volendam.
21: Dat is, dat is natuurlijk de degradatiewedstrijd. Maar het is natuurlijk meten met twee maten. Je moet of alles of niets.
14: Juist.
0: Maar dan zou je eigenlijk moeten zeggen, want dan wordt hij gewoon helemaal zonder publiek gespeeld.
14: Nee, joh, man, kom op. Het is gewoon het is hartstikke leuk.
0: Ja, nee, het is leuk.
14: Ja, dan gaat hij zonder publiek.
0: Maar het is niet helemaal eerlijk dus voor...
21: Nee, maar voor de Willem II-spelers is ook raar namelijk, want hierbij ook weer... De uitsupporters van Telstar, die hebben de ellende niet veroorzaakt. Het zijn de Volendammers zelf.
22: Ja.
21: En dan ga je nu tegen Willem II zeggen, omdat Volendam er een zootje van maakt... mag Willem II niet langskomen. Ja, het is heel raar.
0: Maar dat zou principe. Ook nog teruggedraaid kunnen worden dus. Aangezien dit ook nu teruggedraaid
21: is. Ik denk niet dat dat
0: is.
21: Gaat gebeuren. Ik denk dat dat met Groningen een soort compromis is. Zo van, nou ja, doen we die Groningers wel, maar dan... Ja, ja. Wedstrijd zaterdag is natuurlijk beladen. Want als uiteindelijk Volendam verliest, dan zijn zij definitief...
0: Dan spelen ze een keukenkampioen.
21: Ja, denk ik, en ik denk dat de burgemeester bang is dat dan echt gewoon de pleuris uitbreekt.
0: Maar goed, die Volendam supporters zijn het probleem. En die zijn toch al in het stadion.
21: Daarom, ja,
0: dus dat los je niet helemaal op.
21: Nee.
22: Een oproep vanwege een opmerkelijk incident gisterochtend... rond een uur of 9 bij Noordhoorn in het grensgebied met Duitsland... bij Denenkamp op de Heideweg, door de getuigen gezocht. Een 54-jarige fietster die werd daar dus gisterochtend gebracht. Gepasseerd door een poedelnaakte jogger.
21: Oh, sorry, ja, ik was even hardlopen.
22: Nou. Ja, een man van 55. Nou, hij zou de vrouw dus tijdens het passeren ook nog eens een keer vriendelijk hebben begroet. Dat is niet zo erg. Maar hij wilde ook een praatje met haar maken.
21: Dat is gek.
22: Is een beetje gek, toch?
21: Ja.
22: Nou, die fietser die voelde zich dus behoorlijk ongemakkelijk door de situatie. Meldde zich bij de politie. Dus agenten zijn nu op zoek naar getuigen.
21: Maar er is dan dus een moment in je leven dat je denkt, weet je wat ik ga doen vandaag?
22: Nou. Ik poedelnaakt.
21: Ik trek alles eens lekker uit. En dan ga ik eens even de...
14: Ik heb wel een keer een potloodventer gehad in het Haagse Zuiderpark. Want die ja, toen kwam een vent aan mijn regio. Maar echt een oude, een traditionele...
21: Een echte, klassieke
14: potloodventer, zoals je hem je voorstelt.
22: En
14: ik was samen met mijn moeder. En we waren daar aan het wandelen, een beetje aan het joggen. En nou, ik kwam aan, gooide zijn jas open. En mijn moeder zegt, oh, wat is je klein? Nou, en dan deed gelijk zijn regio's weer dicht.
22: Ja, enge. Nou, ik heb het ook wel eens gehad op een camping in Kroatië. Was ik aan het douchen, moest je nog naar een
21: douchen. Ja. Muntje erin.
22: En ik denk, wat hoor ik toch? En ik vond het raar. En ik kijk zo door die gleuf van die deur. Daar kon je doorheen kijken.
21: Oh.
22: Zie ik daar dus zo'n kerel zich af te rukken.
14: Nee.
22: Nou, dat is toch ook... Ik was echt iets van 16.
21: Maar hij stond niet naar jou te loeren.
22: Hij stond
21: jou te bekijken.
22: Oh. Ja, dat was echt super eng.
14: Okay, stond je op jou af te rukken?
22: Ja, ik gillen. Ik maar toen ging die snel weg.
21: Ja. Want ik denk, maar... in die douchehokjes gebeuren wel gekkere dingen.
14: Zeker.
21: Natuurlijk wel.
22: Ja, hij kwam niet binnen, gelukkig. Nee.
21: Maar hij stond door die spleten.
22: Ja, hij stond,
14: door die spleten naar jouw spleten kijken.
22: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar dat voel je wel. Dat voel je goed, hè?
22: Dat is niet fijn, hoor.
21: Heb jij hem nog gezien later op die camping?
22: Nee, want ik kon ook niet zien wie het was. Het ging ook te snel, maar ik weet wel dat ik echt heel erg geschrokken was.
21: Ik denk dat je in shock bent daarna.
22: Ja, vond ik echt heel naar. Nou, scholieren dan, die hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens... dan tijdens de hele examenperiode vorig jaar.
14: Tot wanneer duren die examens in één
21: moment? Ja, ik denk nog een paar dagen. Ik denk eind van deze week.
22: Okay. Is de tweede week. Speciale klachtenlijn is al meer dan 280.000 keer ingeschakeld. Zo. Nu heb ik het over het LAX natuurlijk. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A gisteren bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk heel onduidelijk.
21: Oké. Okay.
22: Mocht je willen klagen, dat kan altijd 030 790091.
0: Noteer hem eventjes de telefoonnummer om te klagen. Sowieso, het maakt niet uit. Even klagen, kan het hart enorm luchten natuurlijk. 7:10 in de ochtendshow. Lekker naar de wekker. Zo dadelijk hier met Kans op de Badjas. Na deze van Samber. Dit is Homewrecker. Yeah.

0: Sander, home wrecker hier in de ochtendshow van 538 voor deze mooie, nou ja, mooi, ik zeg mooi, maar het valt nog wel mee. Vanaf morgen wordt het echt mooi. Deze woensdagmorgen, laten we het daarop houden. Dus 6:50 en tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, we hebben er weer twee tegenover elkaar gezet voor je. En jij mag weten welke plaat er straks gedraaid wordt door je stem uit te brengen. Dat doe je door een 1 of een 2 deze kant op te sturen. Via de app van 538. Of via 035-538-5538. Dat werkt ook. Gewoon even in je app, in zeg maar, het regeltje waar je de geadresseerde zeg maar, inzet. Daar toets je telefoonnummer in en dan komt hij hier ook terecht. Probeer het maar eens. Vandaag, op deze dag, in het jaar 1873, dat is even geleden...
2: Zo.
0: Zijn het Levi Strauss en Jacob Davis die patent krijgen op de spijkerbroek.
2: Oh?
0: Ja! Nou ja, daar is natuurlijk die beroemde Levi's spijkerbroek naar vernoemd. En de 501 was dan een exemplaar waar redelijk wat commercials voor gemaakt zijn. En heel vaak werd de muziek uit die commercial een regelrechte hit.

0: wel de goede versie, dat komt goed.
1: Deze kan ook...
0: Ja, ik denk dat deze opnieuw is ingezongen.
1: Een kofferbandje.
0: Dus niet Steve, maar...
2: Nou, wat heel vaak die artiesten deden, die namen het dan opnieuw op... zodat ze het zelf konden produceren.
0: Oh, juist.
2: Dus dan hoefden ze...
1: Maar dit is de Eve Miller Band, is dit.
0: Ik ben de oker.
2: We draaien straks de originele, dat komt goed, bij deze beloof. Maar goed, optie 1 dus, de Steve Miller Band en de Joker. Dan is het vandaag ook de verjaardag van Cheryl Sarkisian. Nou ja, Cher, zoals wij
0: haar. Oh,
2: ja, ze heet Cher. Tenminste, zo is ze beter bekend, gelukkig maar. 80 jaar inmiddels geworden. Optie 2 vandaag is Believe.

0: werd uitgevonden in 1873 door onder andere Levi Strauss. Een liedje uit de Levi's reclame van de Steve Miller Band The Joker tegenover Cher. Ze is namelijk jarig vandaag. 80 is ze geworden en Believe is onze tweede optie. Marieke uit Den Haag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. nu al aan het lachen, nu al vrolijk, goed zo.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en aan de poets denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja,
2: dat is een beetje cliché, ja. Vrouwen aan de lijn en aan de poets.
0: Nee, ik zeg dit
2: een beetje makkelijk.
0: Ik weet dat Marieke heeft een schoonmaakbedrijf namelijk.
2: Oh.
0: Ja, dat staat hier. Dus vandaar dat ik dat bij Anzak dat natuurlijk nooit gezegd.
1: Nee,
0: kan niet meer. Maar het is wel het geval. Waar ben je aan het schoonmaken nu?
1: In Den Haag, op een talenschool.
0: Oh ja.
1: Dus dat kan.
0: Maar heb jij er nog plezier in het schoonmaken?
1: Tuurlijk. Ja, anders doe ik het niet.
0: Nee. Ja, het kan natuurlijk dat je gewoon, dan dat je brood moet verdienen. Dat je denkt, dit doe ik, maar dit is echt ook gewoon je hobby.
1: Ja, nee, maar ik heb er geen hekel aan.
0: Hey, maar is dit je eigen schoonmaakbedrijf?
1: Ja, zeker weten.
0: En
1: dan
0: mensen in dienst ook?
1: Nee, niet meer. Na de corona heb ik helaas afscheid moeten nemen van mijn personeel.
0: Oh. Maar het scheelt ook een hoop zorgen, toch? Dat je het alleen
1: heel veel zorgen.
0: Ja, nou, oud gezegd is, ik wens je veel personeel toe.
1: Nou, precies.
0: Ja. Dus je bent lekker standalone.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar heb je dan wel andere mensen met wie je schoonmaakt? Of ben je helemaal alleen nu in dat grote gebouw?
1: Nee, ik ben nu helemaal alleen.
2: Oh, zo spannend. Of niet? Vind je dat niet spannend?
3: Oh, eng?
2: Ja.
1: Nee, helemaal niet. Ja, normaal begin ik nog vroeger, maar door omstandigheden ben ik nu wat later begonnen. Maar normaal begin ik altijd om 16:30. En dan eerlijk alleen, nergens last voor. Je kan overal doorrijden.
0: Ja, dat is waar. Een beetje herrie maken.
3: Maar ben je wel eens een keer dat er bijvoorbeeld een inbreker rondliep of zo?
1: Nee, heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Oké. Okay. Laten we hopen dat dat zo blijft.
1: Ja, zeker.
0: Hey, wij hadden vandaag twee leuke liedjes in de aanbieding. Tenminste, wij vonden ze allebei hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: The Joker van de Steve Miller Band was optie 1. En Cher met Believe optie 2.
1: Ja.
0: Nou, zeg maar wat de leukste is.
1: Nou ja, ik had optie 2.
0: Cher.
1: Ja.
0: Believe.
1: Ja.
0: Lekker een beetje meeblaren zo meteen in het lege schoolgebouw.
1: Nou, zeker. Even lekker meezingen.
0: Je hebt hartstikke groot gelijk. Het is de winnaar geworden.
1: Oh, leuk.
0: Daarmee jij ook, want je krijgt van ons de badjas.
1: Oh, gaaf.
0: Ja, je weet dat je mag kiezen, hè, als het gaat om de kleur.
1: Nou, dan kies ik voor paars.
0: Een paarse badjas gaan wij zo snel mogelijk jouw kant op laten komen.
1: Heel gaaf.
0: En werk ze vandaag nog even, Marieke?
1: Ja, dankjewel. En jullie ook een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Vrolijke Marieke stemde, net als heel veel anderen op deze plaat. Want dit is de winnaar van Cher, Believe.

0: Zonder hulp natuurlijk als het gaat om het uiterlijk. Maar deze hit zullen wij niet snel vergeten. Believe is de winnaar geworden vandaag in Lekker naar de Wekker. Straks vervolg van de ochtendshow. We gaan nog een barbecue weggeven. En hoe lekker is dat als je weet dat het komend weekend gewoon 27 graden gaat worden op sommige plaatsen in Nederland. Je maakt kans op een trip naar Ibiza. Ook dat hebben we voor je geregeld.
1: En
0: ja, dat is echt niet normaal. En veel mensen zijn al bezig met het boeken van de zomervakantie. Wij bellen zo meteen even met een toerisme-strateeg. En dat is wel leuk, want die heeft allemaal tips waardoor je goedkoper op vakantie kan.
2: Handig.
0: Stukje service naar de luisteraar.

0: mensen dat doen.
1: Ja.
2: Voor de titel, jij is Harry Mens dan?
1: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Ayren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538-middagshow.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
6: 538.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
12: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
18: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weeker en Modifast.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Mijn maat is occasion maat bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, dat meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over en dat is alleen in oude huizen, maar ook in nieuwbouw. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog. Dat zegt de branche in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en de Rabobank die komen daarom met renteverhogingen. Dat zien ze bij de hypotheker. En er zijn klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena en daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten wijzigen. Mensen met een staanplaats die klagen op social media dat ze te weinig kunnen zien door het hoge podium en de loopbruggen. We onderzoeken en als het even kan, dan passen we het aan, zegt de organisatie. Gaan we naar het weer. We zijn nog niet van de regen af. Vanochtend weer pittige buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag dan trekken de buien weg en het wordt ongeveer 16 tot 19 graden. Maar vanaf morgen dan krijgen we zomers weer met flink wat zon. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Dankjewel Flo. Finish dan. Rick weet waar je ze tegenkomt.
15: Zijn de 11. Begin op de A10. Watergraafsmeer Koenplein bij Volendam. 20 minuten vertraging komt door bergings- en reddingswerkzaamheden. Dan de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen. 32 minuten. En de laatste Tim is de A 28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken, ongeval met een vrachtwagen. De vertraging 37 minuten.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmith.nl.
19: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9.

0: American Girls hier in de ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, moet dus even aan de bak. Tenminste, zijn team moet aan de bak om het podium een klein beetje aan te passen.
3: Ja, dat is onmogelijk, man.
0: Ja, want jij bent de podiumkenner van 538.
3: Nou, dat is echt schandalig. Je hebt een VIP-vak in de arena.
0: Ja. Ja.
3: En dat, kijk, een gemiddeld podium in een stadion, dat is ongeveer, ik denk rond de 2,5 meter.
0: Ja.
3: Weet je wel, dan kijk je. Maar je moet wel je passerel. Hij heeft natuurlijk een hele grote passerel gemaakt.
0: Wat is een passerel?
3: Ja, dat is, laat maar zeggen, die catwalks die eraan zitten. En dat is bij hem gigantisch, want hij loopt dat hele stadion
0: rond. Ja.
3: Maar volgens mij zijn die op de gelijke hoogte. Maar je moet, laat maar zeggen, als je zo'n passerel maakt, die moet je wel even verlagen naar 1,80 meter of zo, weet je wel. Omdat mensen daar heel dicht op staan.
0: Want de klacht is nu dat als mensen...
3: Ja, je ziet niks.
0: Het podium is te hoog.
3: Je kijkt nog steeds tegen die passerel aan.
0: Oh.
3: En er zitten nog van die bruggetjes in. En dan heb je een VIP-vak waar je echt een vermogen hebt betaald.
0: Ja.
3: Die mensen die staan gewoon naar een zwarte muur te kijken.
0: Oh.
3: Ja, dat is natuurlijk echt, kan je niet maken, man.
0: Maar ze gaan het nu aanpassen, is het verhaal.
4: Nou, ja, ze gaan het onderzoeken.
0: Oh, ze gaan het onderzoeken.
4: Als het even kan, gaan ze het aanpassen.
3: Dat houdt in.
4: Als het niet kan, gaat het niet gebeuren.
3: Dan moet je die hele passerel opnieuw bouwen, man.
0: Ach, nou, we weten wel, hè? We weten allemaal hoeveel werk het is om een passerel aan te leggen. Dat doe je niet eventjes.
4: Dat is niet over nagedacht is.
3: Nee, maar je kan gewoon met een hele makkelijke computeranimatie kan je kijken, hebben de mensen een zichtlijn?
0: Ja. Ik hoor hier allemaal kreten, zichtlijn, passerel.
3: Ja, dan kan je vanuit elke plek in het stadion kan je dan in de computer kijken. Van, als ik hier zit, hangt er dan een speaker voor mijn neus of een lamp.
0: Ja,
3: of...
0: maar dat hebben ze niet gedaan.
3: Nou ja, ik denk, het is natuurlijk voor het eerst dat die set gebouwd is.
0: Nou, wij waren toen bij die documentaire van Johan Cruijff, die werd in de arena gehouden.
3: Ja.
0: Wij zaten op een plek, ik kon de hele documentaire niet zien.
5: Dat is ook vervelend, als je speciaal voor de documentaire daarheen komt.
3: Achteraf bleek dat je niks gemist had.
0: Nee, je hebt weinig gemist. Nee. Michiel Vos die vertelde bij RTL Tonight dat Donald Trump structureel minder populair is bij het Amerikaanse volk. Hij vergelijkt de populariteit van die met Joe Biden en hoe Biden er aan het einde van zijn presidentschap voor stond in de peilingen.
6: Hij zit er nog ver onder en ook al langer.
0: Ja.
6: En structureler en met name, je kunt het ook nog hebben over de economie, daar zitten slechte cijfers. Dus mensen voelen nu dat hij persoonlijk, dat ze persoonlijk worden geraakt, liever gezegd, in hun portemonnee door het beleid van Trump.
5: Ja, ook in Amerika zijn ze er langzaam maar zeker aan het achterkomen dat het misschien niet helemaal gaat zoals van tevoren beloofd.
3: Nu ook toch weer een schandalige deal met de belasting gesloten.
0: Ja.
3: Hij had ergens, hij moest nog wat betalen en hij zei, nou dan betaal ik wat, maar dan mag je geen verdere onderzoeken meer doen naar, het kan echt niet.
0: Johan Derksen die heeft bij VI flink uitgehaald naar Dick Advocaat, die terugkeert als bondscoach van Curaçao. Volgens Derksen heeft advocaat Fred Rutte met zijn gedrag ernstig beschadigd.
7: Dick Advocaat heeft 2 keer dat team in de steek gelaten. En de urgentie die werd steeds gelegd op treurige familieomstandigheden. Ik heb uit goed ingelichte bronnen gehoord dat dat best meeviel. Het had meer met heimwee te maken met treurige familieomstandigheden. En als hij dan weer tot bedaren gekomen is, dan wil hij weer mee. En dan gaat hij dus thuis mensen zitten bewerken. En dan de publieke opinie die slaat om, want die gaan Fred wegjagen. En hij wilde geen tekst en uitleg aan geven. Ik vind dat hij zich schandalig heeft gedragen en de enige die zich correct heeft gedragen is die Jansma. Want als je zo met mensen omgaat, moet je er niks mee te maken willen hebben.
0: Zo dan.
3: Ik, pittige uitspraken.
0: Nou, dat kan je zeggen. Nou, vooral omdat zij daar natuurlijk ook min of meer zit, omdat Dick Advocaat coach was van Curaçao. Dat had hij hebben.
4: Maar heeft hij een persoonlijke fitty met...
3: Ik heb geen idee.
4: Dat ga je toch bijna denken.
0: Nou, het vreemde is dat hij volgens mij 1,5 week geleden nog een soort van voorstander was voor de terugkeer van Dick Advocaat. Heeft hij nog gezegd van, nou, als Dick terug wil komen, dan moet hij...
4: Ja, misschien hebben ze contact gehad en is dat uitgelopen op een ruzietje.
0: Maar dit zijn...
3: En ook de uitspraak over, laat maar zeggen, de gezondheid van de familie ten opzichte van een stukje heimwee.
0: Dat moet je wel heel zeker weten.
3: Nou, dan moet je inderdaad van overtuigd zijn.
0: Nou, gezellig daar op Curaçao, want daar komt het programma sinds gisteren, of eergisteren komt het daar vandaan.
3: Ik vind het niet zo leuk.
0: Nee, werkt het niet?
3: Ik moet zeggen dat ze gisteren al wel, ik heb het eerste kwartiertje gekeken, toen dacht ik, oh ja, ze zijn wel wat meer, het voelde al wat meer vertrouwd, ze hadden het geluid iets beter gekregen.
0: Maar het is toch niet, ik zie ze liever gewoon in de studio in Hilversum. Ja, snap ik wel.
3: Ja.
4: Hans, ik vind het wel leuk.
0: Jij vindt het leuk,
4: ja? Ja, ik vind het wel vrolijk.
0: Vrolijk. Hans Kraaij junior die was gisteravond te gast bij Eva om te praten over de meest spraakmakende interviews die hij ooit hield. En hij vertelde dat zijn vrouw hem ooit een vrij specifieke vraag stelde over het interviewen van Louis van Gaal.
8: Waarom sta jij zo dicht tegen Louis aan? Nou ja, omdat Louis dat heel irritant vindt.
0: Ja. Is een hele goede reden, toch? Ja.
8: Zeker.
0: 12 over 7, goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor woensdag, de 20e van mei. Tot

0: Het middenstevige wind staat erbij. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. En een temperatuur die langzaam maar zeker op gaat lopen naar een graad of 18.
1: Ah, lekker man.
0: Dat is het maximale. Dit is de Dux House op 538. Barbra Streisand.

0: Suzanne Vreken, halverwege bij 538 in de ochtendshow om 18 over 7. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wat zit er in het programma vandaag?
0: Nou, er zit een hoop in het programma bij ons vandaag. We hebben sowieso een barbecue die we nog weg kunnen geven. En dat is niet zomaar een barbecue, maar check anders eventjes ons Instagram-account.
2: We zijn er gisteren mee op de foto geweest.
0: Ja, nou, dan kun je zien ook hoe groot die barbecue is. Dat is
2: ik had bijna een trappetje nodig.
0: Ja, het 538 ochtendshow. Het is een gigantische kolenbarbecue. Het mooie is, je kunt hem winnen door te raden welke plaat er straks bij ons op de barbecue ligt. Dus we doen een paar keer even de klep open, hoor je een liedje. En als jij het plaatje herkent...
2: Ja, het is
0: een soort snipper eigenlijk. Komt het op neer. We hebben een trip naar Ibiza die we weg kunnen geven. En dat gaat vanochtend ook nog gebeuren. En het is woensdag, dus zo rond 9:45 vandaag. Arie bij ons in de show met een nieuwe mop. En ik zie Arie op zijn socials al de hele week teasen dat hij een
2: groot nieuws.
0: Hij heeft groot nieuws. Dus ik ben heel benieuwd. Wij weten het ook niet, maar hij heeft zo dadelijk verderop in het programma. Hij gaat toch niet weg? Hij gaat toch niet een andere... Is hij weggekocht?
2: Arie is trouwe hond, man.
0: Ja, dat is waar. En de zomervakantie komt eraan. Nederlanders zijn massaal vakanties aan het boeken. Maar je kan tegenwoordig een beetje betaalbaar weg als je je best doet. Tenminste, dat zegt toerisme-stratege Isabel Mosk. Zij bezocht al 98 landen, zowel solo als met haar gezin. Dus die weet precies hoe je slim en voordelig kan reizen. Isabel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, toerisme-stratege.
2: Wat een mooie functie.
0: Ja.
3: Ja, vind ik zelf ook.
0: Is dat een eigen bedenksel of bestaat het echt?
3: Nou, volgens mij heeft ooit iemand mij die naam zeg maar toebedeeld. Ah. Dus in ieder geval de toerismestrateeg.
0: Ja, ja.
3: Prima, dacht ik.
0: Maar jij weet alles van op vakantie gaan?
3: Ja, ik weet er wel veel van.
0: Ja.
3: En ik doe het ook graag.
0: Want hoe is de passie voor het reizen zo begonnen?
3: Ja, eigenlijk echt al heel jong. En als je dan op een gegeven moment toerisme gaat studeren en je maakt heel veel wereldreizen, dan ben je eigenlijk verslaafd geworden aan reizen.
0: Ja, maar dan weet je ook dat het ongelooflijk kostbaar is.
3: Zeker, zeker, ja.
0: En de truc is dan om het zo goedkoop mogelijk te doen. En jij hebt een aantal tips voor luisteraars hoe ze op een goedkopere manier vakantie kunnen vieren.
3: Dat klopt. Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van. Hè. In Europa zijn wij, de Nederlanders gaan natuurlijk graag naar Spanje of naar Griekenland of Turkije. Maar er zijn ook mooie alternatieven, zoals bijvoorbeeld een Albanië, een Noord-Macedonië of denk een keer aan Tunesië. En dat is vaak veel goedkoper om naartoe te gaan.
0: En zowel, hoe komt dat dan? Is het dan goedkoper vliegen? Of?
3: Vaak zijn de vluchten goedkoper. Vanaf Eindhoven zijn er bijvoorbeeld heel veel vluchten naar Oost-Europa. Denk aan Noord-Macedonië bijvoorbeeld, een directe vlucht. Ja. En dat scheelt vaak best wel wat euro's. Maar je hebt ook nog vaak dat op de bestemming zelf het veel goedkoper is. Als je bijvoorbeeld naar Albanië gaat. Nou, die stranden zijn net zo mooi als Kroatië. Alleen vaak wel voor de helft van de prijs.
0: Kijk, dit zijn even tips die je zo mee kan nemen. Want er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die zeggen van... Ja, deze zomer, ik ga liever even niet vliegen. Ik pak de auto wel, of op een andere manier op reis.
3: Ja, en dat is dan ook mooi aan Oost-Europa, want dan kan je ook met de auto heen. En dat scheelt natuurlijk ook veel geld. Want tickets zijn tegenwoordig juist vanaf Schiphol veel duurder geworden. Juist door die belasting die erop is gekomen. Ja. En daardoor zie je ook weer dat de Nederlander, die is altijd heel erg slim met geld. Dus je ziet veel Nederlanders ook vanaf Duitsland vliegen, omdat dat echt wel een aantal euro's scheelt. Zo is bijvoorbeeld Düsseldorf heel populair, of juist dat mensen bijvoorbeeld vliegen vanaf Düsseldorf, maar dat ze weer terugkomen via Amsterdam.
0: Oh.
3: Dat zijn ook weer allerlei tactieken om een ticket goedkoper te maken.
0: Maar dan staat je auto op Düsseldorf.
2: Ja, maar ja, dat is nog goedkoper, kan je nagaan.
3: Dat gebeurt dus wel, hè, dat mensen of met de trein naar Brussel gaan, of van Brussel heen vliegen. En dat ze dan vervolgens vanuit direct weer terugvliegen op Amsterdam. Om echt wel. En vooral als je met een gezin vliegt, natuurlijk, of als je met een gezin bent. En dat scheelt ook nog maar wat. Ja, 5 keer of met z'n vieren, €300 per persoon scheelt dat. Ja, dan is dat toch weer €1200.
0: Hey, ik kan de hele week van eten met een beetje geluk. Hey, ook mensen die maken natuurlijk gebruik van de standaard sites. Die gaan of naar een reisplatform of die gaan naar booking.com om maar eens wat te noemen. Zijn er alternatieven waar het goedkoper kan?
3: Nou, wat ik altijd een hele mooie alternatief vind in Nederland is WeFlyCheap. En die scant eigenlijk alle goedkope aanbiedingen. Maar wat hij ook doet, is die kijkt soms naar error fares. En dat heet eigenlijk in, soms gebeurt het wel eens, dat tarieven verkeerd worden ingevoerd.
0: Ja.
3: En dan weten zij hele gunstige tickets zeg maar heel snel online te zetten. En dan, voordat de luchtvaartmaatschappij het doorheeft, kan je dat ticket dan boeken.
0: Goed. Maar dan maak je eigenlijk gebruik van een foutje van iemand anders.
3: Dat klopt.
0: Maar gebeurt dat veel dan?
3: Ja, dat gebeurt wel. Dat gebeurt regelmatig. En je hebt ook al die Facebookgroepen waar je dan in kan zitten, waar dat ja, eigenlijk dagelijks gedeeld wordt.
4: Oh,
3: ja,
4: dat is dus interessant.
3: Ja, en een andere tip wat nu, wat je ziet, wat echt populair aan het worden is, is huizenruil. Dus je hebt de Facebookgroep Huizenruil voor Nederlanders, eigenlijk. En dan kan je gewoon huizen ruilen met andere Nederlanders.
4: Dat staat bij mij toch niet. Ja. Ligt er toch iemand anders in je bed?
5: Ja.
3: Ja, maar het is wel een goedkope manier om natuurlijk een aantal euro's om goedkoper op reis te gaan.
0: Huizenruil.
6: Ja, ik vind het niet zo gek hoor. Want als jij bijvoorbeeld een keer naar Japan wil en... Ja, wie ken je nou in Japan? Dan kun je misschien in een keer in een echt Japans huis wonen. Dat is toch ook leuk? Alleen ja, je moet wel ook iemand in jouw bed laten slapen. Dat vind ik wel een nadeel inderdaad.
3: Ja, dat klopt. Nou ja, je ziet natuurlijk, Airbnb is al jaren populair. Maar en dan slaap je soms ook natuurlijk in de woning van andere mensen. Niet altijd, maar soms wel.
0: Hey, dit gaat heel erg over het naar de bestemming toekomen. Maar als je op de plaats van bestemming bent, heb je daar nog tips dat mensen eventueel iets kunnen besparen?
3: Nou, wat heel goed is om altijd om te kijken echt waar de locals eten. Want vaak waar de lokale mensen eten, dat is en goed. Yeah. En vaak is het ook veel goedkoper. En mijn tip is altijd gewoon, gebruik eigenlijk oldschool Google Maps. Want daar zie je eigenlijk heel goed van wat zijn de reviews. En vaak dan, ook als je op een bepaalde plek zit, dan weet je aan het begin niet van, waar moet ik toe, waar moet ik eten? En dan als je gewoon Google Maps opent en je kijkt naar een goede restaurant en je ziet gewoon veel reviews, positieve aanbevelingen. En de prijzen staan er ook vaak bij. Dan kom je wel eens op pareltjes. Dat maakt het zelf ook vaak mee. Dat ik denk, dit had ik niet verwacht. En veel goedkoper dan ik van tevoren had verwacht.
0: Volg de locals. Dat is eigenlijk een tip die jij mee wil geven voor iedereen.
3: Ja, klopt.
0: Nou, ik denk dat wij met deze tips toch weer een stukje verder zijn.
4: Heerlijk.
0: Als het gaat om die dure zomervakantie die eraan zit te komen. Want het wordt, hoe je het ook wendt of keert, dat zal jij als toerisme-stratege ook moeten onderkennen. Het wordt allemaal duurder.
3: Ja, zeker weten. Ik ga zelf dit jaar naar Macedonië en Bulgarije, dus ook Oost-Europa op. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, ik hoor dat het hele mooie landen zijn. En ook inderdaad veel goedkoper dan andere bestemmingen in Europa.
0: Nou, Isabel Mosk, mag ik jou hartelijk danken. Toerisme-strateeg, fijn voor deze tips. En heb een fijne vakantie dan ook.
3: Dankjewel.
0: Hoi. 5 voor 7:30 in de 538 Ochtendshow. Met muziek van Queen, Radio Gaga.

0: grillen gesproken. Wat voor soort auto's vliegen het snelste in de fik?
1: Dat hoor je zo.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon. Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza. De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
9: Haibu.
8: Haibu.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. On
1: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer...

0: Er gaat.
1: Dat is stoer van mij.
0: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
1: Woehoe!
0: Op sunweb.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Ja, goedemorgen, de 538 ochtendshow. Vanochtend trekken er verspreid over het land buien voorbij. Staat

0: Kingstraat.
1: 36 graden. Nee, volgens mij een graad of 26 is
2: toch fantastisch.
1: Is nu een voorspelling. Wat ik herstel, 27 graden zelfs.
0: Maar het is niet zo mooi als het zulke lekker weer is, of bijna het hele land vrij is.
1: Nee, ja, dat liet je ook, hè, op een mooie Pinksterdag. Waar staan de files, Rick?
0: Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. 31 minuten vertraging. Dan de A6 Lelystad-Muiden bij Almere Oostvaarders. 30. En de laatste is de A28 Zolle-Amersfoort bij Hoevelaken. Daar zijn nu reddings- en bergingswerkzaamheden. En de vertraging 38 minuten.
1: 6:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Schimmel en lekkages komen steeds vaker voor in huurhuizen, dat schrijft het AD. Vorig jaar deed de huurcommissie 100 onderzoeken per week naar dit soort misstanden, veel meer dan het jaar daarvoor. Er komt deze week een golf van renteverhogingen aan bij hypotheken, meldt de Telegraaf. En dat komt onder meer door de oorlog in Iran, waardoor er onrust is op de kapitaalmarkt. En het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. En ze worden ook in steden gezet bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. Dan weten we dat alvast.
2: Het gaat al lang niet meer om de verkeersveiligheid alleen, hè? Nee, het is gewoon om de staatskas te spreken.
0: Ja, harken.
2: Ik heb nu, laat maar zeggen, als ik van Utrecht naar Amsterdam rijd, rij je eigenlijk voor 95% trajectcontrole. En dat is het eerste deel, is 80 kilometer op een N-weg dat je denkt, wat een onzin. Ja. Het is gewoon echt automobilistje pesten. Want je weet, je gaat daar gewoon te hard rijden. Dat is de Zuilense ring.
1: Oh ja, die hebben ze na 80. Ja, die was altijd 100 en die is nu 80.
2: Het is echt schandalig.
0: Is dat 1 baans, 2 baans?
2: Nee, 2 baans. En dan heb je dan natuurlijk die ontzettende landingstroken van de A2. Die
1: dat
2: twee
1: is
2: keer vijf,
1: 5 baans.
0: Dat is schandalig.
2: Dat is ook, en dat is allemaal gezeik natuurlijk om die stikstof, maar ook vooral om die staatskas te spekken. Je rijdt echt gewoon van deur tot deur in de trajectcontrole.
1: Nou, ik heb wel vaak het idee, dan staan ze weer ergens te controleren. Dan denk ik, nou, er gebeuren hier bijna nooit ongelukken. En dit is echt een plek waar iedereen eigenlijk net iets te hard rijdt.
2: En wat zij ook doen, dan heb je die hele trajectcontrole gehad. En dan ben je net voorbij Apkoude, dan heb je die middenberm.
1: Ja, dan gaan ze daar staan.
2: Dan staan die politieauto's daarin.
1: Ja.
2: Dan ben je dus net een halve kilo, kan je 500 meter... Ja. Kan je even een beetje gasten en dan staan ze je daar weer te naaien.
1: Ja, het is niet leuk.
2: Nee, nou ja, het gaat niet om de verkeersveiligheid boven alles. Laten we dat voorop stellen. Maar dat is dit al lang niet meer.
3: Nee. Oké, elektrische auto's hebben nog altijd het imago om sneller in brand te vliegen dan klassieke benzine- of dieselwagens.
1: Maar klopt dat?
3: Dat klopt dus niet. Het blijkt niet het geval te zijn. Vooral hybrides zijn brandgevaarlijk.
1: Oh jee.
3: Ja, en ze hebben even een testje gedaan op de 100.000 hybride voertuigen. Vliegen er ongeveer 3500 in de fik.
2: Wat veel.
1: Dat vind ik heel veel.
3: Heel veel.
2: Extreem.
3: En Nederland heeft ongeveer 800.000 hybrides, dan weet je dat. Klassieke auto's op de 100.000 vliegen er ongeveer 1530 in de fik. Dus de helft, minder dan de helft.
1: Maar ik vind het nog steeds heel veel.
3: Is ook nog veel. En dan kom je bij elektrische auto's, waarvan je dus eigenlijk denkt, nu krijgen we het. Amper 25 gevallen. Moet er wel even bij gezegd worden. Onderzoekers merkten dus wel dat elektrische auto's gemiddeld veel jonger zijn. Dus nieuwere voertuigen zijn natuurlijk veel veiliger gemaakt. Ja,
1: maar van de 100.000 auto's vliegen er 3500 in de fik.
2: Ja, hybride.
1: 3,5%.
2: Ja.
3: Veel, hè?
2: Vind ik ook een hoop.
1: Ik vind dat wel echt een hoog getal. Ja.
0: Kan bij.
2: Ik zou niet weten. Voor je gevoel.
0: Heb jij dat onderzocht?
3: Nee. De website gocar.be.
2: Maar ik denk dat je al schrikt hoeveel auto's er per dag in de fik vliegen in Nederland. Voor je gevoel is dat er misschien 1 per week. Maar ik denk dat het dagelijks meerdere zijn die...
0: Zou je denken?
2: Ja, dat denk ik.
0: Het lijkt me wel een rare gewaarwording. Zou bijvoorbeeld een van onze luisteraars dat hebben mee...
2: Dat de auto in de fik is
0: gevlogen. Dat je bijvoorbeeld aan het rijden bent en dat je op een gegeven moment denkt, er zit fik in mijn auto.
1: Nou ja, en wat doe je dan?
2: Ja.
0: Nou, ik zou stoppen.
1: Ja, nee, uiteraard. Nou ja. Maar ja, probeer je nog je spulletjes eruit te halen?
2: Achteruit rijden, dat de vlam aan de voorkant. Ik denk, je schrik je de kleren, joh. Ja.
1: Nou, laat even weten of je het een keer hebt meegemaakt. Zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. Is je auto een keer in de brand gevlogen? 0909-3538. 0909-3538.
2: Ik zou ook vooral bang zijn dat hij ontploft.
0: Ja.
2: Daar zou ik echt bang voor zijn.
1: Dat zie je natuurlijk op televisie altijd.
0: Maar voor mij kan dat helemaal niet.
1: Nee, maar op tv, als een auto in de fik vliegt, ontploft hij altijd. En vaak ook binnen 30 seconden of zo.
2: Ja, dat kan ook niet. Rennen voor je leven, heb je het idee.
1: Ja,
3: in een hybride combineren ze eigenlijk 2 technologieën. In 1 voertuig zit dan een verbrandingsmotor en een hoogspanningsbatterij. Nou ja, en dan gaan de technische risico's oplopen.
1: Dat is echt een hele gevaarlijke combinatie. Ja.
3: Lale Gül dan, die wint er geen doekjes om. Jan Smit is echt helemaal haar type. Vertelt ze in de podcast Lightless Lounge van Nicky de Jager en Wes van Os, dat is haar manager. Lale en Jan die flirten er flink op los, op Instagram ook. En ze kan eigenlijk niet wachten om hem te daten.
1: Zij kan het even laten horen. Dit is wat zij erover heeft gezegd in die podcast.
4: Want wat is jouw type, Jan Smit?
5: Wel, hè?
4: Maar is er al iets gepland met Jan?
6: Bij ons is het echt gewoon meer flirten op Instagram over en weer. Dus we geven elkaar de hele tijd hartjes. Maar
4: waarom wordt hij dat niet op doorgepakt?
6: Ja, hij is volgens mij pas 2 weken geleden gescheiden. Hè? Dus
4: schat, nou dat boeit Jan niet hoor.
1: Volgen jullie haar, Lala?
2: Nee.
1: Ja, ik volg haar. Maar ze is op vakantie nu.
0: Ja, ze is op vakantie. En blijkbaar moet ze elke dag even haar bikini laten zien.
1: Nou, als ik zo'n lijf had, had ik het ook even laten zien.
2: Dus het is de moeite om haar te volgen.
0: Ja, dat is zeker de moeite. Dat is de volgtip van vandaag. Ja. Zal ik elke dag even een volgtip doen voor ze? Ik ga een tip doen voor de man en de vrouw.
1: Nee, Lala kan het goed hebben, de bikini.
3: Ja, de vrouw vind ik dat.
1: Ja,
3: zeker
1: goed uit. Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij zoeken dus even mensen bij wie de auto wel eens in de brand is gevlogen. Via 0909 30538.

0: Een bericht van Florentien. Een Belgische website die even heeft uitgezocht welke auto de grootste kans op een autobrand heeft.
1: De hybrides, hè?
0: Ja, de hybrides. Ja.
1: Maar hebben wij allemaal hybride?
2: Wat is hybride exact?
1: Stekker en benzine.
3: Ja, oh, ja. Ik heb gewoon een benzine.
0: Heb jij geen stekker?
1: Oh, je blijft geen stekker.
0: Oh. Hey. Jij blijft lekker vervuilen.
1: Oh, wij stekken allemaal.
0: Ja, we zijn druk aan het stekken.
3: Ja,
0: hoor.
3: Ja, succes.
2: Succes. Ja, maar wij denken nou over de toekomst.
0: Wel, nee, man.
2: De hele generatie na ons. Het
3: lijkt me zo irritant elke keer.
1: Ja, jij vliegt natuurlijk heel veel. Dus je zou minimaal als tegenprestatie kunnen stekkeren.
3: Ja, dat zou kunnen.
1: Jij bent
3: ja,
1: wel
3: ik
1: een
3: wacht
1: vervuiler.
3: Even op de auto waar ik dan echt iets van 1000 kilometer kan rijden. Zonder
1: maar dat rij je toch helemaal niet?
2: Je redt er ook in één keer 1000 kilometer.
3: Ja, maar ik ga natuurlijk ook vaak weer, voordat ik dan weer thuis ben bij een oplader, dan heb ik er wel, nou, toch wel, nou, soms wel 1000 op zitten.
1: Ja. Op een dag?
0: Ja, maar ik snap
3: niet
0: wel.
3: Niet op een dag, maar ik logeer heel vaak in Zeist.
1: Ja, maar je kan toch tussendoor laden? Het is toch niet één keer? Je komt hier aan op je werk, zet je hem aan de paal,
3: Ja, maar mijn ouders hebben niet een oplader, bijvoorbeeld.
1: Nee, dus, aan de paal van de buurman.
3: Ja, ik vind het zo'n gedoe.
0: Nee, ik snap voor het team wel.
3: Ik
0: vind, ik denk dat voor veel mensen 1000 kilometer is een beetje de grens. Ja. Als je dat met een accu kan rijden, dan denk ik dat veel mensen de beslissing nemen.
1: Het is eenmaal, als je het doet, dan is een way of life.
0: Ja, nou toch op, je had een elektrische auto, je zei ik nooit meer.
1: Ja. Ik had er een, die ging nog 225 kilometer.
0: Ja, dat is wel heel
1: dat
0: weinig.
1: Is, dat is
2: anders. Ik vind dat steeds veel hoor, maar goed.
0: Serge, goedemorgen. Jij belde even naar aanleiding van de autobrand, want jij hebt dat wel eens meegemaakt.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ja, ik heb dat inderdaad wel eens meegemaakt. Wel wat jaartjes geleden, ongeveer 30 jaar geleden.
0: Oh.
4: Het ging toen om een Ford Escort. En dat was een van mijn eerste wagens. En dat was eigenlijk een soort project van gemaakt door mijn voorganger.
0: Ja.
4: En die had van het contactslot had hij een start-stop systeem gemaakt. Zo'n knop wat tegenwoordig in alle nieuwe auto's ook zit. Nou, dat was hartstikke leuk. Werkte allemaal prima. En op een avond neergezet. Naar bed gegaan. En midden in de nacht stond de brandweer in de straat om een auto uit te blussen.
0: Zo.
4: En dat was mijn auto.
0: Dus je trekt je gordijnen open en je ziet je eigen auto afbranden?
1: Nee, joh.
4: Ja, zoiets. Ja, inderdaad. Ja, er was niks meer van over.
0: Wat heftig, joh. Maar
1: het kwam door die start-stopknop.
4: Ja, waarschijnlijk wel. De brandweer heeft daarna nog een klein onderzoek gedaan. Ja, en die gaf wel aan dat er achter het dashboard wat dingen gedaan waren die niet konden.
0: Oh ja, maar is die uiteindelijk, want dat vroegen wij ons af, ontploft zo'n auto nou?
4: Hoe bedoel je?
0: Je ziet op televisie altijd als een...
1: Hij explodeert.
0: Auto's exploderen altijd op televisie.
1: Ja.
0: Maar is dat in het echt ook het geval? Je zit uiteindelijk op benzinetank.
4: Nee, het is voor mij niet gebeurd. En dat is waarschijnlijk omdat ze op tijd hem konden blussen.
0: Ja.
4: Want inderdaad, als de benzinetank zou ontploffen... Ja, dan of dat de brand bij de benzine zou komen, dan zou die kunnen ontploffen inderdaad.
0: Okay,
4: nou, maar het belangrijkste vonden ze wel, dat weet ik nog wel, dat ze de accu ontkoppeld moest worden. Zo snel mogelijk.
0: Oh ja,
1: om de elektra... Dat was ook,
4: de elektra schijnt toch de veroorzaker dan te zijn. En als je dan de accu loskoppelt, dan neem je dat weg, zeggen ze.
0: Oké. Nou, Serge, dank dat je even belde. Anne hebben we ook aan de telefoon. Goedemorgen, Anne.
5: Goedemorgen.
0: Hey, je hebt het ook wel eens aan de hand gehad, een autobrand.
5: Jazeker, dat is inmiddels ook al een jaar of 20 geleden.
0: Ja, dat maakt niet uit.
5: Ik reed in de Benelux-tunnel en begonnen allemaal lampjes te knipperen en te piepen en te doen. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dus ik kwam de tunnel uit, ik heb hem op de vluchtstrook neergezet. En toen zag ik al rook komen, dus ik heb heel dom, denk, oh jee, mijn spullen, mijn tas, mijn sleutels, mijn telefoon, alles gepakt. In plaats van aan je eigen veiligheid te denken. De auto uitgestapt en ik stond 5 meter van die auto vandaan en ineens een enorme knal.
0: Toch? Nee.
5: Ja, en er ging niet in de hens.
0: Zo, maar wat? Dat was de benzinetank die ontplofte.
5: Hij reed benzine, inderdaad. En we hadden van de verzekering, want het was toen een 2 jaar oude auto, moesten vanwege de verzekering een of andere alarminstallatie in laten... Nou, en waarschijnlijk heeft die voor kortsluiting gezorgd.
1: Ook kortsluiting dus.
5: Ja, dus dat was echt nou, niet normaal wat je dan meemaakt.
1: Maar toen de verzekering belde, gaven ze niet thuis waarschijnlijk.
5: Nee, toen gaven ze niet thuis, inderdaad.
0: Maar dan sta je daar langs de snelweg en dan zie je auto afbranden.
5: Ja. En het ergste was, ik werkte destijds bij de politie, dus ik gelijk 112 bellen. En nou ja, toen belde een van mijn collega's, die belde mij op van, joh, wat is er aan de hand? Ik zie, waar blijven ze? Helemaal auto staat af te branden, alsof ik er nog iets aan kon doen of zo. Echt onvoorstelbaar, maar goed. Het was, ja, was een hele heftige situatie. Ja. Dat, gewoon ook achteraf dat je denkt van joh, hoe dom ben je dat je in je spullen gaat pakken, je telefoon en je sleutels en je jasje, weet je wel.
0: Maar heb jij angst gehad later nog, als je in de auto zat, dat je dacht dit kan natuurlijk nog een keer gebeuren?
5: Nee, nee, dat is me eigenlijk reuze meegevallen. Ik was alleen heel dankbaar, want ik was onderweg om mijn kinderen op te halen om naar de camping te gaan. En ik was zo blij dat die er toen niet bij waren. Nee. Dus dat, ja, dat was echt wel een... ik heb ooit één keer heb ik een auto echt daadwerkelijk ook in de fik zien staan. En toen kreeg ik ineens de koude rillingen. Ja,
0: ik snap het helemaal. Ja. Nou, gelukkig is dit allemaal goed afgelopen en is het slechts bij materiële schade gebleven.
5: Ja, inderdaad.
0: Anne, fijn dat je even belde en heb een mooie dag vandaag.
5: Ja, zelfde, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Ja, we krijgen in de app ook wat verhalen en foto's ook met name van mensen die het hebben meegemaakt. Ik hoop toch dat het iedereen voor de rest bespaard blijft, want je wilt het liever niet. 8 voor 8 in de 538-ochtendshow. Is het gek om nu te beginnen over een barbecue die we weg gaan geven? Ja. Dat is een beetje gek, hè? Ja, hebben we het nog even niet over. Heb je deze al gehoord? Bruno Mars. Die weet ook dat het zomer gaat worden in Nederland. Luister maar naar deze Latin-klanken van Risk It All in de ochtendshow.

0: ik moest een beetje wennen aan het liedje, maar het is wel echt een goede plaat, die Risk It All. Met die,
1: serieus?
0: Noemen ze dat die mariachi-muzikanten?
2: Maar dit is toch echt...
0: Ja, ik vind het echt een leuke plaat.
2: Ja, als je naar bed gaat...
0: Nou, dat is 4 voor 8.
2: Ah, het is gewoon, het is gewoon My Way.
0: Ja?
2: En now the end.
0: Daar lijkt het een beetje op.
2: Nou, een beetje.
0: Ja, maar ja.
2: Bruno Mars dacht, je hebt nog even in die bak van Douwe Bob gezocht. Ja. Van die muziekfabriek.
0: Ja, ja.
2: En die kwam My Way
1: tegen. Oh, dat is ook wel leuk.
0: En nou. Maar het is toch een leuke plaat. Ik bedoel,
2: ik vind Bruno Mars fantastisch. Maar ja. dit vind ik echt dat ik denk...
0: Het is een kwestie van wennen. Daar ben ik van overtuigd.
2: Nou, ga jij lekker wennen, maar...
0: Nou, nee, ik ben al
1: gewend. Gaan wij leuke dingen doen? Gaan we die grillplaat nog doen? Hoe zit het ermee?
0: Maar even, jullie vinden het niks dus?
1: Ik wel, ik vind het een fantastische plaat. Maar ik ben een groot Bruno-fan.
2: Maar dit is, weet je, als je ergens op in Spanje op een terrasje zit... s'avonds om 1:30, dan is dit fantastisch. Maar ja, als je s'morgens naar je werk gaat op woensdagochtend... lekker, hè, aan de gang, energie.
3: Ja.
1: Oké.
0: Dus we mogen alleen maar snelle platen draaien?
1: Ja. Ik heb liever I Wanna Be the Rainbow in the Sky.
0: Rick, jij bent hier verantwoordelijk voor de muziek.
2: Wat is dat? Is dat een mashup van I Wanna Be a Hippie en Rainbow in the Sky?
1: I Wanna Be a Rainbow in the Sky.
0: Straks het vervolg van de ochtendshow. En we hebben nog een hoop weg te geven. We gaan sowieso een trip naar Ibiza gaan we je cadeau doen. Zometeen. Als je de oproep hoort om aan boord te gaan van vlucht 538. En we hebben net al even wat besparingstips qua vakantie gehoord.
1: Ja.
0: Dit is denk ik de allerbeste tip. Bellen als je die vlucht hoort, want dan ga je gratis op vakantie.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Oranje.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
3: Yes,
2: komt-ie! Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
4: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.

0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin. Boost yourself.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: 538 Nieuws. 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Binnen een week heeft de Chinese leider Xi Jinping een tweede belangrijke topontmoeting. Als eerder president Trump nog bij hem op bezoek, dit keer schudde hij de Russische leider Poetin de hand. En daarbij prees Xi de stevige Chinees-Russische banden. Poetin heeft hem ook alvast uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou. Omroep Gelderland wist onlangs heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie heeft intussen maatregelen genomen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar diverse schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuifelen. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaart. Beertje, ook wel een kinkajou genoemd. Ja, en die was ontsnapt uit een dierenpark. Het diertje is gevangen en teruggebracht. Gaan we naar het weer. We zijn nog niet van de regen af. Vanochtend weer pittige buien, kans op hagel en onweer zelfs. Vanmiddag dan trekken de buien weg en het wordt ongeveer 16 tot 19 graden. Maar vanaf morgen krijgen we zomers weer en flink wat zon. Tot over het nieuws op Radio 538.

0: 41 minuten. A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken 35. En de laatste, Timmy, is het een aap. A73 Maasbracht Nijmegen bij Tiglia. De vertraging 31 minuten.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Deze week, de 538 Ibiza Week.

0: gewoon heel eerlijk. En dat weten de jongens, want ik zeg dat ook gewoon tegen hun. Ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig. Het is gewoon omdat ik dat echt vind.
1: Begin de dag met een lach.
2: Tim, Niels, Rick,
3: Rotin.
2: De 50.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
2: You rock my world aan het begin van deel 3 van de Ochtendshow.
3: Dat idee dat Jean zit te scratchen daar op het eind.
2: Ja, er zit wel een behoorlijke scratch.
3: Ik dacht steeds, wanneer gaat hij zeggen, komt-ie?
2: Ja, schrijf het uit, man. Komt-ie, hè? Nou, wel leuk dat de muziek van Michael Jackson weer helemaal hip is. Dankzij
4: de film.
2: Ben je
4: al naar die film geweest?
2: Nee, nog steeds niet. Hij staat op het lijstje.
3: Ja, het lijstje.
2: Ik moet er even tijd voor hebben.
3: Ja, dat is
4: tijd voor hebben. Je bent om 10 uur vrij.
2: Ja, dat klopt.
4: En de bioscoop, die kan we...
3: Nou, de komende dagen, want het wordt bloedheet. En als er ergens het heerlijk is om dan te zitten, is in de bioscoop.
2: Ik wil eigenlijk s'avonds toch naar de bioscoop.
4: Bakje popcorn erbij.
2: Vind ik toch het leukst.
4: Oh, lekker man.
2: En het is, had ik wel even gekeken dit weekend. Hij is vrij vol. Er zijn veel mensen die hem willen zien.
4: Ja, natuurlijk. Het is een geweldige film. Ga erheen, mensen.
2: Vanaf 2028 verdwijnt het luchtalarm. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vertelde bij de NOS waarom dat gebeurt en welk systeem het alarm gaat vervangen.
5: Het is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Het primaire alarmsysteem is NL Alert. Daarmee lopen we echt voorop in Europa. Met het informeren van burgers heel gericht over wat de dreiging is. Maar daarnaast kan het altijd zijn dat mobiel netwerk uitvalt. En dus zijn we met Defensie ook aan het kijken naar wat kunnen we dan voor alternatief aanbieden.
2: Ja, een alternatief systeem. Ja. En hebben
4: het is zo'n herkenbaar geluid. Hè?
3: Ja, ik denk dat in iedereen wel een luchtalarm scheelt.
4: Zal ik
2: even...
4: Oké, wacht. Wij beginnen natuurlijk met een aanloopje, hè?
2: Ja.
6: Ja.
4: Is goed.
3: Te laag.
6: Toch? Ja, hè? Nee. Wacht, even anders inzet.
4: Nee, jij kan het niet.
2: Maar je kan wel horen dat je zangles hebt gehad.
4: Ja, dat wil ik ook wel. En jij, Timmy?
6: Zo.
4: Dit is hem.
6: Zo.
3: Oh ja.
4: Dat is hem.
3: Wat een eindstukje.
6: Knap, hè?
3: Nou,
2: dus, nou,
3: voel je uitgedaagd
4: toch
3: in de
4: iets ontdekt.
3: Stuur vooral je luchtalarm in.
4: Ja, stuur je luchtalarm in, hè?
3: Via de app.
2: Leuk. Gisteravond was de tweede uitzending van VI op Curaçao. Ja, het warme weer leek de mannen wat parten te spelen. Zo was Johan Derks ineens vergeten hoe zijn collega heette. Ja.
7: Ik hoop natuurlijk dat het uiteindelijk helemaal niet meer nodig is.
8: Ja, maar ik ben je naam kwijt, Merel.
4: Reis even mee. Nee. Bij de Zara hebben ze altijd zo'n naamplaatje. Ja.
8: Moet jij misschien even doen. Nee, maar Merel, hier komt natuurlijk niks van terecht.
2: Ah, arme jou. Ja, dat is te warm ook, denk ik.
4: Ja, iedereen heeft dat ze denken, hoe heet hij ook alweer?
2: Dat heb je wel eens een enkele keer. Het Pinksterweekend staat voor de deur en het lijkt eindelijk echt zomer te gaan worden. Op sommige plaatsen kan het richting de 30 graden gaan. Maar is dat echt zo? We vragen dat even aan iemand die weet hoe het zit. Weerman Dennis Wild, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Ja, we zien in alle weer-apps dat het prachtig weer dreigt te worden komend weekend. Maar is het ook echt zo?
9: Nou, ik hoorde net jullie al behoorlijk wat weeralarmen afsteken.
4: Maar kan jij een weeralarm doen, Dennis?
9: Nou en of.
4: Nou, laat eens horen dan.
9: goed, het is een enorm verschil. Hè. We hebben net een van de koudste hemelvaartsweekenden ooit gehad. Ja. En binnen een week gaan we gewoon naar zomerse temperaturen. En dat gaat ook echt gebeuren, hoor. Vandaag is eigenlijk al een beetje zo'n overgangsdag. Ik werd hier wakker met regen in het oosten van het land. En er vallen ook vandaag echt nog wel een paar buien. Maar die raken we dus kwijt vanavond al. En dan vanaf morgen droog weer. De zon die is er steeds vaker bij. Morgen in de loop van de dag. En dan gaat de temperatuur al boven de 20 graden komen. En vanaf vrijdag, dan draait de wind naar een zuidoostelijke richting. Ja, en dat is altijd gunstig, want er komt een hele warme lucht uit Centraal-Europa onze kant op. Met dus droogte, want er is weinig vocht daar aanwezig. Mm-hmm. Dus ook geen bewolking, volop zon. En dan gaan we gewoon naar echt een stralend Pinksterweekend toe. Met vooral zaterdag ook de hoogste temperaturen. Zo tussen de 25 en lokaal misschien wel een tropische 30 graden.
4: Nee joh!
2: Oh. Heerlijk Dennis, heerlijk. Daar kijken we naar uit.
9: En daar steek ik mijn hand voor in het vuur, hè. Dus,
2: pas op met de barbecue. En dan hebben we komend weekend nog een bijzonder fenomeen. Lichtgevende wolken, hoe zit dat?
9: Ja, lichtende nachtwolken noemen we dat. Dat zijn, normaal gesproken komen wolken eigenlijk in de onderste 10, 15 kilometer van de atmosfeer voor. Maar deze wolken zitten veel hoger in de stratosfeer. 85 kilometer hoogte zo'n beetje. Ja, er zit af en toe wat vocht. Een beetje, het is natuurlijk hartstikke koud. Min 145 graden daar op die hoogte. IJskristallen zijn het vooral die zich aanhechten op allerlei deeltjes uit de ruimte. En dat vormt dan een soort wolk. Maar ja, dan denk je, hoe kan ik die nou zien? En die zie je vooral 's nachts. Omdat de zon eigenlijk dan al onder is, maar die schijnt tegen die wolken aan. En dan op dat moment weer kaatsend kunnen wij het zien. Dat het, ja, dat is een heel fraai gezicht met allerlei kleuren tijdens de nachtelijke uren. Dus ik zou gewoon lekker lang opblijven dit weekend.
2: Sowieso een goed idee. Maar even, dat is van zaterdag op zondag. Wanneer kunnen we dat zien?
9: Ja. Ja, je kunt dat eigenlijk, als het heel goed donker is in de nacht, dan is dat goed te zien. Dus eigenlijk al laat in de avond, in de nachtperiode. En eigenlijk meerdere nachten kunnen we dat wel gaan waarnemen, hoor.
2: Nou, Dennis, ik vind het altijd leuk. We bellen je ook als het heel slecht weer is, maar als het heel mooi weer is, dan is het toch eigenlijk het leukste om je te spreken.
9: Mooi weer, man.

0: 2028 moet het vervangen worden.
1: Is dat ook een beetje iconisch, weet
0: ja,
1: je?
0: Ja, herkenbaar geluid. Iedere eerste maandag van de maand om 12 uur weet je... Ah, de test is weer begonnen. Ja. En wij waren benieuwd of onze luisteraars ook een beetje lekker luchtalarm in huis hebben. Nou, dat hebben we geweten. We hebben er heel veel binnengekregen. Even een kleine selectie van wat er in de appbox binnen is gekomen. Dit is...
2: Groeten, René Middelkoop. Ja.
3: Zo, die
1: is ook goed, hoor.
3: Net een stofzuiger.
0: Komt behoorlijk hoog, Jan.
3: Oh, dat einde, joh.
1: Ja,
0: ja, dat is ook goed, hoor. Oh, dit is ook wel... Nou, het zijn een aantal hele goeie die zijn binnengekomen. En iemand attendeerde ons ook nog op het feit dat er een... schijnt een Instagram-account te zijn... waarop bekende liedjes die worden dan door het luchtalarm worden ze. Dus met AI is het gedaan.
1: Deze is
0: het. En daar staan dus ook Zoute Landen op, maar dan...
1: Ja, even wachten. Dit is zo leuk, dit.
0: De luchtalarm-editie. Ja.

0: weet je het is, dan mag je bellen met 0909-3058. Dus 0909-3058. En dan is die barbecue voor jou. Ja, niet deze die we net gebruikt hebben. Je krijgt een nieuwe toegestuurd. Maar luister even goed, want we gaan zo meteen de klep open doen. En dan hoor je welke plaat er bij ons op de barbecue ligt. Ik doe hem nu open. En die ligt. Ja, welke plaat is dat?
1: Zo.
0: Zeg, mag die ietsje langer met
1: Oké. Okay.
0: Maar daar moet je het echt mee doen, hoor. Welke plaat ligt

0: uit Soest aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ben je een beetje klaar voor de mooie dagen die eraan zitten te komen?
1: Jazeker, ik heb er zin in.
0: Ben jij dan ook iemand die onmiddellijk achter de barbecue staat?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Heb je er een?
1: Ja, een heel oud ding nog.
0: Ah, die is aan vervanging toe.
1: Ja, zeker.
0: Nou, we hebben een hele mooie laten maken. Groen en paars met een geweldige werkblad in de vorm van een mixer. En
2: hij is uniek, hè? Er zijn er maar een paar van in heel Nederland.
0: In principe 5.
2: Ja.
0: En die gaan deze week allemaal de deur uit. Dave, dit is de opgave die we net hebben laten horen. Ik zal nog even één keer de klep open doen. En weer dicht, want anders wordt het te makkelijk. Welke plaat ligt er bij ons op de barbecue?
1: Ik dacht Summer van Calvin Harris.
0: Summer van Calvin Harris is natuurlijk helemaal goed. Gefeliciteerd! Yeah!
3: Lekker hoor.
0: Ja! Dave, hij is voor jou.
1: Helemaal top, dat kan ik aan de gang denken.
0: De exclusieve 538 ochtendshow barbecue van Napoleon komt jouw kant op.
1: Wat leuk.
2: Wat een apparaat is dat.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Nou, de barbecue ook.
0: Veel plezier ermee, Dave.
1: Dankjewel, hè.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.
0: Ja, en het houdt niet op met het winnen van prijzen, want verderop in de ochtendshow gaan we ook nog een trip naar Ibiza weggeven. Ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt vanochtend. En dan houden we je ook nog op de hoogte qua nieuws, want Florentien heeft het laatste nieuws voor je.
4: Zeker, in Den Haag wordt er extra gelachen in de Vogelwijk. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Katja is dat klaar, R.E.M. is onderweg en meer.
5: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
6: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
5: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
7: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
8: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
7: Wat is dat?
8: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
7: Wie heeft daar nou geen zin in?
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
0: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie.

0: Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ja, goedemorgen. Vanochtend trekken verspreid over het land buien voorbij. Staat een stevige wind en vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Gaat de temperatuur ook langzaam oplopen naar zo'n graad of 18 maximaal. En dan eventjes een overzicht van de files. Waar staan ze op dit moment? Hoe is het met de woensdagochtendspits? Rick die weet dat.
4: Het is redelijk rustig, 28 files. Dit zijn de knelpunten. A6 Lelystad-Muiden bij Almere Oostvaarders, 48 minuten. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond, 31. En ook grote problemen op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken, 41. Minuten. En dan staan ze weer lekker te flitsen op de A2 Utrecht Den Bosch bij Culemborg aan de rechterkant 81.6. A15 Maasvlakte Rotterdam 46.0. A22 Velsen-Beverwijk 9.2. En de laatste is de A28 Assen-Hogeveen bij beide 157.3.
3: 7 over half 9. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze keihard door de politie zijn aangepakt. Ze zouden klappen hebben gehad met een wapenstok. Ongelukken op honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn niet meegenomen in de officiële politiecijfers. Ambulances registreren op die plekken 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. En handhavers van de NS die gaan vanaf vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken. De test duurt 1 jaar. Ja, er zijn in de Haagse Vogelwijk nieuwe naamstraatbordjes geplaatst. Of eigenlijk zijn ze vervangen. Nou, uiteraard zie je in de Vogelwijk straten als de Futlaan, de Albatrosstraat, de Vliegenvangerlaan. Tot zover niks geks. Maar ze hebben onder de bordjes nu ook toevoegingen geplaatst. Een soort uitleg, een onderschrift.
4: Heel vaak bijvoorbeeld met oorlogshelden, weet je wel. Ja.
5: Nou, op zich is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Als je aangeeft waar die vogel zoal leeft of zo. Of hoe die aan zijn naam komt. Kan heel informatief zijn.
4: Ja.
5: Maar deze nieuwe toevoegingen die werken vooral op de lachspieren. Want onder de naam Futlaan bijvoorbeeld staat alleen de tekst. De vogel van die naam. Ze dus ook bij de Vliegenvangerlaan gedaan. De Pauwelaan en de Seizelaan. Nou ja, bij al die naambordjes. De vogel van die naam. Ja, wat bezielt de gemeente Den Haag, zegt een vogelkenner. Ja. Om deze nou te vervangen. Er was helemaal niks mis met deze oude bordjes.
4: Maar wacht even, nee. Dit is geen grap. Dit is wat
6: dit is echt serieus. Ja, ja.
4: De gemeente heeft dit echt gedaan.
5: Ja.
6: We hebben hier natuurlijk een afgevaardigde van de grootste partij in Den Haag zitten. En die gaat ook over het geld uitgeven.
4: Ik heb gisteren Richard de Mos gesproken en ook
3: heb jij dit aangekaart?
4: Nou, ik ga dit zeker aankaarten. Het is natuurlijk verspilling.
5: Zij zeggen wel, die gemeentewoordvoerder zegt wel van de reflecterende laag op die bordjes, die was vervaagd. Dus als je in het donker dan die straat inrijdt, kon je niet meer echt goed lezen wat erop.
4: Dat kan, maar het is natuurlijk onzin.
5: Maar goed.
4: Ja, maar waarom moet er bij de Futlaan, weet iedereen wel dat het een vogel is?
5: Nou ja, ze willen die onderschriften, ze willen het een beetje gelijk trekken met alle andere straten, een soort eenheid creëren. Dus daarom moet er onder elk straatnaambord een soort uitleg.
6: Maar kijk, als je natuurlijk de burgemeester Jan van Zanenlaan hebt, dan staat natuurlijk onder burgemeester 2000 nog wat tot nu.
4: Ja.
6: Weet je wel?
4: Ja.
6: En dat is een vrij
4: duidelijk. Maar je hebt in Den Haag het Westeinde, wat moet je eronder zeggen?
6: Nou ja, waarschijnlijk komt dat voort uit ooit.
3: Straat van die naam?
6: Ja.
5: Over een fut kan je misschien heel veel interessante dingen vertellen.
6: Helemaal niks.
5: Nou, weet ik veel, het verspreidingsgebied of het uiterlijk iets. Waarom heet die fut?
4: Op een straatnaambordje, dan moet je zeggen.
3: Je kan natuurlijk wel. Ik denk dat er echt wel een zin te bedenken is. Een korte zin over de fut.
6: Het is uit het jaar Kruik. Ik zou er gewoon een QR-code op zetten. En als je wil weten wat er meer te zien is, dan scan je de QR-code. Juist. En dan zie je de futlaan. En dan krijg je een...
5: Maar kan je, want een naambaar bordje is hoog, kun je dat
4: natuurlijk
5: scannen?
6: Ja, maar dat kan je op een videoscherm in een stadion kun je gewoon een QR-code scannen.
3: Dat is veel beter.
6: Ja, gewoon QR-codes.
3: Maar vind ik niet gezellig op een straatnaambordje. Vind ik niet sierlijk.
6: Maar staat, hoe vaak kijk jij nog op een straatnaambordje sinds je op navigatie rijdt?
3: Ik moet zeggen, toch nog zeer regelmatig.
6: Ja?
3: Dat ik even kijk van, want dan sta je op de kaart te kijken. Van, waar ben ik eigenlijk? Hoe heet het kruispunt? Ja, op je kaartje, op je telefoon.
4: Oh, maar er staat er Michiel de Ruiterlaan. Nou ja, interesseert jou dat wie het is geweest?
3: Nee, ja, nou, in het geval van Michiel de Ruiter kan het nog wel interessant zijn.
7: Maar heel vaak heb je natuurlijk, kom je in een stad en dan gaat het over een of andere wethouder. Dan denk je, dat is inderdaad misschien iets minder interessant. Maar in sommige gevallen kan het best leerzaam zijn natuurlijk.
5: Ja. Nou ja, goed. Wat anders. De bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. En dat betekent dus dat hij voor de zesde keer van de partij is.
6: Niet normaal.
5: En dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige is. Want Lionel Messi, die komt namelijk ook op de zes als hij althans naar het WK gaat.
6: Ja, die gaat 100%.
5: Dat denk ik ook. Ja. Maar je weet het nog niet.
7: Nee. Overigens komt hier nog een goede suggestie binnen om onder al die vogels om dan het geluid dat ze maken fonetisch uit te schrijven.
5: Dat is, dat is ook leuk. Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dat heel grappig.
7: Vind ik ook wel heel leuk idee. De Uilstraat en dan ik vind het helemaal geen gek idee. Goed idee, dankjewel. 11 over half 9, dit is de ochtendshow van 538. En Gotye is dit, Somebody That I Used To Know.

0: En Bibi Rexha, New Religion in de ochtendshow.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, we zijn allemaal, denk ik, reuze benieuwd.
2: Zeer benieuwd.
0: Gisteren is onze Florentien, omdat zij zo graag zingt.
1: Zij zingt wel en wij vinden eigenlijk...
2: Nou, jij.
1: Nou, oké, ik dan. Ik vind niet dat ze heel goed kan zingen.
0: Florentien zingt af en toe een beetje vals. En dat is helemaal niet erg, want je doet het omdat je het leuk vindt.
3: Ja.
0: Maar je wil heel graag, tenminste, je zou graag een keer... hier op de radio een duet willen zingen.
3: Ja, heel graag. En ik heb ook iemand uitgekozen om dat samen met mij te doen. Namelijk Django Wagner.
2: Ja, weet hij dat ook?
3: Hij weet het inmiddels. Okay. En hij was ook heel razend enthousiast erover.
1: Nee, meen niet.
3: Dus we gaan volgende week oefenen.
0: Nee!
3: Even na de show.
2: Okay.
3: En dan gaan we vrijdag, denk ik, optreden.
2: Komende vrijdag?
3: Ja, nee, de week daarna.
2: Volgende week vrijdag.
3: Je moet even tijd hebben om...
1: Ja, je moet hem pakken.
3: Ja, dus dan gaan wij optreden en dan gaan we dat nummer zingen.
0: Want het liedje Kali is jouw grote favoriet.
3: Nou ja, dat zing ik altijd samen met mijn kinderen in de auto. En het is gewoon ook een beetje een nostalgisch gevoel.
0: Ja.
3: Dus ja, gisteren de zangles bij Babette.
2: En, Babette Labij.
3: Babette Labij.
2: Van The Voice, hè, onder andere.
3: Klopt, zij is erg bekend en zij zit daar in een prachtig pand bij de Albert Kuip in de buurt. Zo'n oude school is het.
0: Ja.
3: Dus ze werden hartelijk ontvangen en ze zei wel aanvankelijk van dat nummer Kali, dat is niet heel erg geschikt voor vrouwen.
0: Oh.
3: Want het is een vrij laag, je hoort ook Django vrij laag zingen en dat kunnen wij eigenlijk niet bereiken. Je kan het ook een soort tweede stem doen en dan de hoogte ingaan. Maar ja, dan wordt het wel echt gekrijs en vals. Dus dat was ook niet helemaal handig. Dus het is wel een uitdaging. Maar goed, ze heeft wel een aantal goede tips gegeven. En eigenlijk hebben we vooral oefeningen gedaan.
0: Maar was ze onder de indruk van jouw zangkunst?
3: Nou, sterker nog, ze zei dat ik muzikaal talent had.
2: Oh?
3: Ja, ik was zelf ook heel erg verbaasd.
2: Dat is toch gaaf?
3: Ja, ik weet niet. Ik dacht bijna van, zeg je dit nou om aardig te doen? Maar nee, ze menen het echt. Ze zegt, als het niet zo zou zijn, zou ik het echt niet zomaar zeggen. Dus ja, ze vond dat ik wel muzikaal was aangelegd.
2: Okay.
3: En we deden oefeningen dat ik eigenlijk wat meer mijn mond open moet doen. En actief de klanken eruit moet gooien.
2: Kali.
3: En ook met mijn lippen.
1: Kali.
3: Ja, Kali. Ook niet weer overdreven. Dus ze hield heel erg een spiegel voor. Dus dan ging ze mij weer nadoen van, nou, nu doe je wel heel erg raar met je hoofd. Of... Dus,
2: vond je dat moeilijk, die spiegel?
3: Ja, want dan zie je hoe achterlijk je dus doet.
2: Oh, okay.
0: Maar hoe lang heeft de les geduurd gisteren?
3: Nou, ik denk 3 kwartier, een uur.
2: Zo, lekker man.
0: Ja, zo.
3: Dat is goeie les.
2: Best intensief, toch?
3: Dus dan moet ik thuis gaan oefenen. En vooral ook dat ik mijn buik...
2: Maar hebben we wat fragmenten?
0: Ja, want er is zelfs een cameraploeg met jou mee geweest. Maar er is ook wat audio opgenomen. Ja. Dit is een klein fragment uit de les.
2: Leuk!
0: Luister maar even naar Babette, die ook vrij streng is.
4: Dus licht, liefelijk en duidelijk. Ik zat op een terras. Ik wist niet waar je was.
5: Buik los.
4: Je kwam jij daar voorbij. En je kwam niet eens naar mij.
5: Buik los.
4: Wat heb ik dan gedaan? Waar is het misgegaan? Je bent voor mij de...

0: zie je buik los.
1: En wat ze lopen weer ineens zijn.
0: Dit is niet handig hoor, want dan zet ik het vast.
1: Kom nou alsjeblieft, zeg me waar we staan, Dominique.
2: Nou, dit is het beste luchtalarm dat ik vanochtend heb.
3: Dat is niet aardig.
2: Nee, dat is niet aardig.
4: Helemaal waar.
2: Nee, het
4: Dominique is echt veel te moeilijk.
2: Het is een moeilijk liedje, hè?
4: Dat is toch Anouk, dat liedje. Voor mij. Ja,
2: dat is die Nederlandstalige plaat van Anouk.
3: Ja, geweldig, trouwens.
2: Ja, maar grappig, die had zij uitgekozen om te zingen.
4: Nee, die had ik uit. Ze zeggen, doe even een ander nummer waar je misschien beter in zit. Maar dit ging nog helemaal mis.
2: Nee, maar ik moet zeggen, die Kali, dat begin, dat ging best aardig.
3: Nee, dat was zeker niet slecht.
2: Nee.
4: Nee.
2: Nou, maar wat voor oefeningen ga je nu doen thuis?
4: Buik ontspannen, nou. Dus met mijn mond goede oefeningen doen, dat het lekker loskomt ook. Ja, en zingen dus, hè.
2: Ja.
4: En ik moet ook heel erg opletten dat ik mijn hoofd niet omhoog doe. Want dan
5: krijg je geen adem of zo.
4: Nee, dan krijg je weinig adem en dan komen de klanken er ook niet meer uit.
2: Ah, oh. Joh, dat gaat allemaal.
4: Dat is heel leerzaam.
2: Maar jij zegt dus volgende week vrijdag.
4: Ja.
2: Dan hebben wij Django Wagner gevraagd om samen met jou Kali te komen zingen.
4: Ja, ik vind het heel spannend.
3: Ik vind dat zo stoer voor jou.
2: Ja?
3: Ja.
2: Maar jij moet dus ook een keer gaan
4: repeteren. Maar zij zei ook 80% is lef hebben.
3: Juist.
4: Dus ja, dan ben je al een heel eind.
2: Maar dat zit bij jou wel goed, toch?
4: Ja, dat hoop ik wel. Ik heb er in ieder geval ook zin in. Je moet het ook leuk vinden.
2: Ja,
4: natuurlijk.
2: Dat is het allerbelangrijkste. Nou, ik kijk er naar uit.
5: Ja. En wanneer ga je repeteren met Django dan?
4: Donderdag. Dan komt hij hier ook.
5: Morgen?
4: Na de uitzending. Nee,
5: volgende week.
4: De dag ervoor. Ja, dat is ook het fijnste. Want dan zit het er nog een beetje in.
2: Ja, wat goed. Nou, ik hoor aan alle kanten wordt hier geprobeerd om er echt een leuk duet van te maken. Jij gaat dus de komende anderhalve week nog volop oefenen. En volgende week vrijdag in de ochtendshow live hier. Een duet tussen Florentine
5: en Django Wagner.
3: Dat wil je niet missen.
2: Nee, dat wil je niet missen. Dat wordt hartstikke leuk. Maar dapper hoor, Flo. Ik vind dit al dapper dat je dit gedaan hebt. 7 voor 9 in de ochtendshow met muziek van R.E.M. Dit is Losing My Religion.

0: Losing My Religion hier in de 58 ochtendshow. Wij gaan zo meteen met deze stem het spel Begin de Dag met een Mooi Bedrag spelen.
1: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: Ja, we hebben een hele moeilijke vandaag. Maar via 0909-3058 kun je zo dadelijk meespelen met Begin de Dag met een Mooi Bedrag. En deze stem kan je dan zomaar €538 opleveren. Dus zometeen jouw kans op geld.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Nu een wel heel
0: stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 538 Nieuws, 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In cijfers van de politie worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreren ambulances namelijk 3 keer zoveel ongelukken. Dat ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie. Want daardoor grijpen gemeenten vaak niet in. Handhavers van de NS die hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. Ja, de test duurt 1 jaar en begint op station Rotterdam Centraal. En later wordt het uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. En dat elektrische auto's populair zijn, dat wisten we al. Maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Volgend jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. En daarmee zal in 2026 28% van de autoverkopen een elektrische auto zijn. Gaan we naar het weer. We zijn nog niet van de regen af. Vanochtend pittige buien, kans op hagel en onweer zelfs. Vanmiddag dan trekken de buien weg en het wordt dan 16 tot 19 graden. En vanaf morgen dan krijgen we zomers weer met flink wat zon. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Dankjewel Flo, dan de files. En Rick weet waar ze staan. Goedemorgen. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Eveningen. 29 minuten vertraging. A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders. 39. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. 39 minuten. En dan de flitsers op de A4 Den Haag-Leiden bij Leidschendam. 41,3. De A10 Driewemeer-Koentunnel bij 27,3. En de laatste is de A15 Rotterdam-Maasvlakte. 45,7.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
26: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
27: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: Miley Cyrus en Flowers om 13 over 9. Het is de ochtendshow van 538 voor deze woensdagochtend. Met verderop in het programma nog Arie die langskomt met de mop zo'n beetje rond. Ja, en hij heeft nieuws. Ja, daar roept hij.
1: Als je Arie volgt op de Instagram, is hij daar al een week lang dingen over aan het vertellen. Vertelt hij niks, maar toch vertelt hij heel veel.
0: Hij maakt je heel nieuwsgierig. Hij zei het vorige week ook al toen hij hier was bij ons in de studio. Volgende week heb ik groot nieuws.
1: Wat is het nou?
0: Nou, wat het is, dat weten we dus over ongeveer een half uurtje. Want dan is
1: maar weet
0: hier.
1: Jij het?
0: Half.
1: Half?
2: Half.
3: Ik weet het helemaal.
1: Oké. Jij weet het helemaal?
3: Ja.
1: Oké.
3: Groot nieuws.
0: Nou, het is wel leuk. Het is leuk wat
1: verbaasde het jullie?
3: Ja.
1: Ook dat?
3: Ja.
1: Oké.
0: Ja, dit is niet iets dat
1: is het in zijn natuurlijke habitat?
0: Absoluut niet.
1: Komt er een tweede aan de Amstel of zo?
0: Aan de Maas.
1: Aan de Maas. Aan de Keizersgracht of aan de...
0: Nee.
1: Aan de Singel.
0: Nee.
1: Oké.
3: Aan de Côte d'Azur.
0: Maar zometeen weet je meer. Ondertussen zijn wij nog wel benieuwd of jij deze stem weet herkennen.
4: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: Dat is de opgave van vandaag in Begin de Dag met een mooi bedrag. Welke dame zoeken wij hier?
4: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: Hij is lastig vandaag, geef ik onmiddellijk toe. Maar
1: gaat ook heel keurig. Het is een keurige intonatie.
0: Is het een keurige intonatie?
4: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
1: Met een andere man, bijna koninklijk.
0: Ja. Moeder. Ja. Zo kennen we er overigens niet.
3: Oh. Nee, maar met een andere man zoenen is wel koninklijk, zeg maar.
0: Volgens goed gebruik van de Oranjes. Wie, laat het weten via 0909-3058. Dus 0909-3058. En maak kans op uiteindelijk 538 euro, want dat is de hoofdprijs in Begin de Dag. Met een mooi

0: Miss Jackson in de 538 Show. Ging over de moeder van Erica Badu, toch? Deze plaat, Miss Jackson. Dat was
1: geen idee.
0: Ja, daar ging het over. Okay. Wij zijn op zoek naar... wat zeg je?
2: Mabadoo,
0: ja. Oh. Mamaloo, Mamadoo. Wij zijn op zoek naar de stem van... of de naam van deze stem.
3: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: De moeilijkste opgave deze week tot nu toe. Ja.

0: nog niet of het heel veel geholpen heeft.
1: Nee, flow zit gewoon in je hoog zit jij. Als jij laag zingt, is er niks aan de hand.
2: Ja, maar ik vind dit wel een nummer wat je, weet je, de hoogte voelt.
0: Ja, maar je kan ook, want Rick doet altijd een beetje het laag in. Wat doe jij altijd, Rick, bij deze?
2: Laag voor mij.
0: Lekker, bariton. Dat kan je ook proberen.
2: Ja, oké, morgen.
0: Ja, oké. Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wie zoeken wij vandaag?
3: Dat is Sonja Barend.
0: Sonja Barend. Ja, onlangs overleden. Ja, volgens mij hebben wij nooit overleden persoon in beginnen.
1: Dat vind ik ook niet gezellig.
0: Vind ik niet gezellig. Dus,
4: ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: Ik snap wel helemaal je gedachtegang, maar het zijn eigenlijk altijd mensen die nog onder ons zijn.
1: Dus een tip,
0: boven ons.
1: Ja, boven ons. Nou, onder ons.
0: Nee, die nog onder ons zijn. Die zag je dat toch? Mensen die onder ons zijn. Patrick, het is niet goed.
3: Oké, andere beter.
0: Ja, dankjewel man. Noah, goedemorgen.
5: Hoi.
0: Noah?
5: Hi, goedemorgen.
0: Hey, hallo. Wie zoeken wij?
5: Ik denk Nicky de Jager.
0: Oeh, Nicky de Jager.
1: Nicky Tutorial.
0: Ja.
4: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: Is niet goed.
1: Hè?
5: Jammer.
0: Ja, zeker.
1: Oké.
0: Hey, mooie dag, hè. Janine, goedemorgen.
1: Hij is moeilijk, hoor.
0: Ja, hij is moeilijk.
6: Goedemorgen.
0: Wie zoeken wij?
6: Mies Bouwman.
0: Mies Bouwman.
2: Oh.
0: Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor.
1: Als dat hoor je. Open het dorp.
0: Die is er ook niet meer natuurlijk.
6: Nee, lieve
0: mensen.
4: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: Ja, dat had ook gekund. Ja.
1: Maar deze had in die tijd ook al.
0: Ja, is ook niet goed, Janine. Ja,
1: voor altijd.
6: Jammer.
0: Hoi, hoi, Rowena.
7: Hoi.
0: Hoi. Rowena.
7: Hallo.
0: Hoi.
7: Ja.
0: Wie zoeken wij?
7: Monique Hendricks.
0: Monique Hendricks.
7: Van Penosa.
0: Oh. Van Penosa. De hoofdrolspeelster.
1: Was zij Carmen?
0: Carmen. Ja,
1: Carmen. Carmen.
0: Zij was Carmen.
7: Ja. Maar
0: dan praat ze een beetje anders.
1: Ah, joh.
7: Ja.
0: Maar dit is...
4: Ik weet ook nog dat ik mijn moeder met een andere man zag zoenen.
0: Inderdaad. Het is er.
7: Yay.
0: Monique Hendricks. Hoe wist je dat
1: van jou, zeg?
0: Hoe wist je dat, Romeo?
7: Geen idee. Ik hoorde het meteen. Ik herkende het.
0: Te krap, hoor. Inmiddels heeft Sophie voor jou aan het rad gedraaid. Een bescheiden draai.
1: Nou ja, maar met een lekker bedrag.
2: Met een lekker bedrag.
0: Wat is dit met dat bedrag, Sophie?
2: Ja, ik weet het niet. Het staat er maar twee keer op, maar het komt er wel heel vaak op.
0: Heel vaak?
2: Ja, ja. 250 euro.
0: Zo.
7: Echt waar? Nou, lekker.
0: Dat is hartstikke lekker.
7: Ben ik blij mee.
0: Nou, gelukkig maar. Wat ga je ermee doen?
7: Ik ga van het weekend naar een festival, dus
0: er
7: zal daar wel aan opgaan.
0: Welk festival ga je?
7: We gaan naar Harmony of Hardcore.
1: Zo, lekker.
7: Ja.
0: Jij klinkt niet als iemand die naar een hardcore festival gaat.
7: Ja, dat hoor ik vaker.
0: Maar hoe oud ben jij als ik vragen mag alweer, hè?
7: Ik word van het weekend 41.
0: Oh, okay. Dat kan het wel best natuurlijk.
1: Ja. Lekker hakken, man.
7: Ik ga al even mee.
0: Met wie ga je dan?
7: met mijn vriend en een hoop vrienden uit het dorp. Het festival is erg bekend. We wonen straks bij Erp, dus... Ja, we gaan altijd met een hele grote groep.
0: Nou, ik wens je daar veel plezier. En de eerste paar drankjes die zijn van 538.
7: Nou, dankjewel. Ik ben helemaal blij.
0: Hartstikke goed. Mooie dag vandaag.
7: Hoi.

0: Steve is het advies van Miles Smith en Nell Horan. 9:45. En ja, ik vind dit een prachtig moment om jullie richting Ibiza te gaan sturen. Want je maakt vanaf dit moment kans.
1: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek. Bel nu 0909-3000-538. En win een trip voor twee naar Ibiza.

0: een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
10: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar

0: aan je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
13: Ja, goedemorgen. Vanochtend trekken overal over het land buien. Met name in het midden van het land staat een stevige wind. Vanmiddag wordt het wel op steeds meer plaatsen droog en de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 18 graden. En dan de files. Waar staan ze, Rick?
14: Op de weg begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. 37 minuten vertraging. Dan de A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders. 28. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. 36 minuten. En flitsers op de A2 Utrecht-Den-Bosch bij Culemborg. 81,4. A12 grens met Duitsland-Arnhem bij Duiven. 139,1. En de laatste is de N14 Leidschendam-Den Haag bij Den Haag. 11,3.
13: Het is 10:06. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al tijden veel te vol zit, komt het COA nu met strengere regels. De rem gaat erop. Alleen kwetsbare asielzoekers die komen nog binnen in Ter Apel. Ambulances registreren veel meer ongelukken met gewonden dan de politie. En dat is raar. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes ontbreken in officiële politiecijfers, ontdekte RTL Nieuws. En handhavers van de NS die hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef die een jaar duurt en gekeken wordt of medewerkers zo veiliger kunnen werken.
16: De 538 Ibiza Week.
13: Wie gaat er naar het Party-eiland? Wie verdient er een gratis vakantie hier op 538? Dat zou Bram wel eens kunnen zijn. Bram komt uit Austerlitz, vlakbij Zeist daar. Goedemorgen, Bram.
17: Hey, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Van de piramide, toch?
18: Ja.
17: Ja, inderdaad.
13: Ja.
18: Hoog, dat ding is best wel hoog, toch?
19: Ja,
18: is...
19: ja, een beetje of 30, denk ik.
17: Ja, hij is niet heel hoog. Hij is
13: de kant
17: gezakken, geloof ik.
13: Oh, dat is niet best. Ja. Hey, beste Bram, jij hebt gebeld omdat je de oproep hoorde om naar Ibiza te gaan. En jij dacht, ik ga gewoon eens een poging wagen. Je weet dat je nog wel iets moet doen, hè, voor het zover is.
17: Ja, ik hoop dat Spaans een beetje goed is. We gaan het proberen.
13: Ja, spreek je een beetje Spaans?
17: Nee, niet echt. Ik heb een beetje Italiaans geleerd. Dat komt een beetje overeen met elkaar.
13: Oh ja. We gaan jou een Spaanstalige zin laten horen. En de vraag aan jou is, weet jij wat die in het Nederlands betekent? Om het wat makkelijker te maken hebben we twee opties voor je. Dus ja, je kan zo meteen kiezen A of B. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook.
17: Hey, kom maar door.
13: Daar is
20: het. Dos cervezas, por favor, para David Guetta.
13: Ja. Ja, betekent dit? Antwoord A, 2 bier alstublieft voor David Guetta. Of betekent dit B, kun je me een servetje aangeven voor David Guetta?
17: Oeh.
13: Oh.
17: Dat is lastig hoor, die weet ik nog wel. Hé, dat is A.
13: Antwoord A, 2 bier alstublieft voor David Guetta.
17: Dat lijkt me vet.
13: Ik ga even luisteren of dat juist is.
20: Dos cervezas por favor para David Guetta betekent... twee bier alsjeblieft voor David Guetta.
13: Nou, jij had wel een hele makkelijke zin, hoor.
6: Nee, dankjewel. Ja, nou ja, kom je
13: mee. Ja, soms moet je een beetje geluk hebben. Bram, gefeliciteerd. Jij gaat naar Ibiza. Een trip voor twee personen.
6: Leuk, man.
13: Inclusief reis, verblijf en tickets voor de Ushuaia met David Guetta... en The Universe met Armin van Buuren.
6: Nou, helemaal geweldig, man. Geweldig.
13: Wie ga je meenemen?
6: Ik ga het even overleggen thuis, maar ik ben bang dat mijn vrouw meegaat.
13: Ik ben bang dat mijn vrouw meegaat, nou.
6: Nee, we gaan samen iets moois maken. Laten we hier thuis, met haar lekker in de tweede.
13: Hartstikke leuk, ik wens je een hele fijne vakantie. Veel plezier daar.
6: Hey, bedankt.
13: Hoi.
6: Hoi, hoi.
13: 9 over half 10 met Leon Rimes. Can't fight the moonlight.

0: Times, can fight the moonlight in de ochtendshow. Waar we de smulschijf nog even moeten draaien. Dat hebben we niet gedaan. En gisteren was de smulschijf. Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar gisteren was hij van Gordon en
1: Ripley. Het is wat rommelig.
0: Maar we hebben een gedeelde smulschijf. En dat heeft alles te maken met de stemmen die zijn ingediend. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat we nagenoeg evenveel stemmen hebben gehad voor optie A en optie B. Optie A was het liedje van Dave Dekker, Vespa. Maar Rick is nog een keer de stemmen ingedoken. Ja. En die kwam tot de conclusie dat Gordon en Ripley min of meer dezelfde hoeveelheid stemmen hadden gehad. En eigenlijk, misschien als je helemaal eerlijk telt, nog wel ietsje meer. Dus wij hebben een gedeelde smulschijf deze week. Gisteren was het Gordon, vandaag is het Dave Dekker met Vespa.
2: En dit

0: lekker. En Vespa is de smulschijf voor deze week. Tenminste, dat is hij vandaag. Morgen hebben we dus weer een andere smulschijf. Maar zaterdag is dit dan weer de... Of vrijdag is dit weer de smulschijf. Zaterdag hebben we weer Gordon.
1: Ja, het is ingewikkeld. Mag je nog een derde smulschijf aandragen?
0: Nou, laten we dat niet doen.
1: Voor deze week.
0: Laten we dat alsjeblieft niet doen. Wij gaan naar de mond van Arie, want die is inmiddels binnen. En ja, we zijn natuurlijk allemaal ontzettend benieuwd.
1: Groot nieuws.
0: Wat dat grote nieuws is wat Arie heeft meegemaakt.
1: De hele week lekker gemaakt.
0: De hele week al mee bezig natuurlijk.
1: De

0: Ari.
1: Ari.
0: Ari. Ari.
1: Ari. Ari.
0: Ari. Ari. Ari. Ari. Ari.
1: Heb je nou Haring Ari? Maar
0: je bent zenuwachtig, hè?
1: Ja, een beetje. Nou, een beetje. Ik ben zenuwachtig en een beetje brak. Ik heb gisteren een rondje gemaakt. En ik zak nooit door. En ik kwam gisteren in een kroegje en ik kwam allemaal oude bekenden tegen. Nou, dan kom je van het ene in het andere. En van die kleine gevaarlijke biertjes.
0: Ja,
2: spatjes.
1: En ik één bier. Ja, dat is een verschrikking.
2: Ja.
1: Dat is zo fout is dat.
3: Niks voor jou,
1: het, maar ja, nee, het is zeker niet voor mij. Dat gebeurt bijna nooit. Maar ja, het is altijd, hè.
2: Wel leuk toch, onverwachts en dan gezellig.
1: Dat zijn de mooiste. Even de benen strekken. Even met een vrouwtje, even een rondje lopen. Maar,
0: ja, precies. Maar heb je het laat gemaakt?
1: Nee, ik ben helemaal gaan laten. Nee, ik was om 8 uur thuis. Maar,
2: oh, 8 uur. Maar vanochtend.
1: Nee, dat niet. Dat viel wel mee.
0: Hé, maar Arie, jij roept de hele week al, ook op jouw Instagram-pagina. Ik heb groot nieuws en dat hoor je dan woensdag om 9:45. Nou, dat is inmiddels op 50 uur.
1: Dat is aangebroken, hè?
2: Ja. Dus wij gaan achterover.
1: Jullie gaan achterover. Nou ja, het gaat gebeuren, lievers. Het is... Wij gaan, tenminste, ik ga een theater in Theater de Meervaart. Op 7 december.
2: Nee, joh.
1: En jullie hebben de eer dat die vandaag om 10 uur kunnen mensen de kaartjes kopen.
2: Joh.
1: Maar ik moet hier wel erbij waarschuwen. Het heet geen blad voor mijn mond. Dus als je er niet tegen kan wat ik er allemaal uitkraam, dan kun je beter niet komen. En er gaat van alles gebeuren. En ik ga de moppen ga ik ook een beetje uitbeelden. En er gaat van alles gebeuren. Het wordt niet alleen maar moppen.
2: Maar jij gaat dus zelf in het Theater de Meervaart.
1: Ja.
2: Wat is het? Wat ga je doen? Stand-up comedy?
1: Het wordt een beetje comedy. Het wordt gewoon ongeorganiseerde klerenshow.
0: Geen blad voor
1: Hans
0: de mond.
1: Kap op de accordeon die gaat mij ondersteunen.
2: Leuk.
1: Dus vandaar ook een beetje mijn zangles. Dus het gaat een hele spannende show gaat het worden.
0: Jo, maar je gaat de hele avond daar op het podium dus je verhalen vertellen.
1: Het moet 1,5 uur gaan duren, maar ik ben nou een beetje aan het schrijven, dus ik word een beetje krap, denk ik. Ik schrijf net zoals dat ik als het lul, dus heel langdradig. Dus ik weet niet of het gaat lukken in 1,5 uur. Dus het wordt waarschijnlijk wel 2
2: maanden. Vertel je dan een verhaal over je leven? Of?
1: Ja, het wordt een verhaal van mijn schooltijd, tot en met aan gisteren.
2: Op de taxi.
1: Dus wat ik allemaal op de taxi. Het wordt...
2: wat leuk.
1: Allemaal, man. Ja, het wordt... ik ben een oude taxipalen gaan ze nou maken, weet je, die vroeger op straat staan.
2: Ja.
1: Dus het wordt echt, de moppen zeg maar uit beelden. Er komt een hele grote bar op het podium te staan. Dus gewoon een beetje de Café de Amstel in het groot.
3: En vanaf wanneer dan?
1: Vanaf wanneer? Dat is 7 december gaat het gebeuren. Maandagavond 7 december.
0: Maandagavond ook.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk de horeca vrij.
1: Maandagavond.
2: Dat is de vrije avond.
1: En het is spannend, want er gaan er toch 800 in.
2: Zo.
1: Ja, dit is een flink theater. Ja. Ja.
0: Maar zijn er al kaarten verkocht überhaupt?
1: Er zijn, ik heb gisteren was hij opengesteld voor vrienden en bekenden, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus de mensen die is nu... en dat ging hij al flink, dus het wordt nu spannend.
0: Nou, wat leuk, man.
1: Dus het is vanaf 10 uur vandaag. Ja. Dus
0: waar kunnen ze kopen dan?
1: Bij Theater de Meervaart.
2: .nl.
1: Okay. Ja. Dus dan kun je gewoon daar inklikken en dan dat komt helemaal goed. Er komen overal posters aan op mijn social media. Dan kun je gewoon, gaat het allemaal, moet het allemaal goed gaan komen.
0: Geen blad voor de mond, heet het.
1: Geen blad voor de mond.
0: Een avond lang Ari. Doen.
1: Hier moet ik me altijd inhouden, dus daar ga ik lekker los. Dus als je er niet tegen kan, blijf lekker weg, want ik ga er alles uitgooien. Ik heb nu al medelijden met de eerste 3 rijen.
3: Wat grappig.
0: Nou, superleuk dat je dat gaat doen. En we laten hopen dat het snel uitverkocht is. Vanaf 10 uur vanochtend, dus kun je je kaarten bestellen.
1: Heel,
0: en een
1: spannend, maar we nemen.
0: Voorproef je dan vast een moppie dan maar, hè?
1: Ja, daarom. Daar komen we hier voor natuurlijk, hè. Dus ik zat heel even te twijfelen, maar wat gaat er nou gebeuren?
0: Nou.
1: En wat is het nou?
0: Ja.
1: Dan zie je de vrouwtje, die zit er in de kroeg. En die bestelt een glaasje champagne.
0: Oh.
1: En dan komt de man naast haar zitten. En die zegt, mag ik ook een glas champagne? Nou, zegt de vrouw, dat is toevallig. Zegt die man, hoezo? Nou, ik heb ook dit champagne besteld. Ja, zegt hij, ik heb wat te vieren. Zegt, wat te vieren? Nou, dat is ook toevallig, ik ook. Dus die proosten samen. Ja. Nou, wat heb je te vieren dan? Nou, zegt, ga ik u vertellen. Mijn man en ik hebben al een tijd een kinderwens, maar dat lukt maar niet. En nou kreeg ik vanmorgen bij de dokter het grote nieuws dat ik zwanger ben. Nou, dat is ook toevallig. Zo, ik ben kippenkweker. Hij zei, ik heb de hele tijd dat mijn kippen geen bevruchtbare eieren hadden. En nou, vanmorgen voor de eerste keer had ik bevruchte eieren. Dus ik heb ook wat te vieren. Nou, dat is ook toevallig. Hij zegt, maar ze zegt, hoe komt het nou dan een keer dat die kippen zo een keer zo wel die aarde bevrucht zijn? Nou, ze zegt, ik ben van haar verwisseld. Ze zegt, nou, dat is wel heel toevallig.

0: kloks.
1: Nou, laten we er even op kijken. Er staat 5:10. Dat betekent dat we in principe gewoon rond zijn.
2: De 538 Ochtendshow. Service desk.
1: Er zijn veel vragen vanochtend binnengekomen. Ik zal er even een paar uitlichten. Frank die vraagt, komt de enige echte oranje badjas nog terug voor het WK voetbal? Dat lijkt me wel leuk.
3: Ja, dat, die komt zeker terug.
1: Maar in een iets andere vorm.
3: In een andere vorm.
1: Maar daarover later, meer. Even kijken. Chris Gozen zegt, goed bezig Florentien over haar zangcarrière. Doe je ook bruiloften?
4: Oh
3: ja.
4: Oh, nou ja, weet je, als dit een succes wordt, dan kan ik eventueel uitbreiden met bruiloften.
3: Leuk.
1: En dan Eddie die zegt, goedemorgen, al een vraagje voor de klantenservice. Ik weet dat Rick niet echt zo heet, maar hoe zit dat met de andere drie?
5: Ik heet eigenlijk Richard.
1: Ja. En ook geen Romein eigenlijk.
5: Nee, Blokpoel.
1: Ja. Maar volgens mij hebben wij verder allemaal gewoon... Niels van Baarle, Florentien van der Meulen.
4: Ja, mijn eigen naam.
1: Ja, ja? Klein, zijn allemaal eigen namen.
3: Oh, ik heet eigenlijk Joyce.
5: Joyce van Baarle. Nou, Joyce.
3: Tot 10 uur heet ik Niels. Ja.
1: En zo meteen worden we Joyce. Nou, morgen zijn we er weer. Nieuwe ochtendshow. Straks veel plezier met Dennis. En bij hem weer kans op een trip naar Ibiza.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: geld, maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Correct.

0: Ethos.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
4: Yes! Komt-ie!
5: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
6: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhANAP.nl.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: 538 Nieuws. 10 uur.
11: Ik ben Florentien van der Meulen. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers die krijgen nog een plek. Wat dan precies kwetsbaar is, dat vertelt het COA er niet bij. In opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen en dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar tijd. De UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jonge speelster die hij in het geniep filmde was nog maar 17 jaar. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot een jaar cel. En voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij deze stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal en later wordt hij uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Gaan we naar het weer. We zijn nog niet van de regen af. Vanochtend weer pittige buien, kans op hagel en onweer ook. Vanmiddag dan trekken de buien weg en het wordt dan 16 tot 19 graden. Ja, en vanaf morgen krijgen we zomers weer flink wat zon. Lekker dus. Tot zover het nieuws op Radio 538.
12: Ja, Florentien, dankjewel. 538 verkeer dan. A1 Amsterdam Amersfoort bij Blaricum. Daar is een eerdere ongeluk gebeurd. Nog 43 minuten extra reistijd. Op de A2 Eindhoven Maastricht Noord bij Maarhezen. Vrachtauto met pech 20 en de A28 Zwolle Amersfoort. Bij Hoevelaken reddings- en bergingswerkzaamheden 24 minuten extra reistijd. Snelheidscontrole A6 Emmeloord Joure bij band 290-1 en de A9 Alkmaar Haarlem bij uitgeven.

0: zometeen.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
8: 538.
9: Deze week.
8: De 538 Ibiza Week.
9: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
10: Buenos dias.
11: Dennis Rijen.
10: Ja, Dennis, je reisleider hier met de vijf van het bedrijf Miri's Bruidshuis. Natuurlijk veel liedjes over de liefde, zoals deze van Bluff.
8: Radio 538. De vijf van het bedrijf.

0: Welkom in de Vijf van het Bedrijf, Mary.
1: Ja, dankjewel. Ik had het niet meer verwacht. Helemaal leuk.
0: Ja, leuk toch? En sta jij dan op dit moment ook in Mary's bruidshuis?
1: Op het moment sta ik er even niet, want ik ben aan het inkopen voor Mary's bruidshuis. Maar vanmiddag ben ik weer in Mary's bruidshuis.
0: Ja, hoe werkt dat, de inkoop voor zo'n bruidshuis, Mary?
1: Nou ja, dat is gewoon ik doe het op gevoel. Op gevoel en naar de ervaring van 20 jaar weet je ondertussen wel wat de bruiden gewoon heel erg mooi vinden.
0: Ja.
1: En wat comfortabel is voor de bruid, dat vind ik ook erg belangrijk.
0: Ja, dat je niet heel benauwd zit ingesnoerd, zeg maar.
1: Juist.
0: Ja, we zitten
1: en we hebben de, die twee coupeuses hebben er al voor om de boel heel netjes en mooi te maken voor de bruiden. Dus nou ja, die verdienen eigenlijk wel even een extraatje deze dagen. Want die zijn echt heel druk deze dagen, deze maanden.
0: Ja, en het moet wel comfortabel zitten. We zitten niet meer in de middeleeuwen. Hè? Maar kijk je er ook naar trends zoals in Cannes en zo op de rode lopen wat daar gebeurt?
1: Nee, daar kijk ik niet naar. Nee, maar dat ben ik... Nee, ik kijk echt gewoon... Ik ga op gevoel en ik kijk gewoon wat in de mode is. En dat koop ik in.
0: Nou, wat leuk zeg, wat leuk. Hey, met hoeveel mensen werk je daar?
1: Nou, ik ben alleen. Ik ben een eenmanszaak. En ik heb dan twee coupeuses waar ik mee samenwerk. En die van mij alles perfect in orde maakt. Want ik heb twee linkerhanden wat dat betreft.
0: Ja, en die coupeuses zijn natuurlijk onmisbaar voor jou.
1: Die zijn goud waard, echt.
0: Ja, ja, ja, die zijn echt goud waard. Hey, en Mary, wat is een beetje de trend in kleuren qua bruidsjurken?
1: Nou, op het moment zie je gewoon het meeste toch wel ivoor. Dat is wat de meeste mannen toch wel het allermooiste vinden.
0: Oh ja.
1: En enkele bruiden gaan voor blush. Dat is een beetje poederroze kleur, zeg maar, wat er soms nog in een jurk verwerkt zit. Ja, en voor komend jaar gaan de zwarte jurken weer terugkomen.
0: De zwarte jurken, ja?
1: Ja, de zwarte grote jurken, ja.
0: Oh, wat leuk zeg. Ook wel, vind ik ook wel chic zwart, hoor.
1: Ja, het is wel chic. Maar ik vind het wel een dingetje eigenlijk. Maar
0: we
1: moeten het gewoon in huis halen.
0: En lieve Mary van Mary's Bruidhuis, wij gaan zo snel mogelijk de gratis taart van 538 naar jullie toesturen.
1: Nou, superleuk.
0: En dat komt eraan. Dankjewel voor het insturen van de liedjes. Ja, en stuur wat foto's van je mooiste jurken natuurlijk, hè?
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Dankjewel voor het meedoen. Ja.
1: Dankjewel.
0: Mooie dag, groetjes.
1: Hetzelfde, doei doei.
0: Ik zie hier een foto, vliegtuigje met zo'n tekst erachter. Neeltje, wil je met mij trouwen? Neeltje is afgelopen weekend ten huwelijk gevraagd. Misschien nieuwe klant voor een Mary's Bruidshuis. Neeltje, dankjewel voor je appje. De vijf van het bedrijf, Mary's Bruidshuis. En Adele is hier op 538. Make you feel my love.

Elise stuurt een appje. Dennis, ik ben luizenmoeder op de school van mijn dochter. Kan ik daarvoor ook mezelf opgeven voor de vijf van het bedrijf? Ja, Elise. Nou, ik vind eigenlijk van wel. Ik bedoel, de luizenmoeders en luizenvaders ook natuurlijk, hè. Want eerlijk gezegd, ik ben nog niet aan de beurt geweest. Misschien moet ik het een keer proberen. Kun je ook gewoon opgeven. Is jouw team een soort geoliede machine? Is het bij jou op kantoor gezellig en productief tegelijk? Of kan je op de bouwplaats elkaar net zo goed waarderen als een beetje in de maling nemen? Ja, deel een stukje van het werkplezier of de werkfrustratie, mag er zelfs ook bij. Geef je op met je collega's. Zoek vijf liedjes uit. Wij regelen gratis slagroomtaart. Ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Of stuur via de app jouw vijf van het bedrijf door. En dan wil

0: WK-voetbal is begonnen.
1: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
0: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: X30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
6: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.

0: jongens, hoe is de stemming?
1: Oh, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, zie je toch wel. Oh, ja, ja, ja, ja, dat is lekker, hè? Dat komt waarschijnlijk omdat je het weerbericht hebt gezien. Ja, lekker de zomerbanger, deze Waterfurf, Mark van Dalen en Rico. Ja, jongens, het wordt echt tropisch. Ik zag volgende week gewoon heel veel zon, in ieder geval 31 graden en zon. Lekker. We hadden vanmorgen even een overleg voor dit programma. Dat is wel leuk met het hele team. Temperaturen schieten omhoog dit weekend. En we gaan je speakers veranderen in een ventilator met de zomertop 538 tijdens het XXL Pinkster Weekend. Dus van de vrijdag tot en met maandag alleen maar zomerse hits op Radio 538. En deze Mark van Dalen komt er vast ook nog wel een keer terug, denk ik. Dus de zomertop 538, het hele weekend op Radio 538 met Pinksteren. Alleen maar zomerse bangers voor tijdens de barbecue. En dat is meteen de officiële aftrap van het zomerseizoen bij Radio 538. En even een persoonlijke vraag, hè. Ben je gelukkig? Misschien roep je dan volmondig ja, omdat je bijvoorbeeld een promotie hebt gemaakt. Maar dit blijkt toch helemaal niet waar te zijn. Want gelukkig zijn met je leven is niet hetzelfde als gelukkig zijn in je leven. Dat is mooi voor op een tegeltje op het toilet. Onderzoekers aan de Yale University in de Verenigde Staten zeggen zelfs dat mensen die hun inkomen verviervoudigen maar 0,2% gelukkiger worden. Hoe je volgens die onderzoekers dan je geluk verviervoudigt? Nou, door sociaal contact. Het perfecte excuus om met je favoriete collega een extra rondje langs de koffiemachine te lopen. Om het genot van je favoriete hits tijdens de 5-8 werkdag. Ja, maar even zonder dolle, hè. Sporten, vriendschappen, mooie momenten, leuke dingen. Reizen, momenten sparen in plaats van dingen. Ja, het is heel cliché, maar het blijkt dus echt waar te zijn. Momenten sparen dan nu met Max en Annie Grammer. Dit is The Thing I Love op 5-8.

0: Dag met Kensington, Living For. Zometeen spelen we Stop or Go. Esther met het nieuws, wat heb je voor ons, S?
1: Ja, waarom een huwelijksschijntje leidt tot aangifte bij de politie.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Gek op lage prijs.

0: is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dameschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: 538 Nieuws.
16: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, dat laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel en dat zijn 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid, maar of dat werkt, dat is onzeker, concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten beveiligd worden, maar het is niet duidelijk wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar de grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een duiker van de Malediven om. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. En dat leidde tot de aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Ja, en dan het weer. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en ook zonniger. En het wordt rond de 17 graden. En tot zover het 538 Nieuws.

0: 7.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

Evergreen te zijn. Bekend natuurlijk bij iedereen, hè? Alex Warren. 538 Dance Smash Classic. Ja, de Dance Smash Classic van vandaag is ecologisch verantwoord, want de mannen achter deze mega hit vergelijken hem zelf met lokaal gegroeide biologische groenten van eigen kleigrond. En dat is gek genoeg best een leuke vergelijking, want dankzij vriendschappen in de dancemuziekwereld ontstond er een organische samenwerking tussen allemaal Zweedse supertalenten. En zo rolt er in het jaar 2015 een verse hit uit de studio van de helden van de Swedish House Mafia, Axwell en Ingrosso. Ja, je zou kunnen zeggen vrij van pesticiden, geproduceerd met de mede-Zweden Salem Al Fakir en Vincent Pontare. En ja, een mooie opmaat naar ons zomerse weekend met de zomer top 58 vanaf vrijdag. The sun is shining. Dit zijn Axwell en Ingrosso als dance.

Ja, gek genoeg ga ik dus heel goed op deze track als het een beetje met bakken uit de lucht komt vallen. Ik vind het zo'n regenhit eigenlijk. De Eurythmics op Radio 538 tijdens je 538 werkdag, Sweet Dreams. Dit is koffie en 538 in de ochtend. Geen betere start van de dag. Dankjewel Chris, wat dacht je van? Hoppatee. De officiële Radio 538 werkdag koffiegong is hier.

0: Empire State of Mind. Goedemorgen Dennis, het valt met bak uit de hemel, maar ik heb zin in de zon op mijn gezicht op Ibiza. Ja, blijven luisteren. Dennis, leren voor mijn laatste examen tijdens het luisteren van 58. Blijf doorgaan. Ja, jou ook, Keen. Succes, man. Sterkte met examens. Tijdens de 58 werkdag, kans op 100 euro in stop or go. Iedere vraag 20 euro waard, 5 vragen. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan. Je mag je nieuw opgeven als je wil. Leuk als je meespeelt, hoor. Echter even, go met je voornaam met de 58-app. Go met je voornaam met de 58-app. Appen voor een nieuwe ronde stop or go. Zometeen.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1+1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Dit is Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen.

0: 699 euro. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken.

0: anders doet.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: lights off.
1: Radio 58.
0: Stop or go. Ja, zin in een spelletje. Lekker stop or go. Een splinternieuwe ronde. €100 totaal te verdienen. En een nieuwe moedige kandidaat op het toneel. Merijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent keihard aan het werk bij een inrichting- en stylingsbedrijf voor evenementen.
2: Dat klopt helemaal.
0: Ja, je woont in Os en je krijgt zometeen dus 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. In de door jou gekozen categorie, welke categorie heb jij net gekozen?
2: Topografie.
0: Ja, dat vind ik leuk, want dat is volgens mij de eerste keer dat we topo spelen.
2: Ik hoorde het, ja.
0: Ja, leuk man, leuk. Ja, wat zou je doen met €100? Heb je er een besteding voor al?
2: Oeh, er is nog een vakantie die afbetaald moet worden. Dus ik denk dat die daar naartoe gaat.
0: Ja, nou, heel verstandig. Leuk, man. Ja, de vraag natuurlijk, ben jij er klaar voor op dit moment?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, Marijn gaat spelen Stop or Go. 1 minuut. Vraag nummer 1. Wat is de hoofdstad van Australië?
2: Melbourne. Canberra, sorry. Canberra.
0: Ja, die reken ik goed, hoor. Die reken ik goed. Ja, €20 in de pocket. Ga je door?
2: Zeker.
0: Kijk, mooi. Nummer 2. De tweede vraag. In welk land ligt de stad Marrakech?
2: Dat is Marokko.
0: Ja, dat is het juiste antwoord. €40 bij elkaar. Wat doen we?
2: Wij gaan lekker door.
0: Wij gaan lekker door. Vraag nummer 3 voor Marijn. Welke rivier stroomt er door de stad Parijs?
2: Dat moet de Seine zijn.
0: Ook dat is het juiste antwoord. Nou, €60 bij elkaar gegambeld. Wat zeg je?
2: Ja, we gaan lekker door.
0: Ja, je gaat kijken. Merijn is een eindbaas, die gaat door. Voor vraag nummer 4. Wat is qua oppervlakte het grootste land ter wereld?
2: Dat is Rusland.
0: Ja, durf bijna niet te vragen. Vierde vraag gehad, allemaal goed beantwoord.
2: Nou, wat zullen we doen?
0: Ja.
2: Ik denk lekker doorgaan.
0: Lekker doorgaan, kijk. De allerlaatste voor €100, Merijn. In welk land ligt de Machu Picchu?
2: Peru.
0: Ja, dat is goed antwoord.
3: Hoppa.
0: Hoppa, lekker man. Ben jij soms reisleider geweest in het vorige leven?
2: Nee, denk ik niet.
0: Nee, dat niet. Nee, dat niet. Hey, Marijn, gefeliciteerd. €100 verdiend met Stop or Go.
2: Yes, super.
0: Hartstikke leuk, man. Dat kan mooi bij de vakantie qua sparen.
2: Yes.
0: Dankjewel voor het meespelen en ik wens je een hele mooie dag vandaag.
2: Dankjewel.
0: Oké, man. Later, groetjes. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, later, man. Ja, van de week kwam er een planetoïde zo rakelings over aarde. Nou, nog wel, je kon hem zien met de telescoop. Maar dan denk ik altijd aan dit liedje. Stel je voor dat je een keer op een dag hoort. Er komt een asteroïde op aarde af. En hij is zo groot als Canberra. Ja, goed.

Ja, nu is het nog regenachtig, bewolkt op veel plekken. Maar jongens, de zon komt eraan met temperaturen richting de 6, 27 graden van de week. Lekker. En natuurlijk het hele Pinksterweekend op 538. Dat is leuk. De zomer top 538. Dus tijdens de barbecue, de ultieme soundtrack het hele weekend. Van vrijdag tot maandag. De beste zomerhits op Radio 538. Maxime en Babette, hoe dan ook. Hoor je naar de script met Will.i.am. Dit is Hall of Fame.

0: Buongiorno. Je hoort hem zo tijdens de lunch. Willet kans op die reis naar Ibiza bij Floris. Stop or Go, Alessa Becky Hill en S met het nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, voor wie wel het salaris van een piloot wil, maar niet kan vliegen, heb ik zo wel leuk nieuws.

0: mens daar doen?
1: Ja.
0: Voor het team, jij is Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538-middagshow. En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend tot 6 uur is dit Evers en Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
6: 538. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
16: Yes, komt-ie.
3: Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
17: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
18: Zo, waar is het warm?
19: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
22: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
23: When I land my best punch, she will go down.
22: 23 mei. Alleen te zien op de Zoom.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King is jouw bedrijf toe aan de volgende stap. Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij een motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De man die werd gezocht voor een schietpartij bijna 2 maanden geleden op de A1 zit vast. Het is een man van 23 uit Diemen. Eind maart werd op de parkeerplaats bij een tankstation een man doodgeschoten. Foto's van de gezochte man waren onder meer te zien in Opsporing Verzocht. Uiteindelijk heeft de recherche hem vanochtend aangehouden. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. En doordat er 2 andere sporen ook al onderhouden worden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. En British Airways zoekt piloten die niet zullen vliegen. De bedoeling is dat ze vliegtuigen taxiën tussen terminals, gewoon op de grond dus. Kandidaten moeten wel ervaring hebben met een Boeing 777 of een Boeing 787. Volgens luchtvaartexperts kan de job interessant zijn voor gepensioneerde piloten of piloten die medisch niet meer goedgekeurd worden om te vliegen. En het loon ligt tussen de 77 en 85.000 euro per jaar. Ja, en dan het weer. Verspreid over het land vallen er vanmiddag flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en ook zonniger. En het wordt vandaag rond de 17 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Wordt Stef stuntpiloot toch een beroep, hè?
11: Nou, wat leuk. Voor jou?
12: Nee, het vliegtuig komt niet omhoog.
11: Nee.
12: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord bij Kelpen-Olar. Door een ongeval 25 minuten. Dan op de A30 Barneveld-Lunteren bij Lunteren. Een ongeval gebeurt met 3 voertuigen. 1 daarvan ligt ook op de kop, dus dat is serieus. 23 minuten is je vertraging daar. Moet je richting Ede, dan word je omgeleid. De laatste de A76 Duitse grens richting Geleen bij Nut. Door een vrachtwagen met pech 28. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch, hectometerpaal 81.4. Verder op de A2 Echt Maastricht 245.1 en de A6 Emmeloord Jouwe 290.1. A9 Alkmaar Haarlem 61.5 en de A12 Arnhem Ede 107.5. A20 Gouda Rotterdam 31.4 en de A27 Gorkum Breda 13.9. Er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
13: Yes!
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
10: Domino's. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
13: Yes!
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
17: 538.
18: Deze week
17: de 538 Ibiza Week.
18: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
12: Stel je voor, hé.
19: Flores Molenaar.
12: Slapeloze nachten, die zijn lang zo gek nog niet. Een mooi voorbeeld daarvan hoor je zometeen.

0: Radio 538, midden in je woensdag. Floris hier. Hey, 's nachts wakker liggen, hè? Dat is natuurlijk niet lekker, hè? Dat is niet fijn.
1: Oh nee, toch niet?
0: Nou ja, het heeft zo zijn voordelen. En een mooi voorbeeld daarvan hoor je over 9 minuten naar Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Olivia Dean, Rain Me In. Heb je wel eens last van slapeloze nachten?
1: 538.
0: Ja, dat je in je bed ligt en dat je na een paar uur eigenlijk vooral heel goed weet hoe het plafond van je slaapkamer eruit ziet. Dat is, ja, ik heb dat vaak als ik er vroeg uit moet, bijvoorbeeld om de ochtendshow te doen op 538. Dan ga ik ook vroeg naar bed. Maar dan kan het echt uren duren voor ik eindelijk eens een keer in slaap val. Ja, dat is soms echt vervelend. Voor mij helpt dan trouwens de podcast van Maarten van Rossum. Die zet ik dan aan op mijn oortjes.
2: Dat je niet begrijpt dat andere mensen daar liever niet naar willen luisteren. Naar die muziek van jou.
0: Ja, oh ja, dan ben je zo vertrokken hoor. Geen probleem. Wat je ook kunt doen, is wat 538 superster Taylor Swift doet als ze wakker ligt. Zij gebruikte namelijk ooit haar nachtelijke uren om een heel nieuw album te schrijven. En gewoon nummers maken over verhalen die er wakker hebben gehouden. Dat zijn er in totaal 13 geworden. Dat album heeft ook een naam en heet Midnight. En ja, geen zorgen, ze is daarna gewoon weer verder gegaan hoor, met slapend rijk worden. Komt helemaal goed. Taylor Swift bij 538. Dit is Blank Space.

waarvan je zegt, oh, jij bent echt even lekker bezig. En jij verdient een complimentje via de radio. Dat kan een collega zijn, een goede buur die de dakgoot heeft gefixt voor je net. Of iemand die bijvoorbeeld bezig is met de eindexamens. Hè, ook in volle gang.

0: Examen drama. Maar dat was, bij mij was het gewoon elk examen. Dat was elk examen drama. Spreek jouw high 538 in via de app van 538. Rechtsbovenin even drukken op het WhatsApp-icoontje. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je me inspreken voor jouw kans op het 538-tosti-ijzer. Even een klein voorbeeldje van Paul gisteren.
1: Hey, goedemiddag. Ik wil Rob met zijn gele helm, mijn oude metselaar, even een high 538 geven. Want hij is lekker bezig, jongen. Ik zeg, hou vol of vol. Hop, hop, hop, gas erop.
0: Hop, hop, hop, gas erop. Spreek er maar in voor jouw kans op het tosti-ijzer.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoon. Elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda.

0: A6E. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Vertrouwd sinds 1999.
18: Binnen 1 minuut.
19: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
20: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
23: Wie verdient er volgens jou een high 538? Spreek hem in via de app van 538. Francie stuurde al wat.
24: Goedemiddag, ik wil mijn collega's van het Bronvrouw een high 538 geven. Voor alle ellende waar ze me nu weer doorheen slepen. Heel erg bedankt daarvoor.
23: Heel goed. Spreek hem in via de app voor jouw kans op een tosti-ijzer.
25: 538, Floris Molenaar.
23: Lorien, zometeen naar Miles Smith en Now Horn. Dit is Drive Safe.

0: 538 met Laureen en Tattoo.
1: High 538.
2: High 538.
0: Ja hoor, stuur hem in. Jouw High 538 via de app van 538. Rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd. Dan kun je inspreken. Iemand die even een complimentje wil geven. Iemand die lekker aan het werk is. Een goede collega van je. Een goede buur. Een verre vriend misschien wel. Of iemand die bezig is met de examens bijvoorbeeld. Die even een hartje onder de riem wil steken. Zo op deze woensdagmiddag. Even kijken wat er al binnenkomt. Ellie.
3: Ik geef een High 538... aan Mirjam en aan Sabina van Werotax. Het zijn kanjers en ze zorgen altijd dat alles goed komt. Toppertjes, groetjes en werk ze nog vandaag.
0: Toppertjes, Fred.
4: Hey, ik wil even geen High 538, maar een Buy 538 doen. Voor al die lui die met een leasewagen denken dat ze hem net voor een vrachtwagen kunnen gooien. Dat makkelijk is. Snap nou toch eens dat wij een noodremsysteem hebben! Alvast bedankt! Succes!
0: Ik proef een beetje frustratie, maar misschien ligt het aan mij. Danielle!
5: Hoi, ik wil allemaal collega's van de Zonnebloem, maar vooral van de afdeling Wormerveer, een High 538 wensen.
0: Bij deze Ronald!
6: Een High 538 voor alle vrijwilligers van de avondvierdaagse die er toch allemaal staan, ondanks de regen.
0: Ja, zo is het ook. Rob!
7: Goedemiddag, 538! Voor de High 538, die wil ik graag aan mijn moeder Irene geven. Och. Zij heeft haar examen gehaald voor haar werk. Met een 6. Dus high five. Adjo.
0: Zal ze blij mee zijn. De laatste, Louis.
8: Ik wil graag een High 538 geven aan Jolanda van Café de Cactus uit Eindhoven. Want ze maakt er de beste kroeg van heel de wereld van. Ga zo door, Jolanda.
0: Kijk eens eventjes. Nou, en dan gaan we ervoor zorgen dat in Café de Cactus binnenkort tosties met een 538-logo erop staan. Want die gaan we je kant op sturen, Louis.
1: High 538.
2: High 538.

0: Thomas Red, Where We Go. Nieuwe muziek bij Radio 538. Het zou toch lekker zijn, hè, op zo'n regenachtige woensdag als vandaag, dat jij net zulk goed nieuws krijgt als Bram.
1: Bram, gefeliciteerd. Jij gaat naar Ibiza. Een trip voor twee personen.
2: Leuk, man.
1: Inclusief reis, verblijf en tickets voor de Ushuaia met David Guetta en The Universe met Armin van Buuren.
2: Nou, helemaal geweldig, man. Geweldig.
0: Lekker, hè? Deze week te winnen bij Radio 538.

0: 538, Bruno Mars, Risk It All. Heb je wel eens gehad dat je een nummer hoort en dat je denkt, och, dit lijkt op een ander nummer? 538, dit die je zo meteen hoort, lijkt dus heel erg op Kelly Clarkson en Already Gone. Dit stuk moet je horen. Je enig idee? Het antwoord hoor je zo meteen. En ook Esther met nieuws over een onbewoond eiland.
1: Ja, wat zou jij doen met een onbewoond eiland? Voor een Nederlands stel is dat binnenkort realiteit.
0: Oké. Oranje fans.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Alles voor hygiëne.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: 538 Nieuws.
6: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Volgens minister Bart van den Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie van Ter Apel slapen. Het zit zo vol dat het COA alleen nog vrouwen en kinderen binnenlaat, zegt de minister.
7: En dus zijn we op zoek naar allerlei andere oplossingen. En dan zullen ook Rode Kruis en andere organisaties daar waarschijnlijk instappen.
6: Ondertussen is het Rode Kruis ook onderweg met noodtenten voor Ter Apel. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. En omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten hun ramen en deuren dicht houden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, dat heeft de NOS uitgezocht. En sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer van 150 kilometer verderop. En een Brabant stel heeft iets bijzonders gewonnen. Toeristenorganisatie Visit Sweden geeft hen een jaar lang een eigen onbewoond eiland in Zweden. Het eiland ligt in het noorden van het land en is volledig back to basic, zonder wc of douche. En door werk en andere verplichtingen zal het stel er waarschijnlijk maar af en toe zijn. Maar ze zijn al aan het plannen om vanaf hun eigen eiland het Noorderlicht te gaan bekijken. Ja, en dan het weer nog. Vanmiddag vallen verspreid over het land buien. Soms met onweer en hagel bij 17 graden. Vanaf morgen wordt alles beter. Zonniger en warmer en met zomerse temperaturen in het weekend. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Wat een lekker vooruitzicht. Die konden we even gebruiken zo met die regen vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 18 minuten. A28 Assen-Hogeveen bij de brug over het Oranjekanaal 31. En de A50, de laatste. Os richting Apeldoorn bij Waterberg 16. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht. Hectometerpaal 37,9. Verder op de A2 Utrecht-Den Bosch 81,4. En de A8 Beverwijk-Amsterdam 3,5. A12 Utrecht-Maarn 66,5. En de A16 Belgische grens-Breda 72,0. A28 Hogeveen-Assen 156,1. En de A59 Breda-Den Bosch 133,3. Volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: de 538 Ibiza Week.
11: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
8: Floris Molenaar. Twee 538 hits die heel erg op elkaar lijken. Welke twee hoor je over 5?

Heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct een ander nummer af begint te spelen? Omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. Dat is soms, ja, soms is het een beetje een gevoelsding. Soms is het de manier van zingen, de melodie, de manier van het intro spelen van een nummer. Vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Dat doen we ook elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar, dus Floris.molenaar op TikTok. Floris Loekaliedjes. Voegen we dus twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Loekaliedjes. En het leuke is, dat kunnen ook die van jou zijn. Als je ook twee nummers hebt waarvan je zegt, ach, die lijken op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort dus ook die van jouw wereldkunde gaan maken. De 538-hit die je net hoorde, Nate Smith, Fix What You Didn't Break...

dat is goed, hè. Dat is goed, hè. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag 5:38. Morgen dus twee gloednieuwe Loeken liedjes. 538 met de Fugees en... Ready or not.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, de favorite van deze week bij 538. Deze week te winnen in de ochtendshow een gloednieuwe, exclusieve Radio 538 barbecue. Misschien wel lekker voor het komende weekend.

0: met jouw kans op 100 euro. Je krijgt in 1 minuut maximaal 5 vragen om goed te beantwoorden. Je kiest zelf de categorie waar die vragen vandaan komen. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze. Stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden, maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat het hele geldbedrag aan je neus voorbij. Heb je nou zoiets van, oh, dat gaan we wel eventjes doen. Die 100 euro, die gaat bij mij in mijn portemonnee. Pak de app van 538 erbij, rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken. En stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans om mee te doen. En dus jouw kans op 100 euro.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie. On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Groene ijsthee, 1,5 liter, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
0: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equans.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gek op

0: Vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: 538, Floris Molenaar.
8: Wil je 100 euro winnen? Stuur go!

0: 5 Seconds of Summer, Youngblood bij 538. Stop or go. Merel, goedemiddag.
1: Hi.
0: Hi. Jij bent lekker vrij vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat heerlijk. Want wat voor een opleiding doe jij normaal gesproken?
1: Ik doe de verpleegkundeopleiding.
0: Oh. Kijk eens even. Heb je dan wisselende diensten of zo dat je op de woensdag gewoon ineens vrij bent?
1: Nou, ik heb standaard dinsdag, woensdag vrij in mijn eerste jaar.
0: Oh, wat lekker zeg. Heerlijk. Ja, lekker genieten van. En hoe besteed je die vrije dag?
1: Ja, verschilt een beetje. Soms aan school, soms lekker wat leuks doen.
0: Ja, nou, met dat weer van vandaag, ik weet niet hoe het bij jou is in Leiden, maar hier in Hilversum is het regen met pijpen stelen.
1: Oh, nou, hier schijnt de zon.
0: Oh, nou, ik zou zeggen, duik lekker het terras op. En Merel, hoe lekker is het als je dat terras opduikt met 100 euro op zak? Die kun je winnen in Stop or Go. Daar ben je onderdeel van. 1 minuut krijg je zometeen maximaal 5 vragen om goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus, ik zei het al. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat dus hoger worden. Het enige is, heb je de volgende vraag fout, gaat dat geldbedrag aan je neus voorbij, Merel.
1: Oké.
0: Ja, heb je hem helder?
1: Ja, ik snap hem.
0: Jij gaat spelen voor de categorie muziek. Merel, als jij er klaar voor bent, dan roep je go en dan gaan we beginnen.
1: Oké, go.
0: Welke DJ scoorde een wereldhit met het nummer Animals?
1: Martin Garrix?
0: Dat is goed. Stop or go?
1: Go.
0: Wie zingt Blijven slapen samen met Snelle?
1: Maan.
0: Stop or go?
1: Go.
0: Welke band zong Radar Love?
1: Golden Earring.
0: Die is goed. 60 euro in de pot. Stop or go, Merel?
1: Stop.
0: Dat is helemaal goed. Dat is ook het goede antwoord. Goed gedaan, Merel. 60 euro gaan we naar je overmaken. Ik denk dat je daar een leuk rondje van kan halen op het terras in het zonnetje.
1: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: Mooie dag vandaag.
1: Yes, dankjewel.
2: Stop for go.
0: Zometeen bij Mark Lebrand. Een nieuwe ronde voor die

zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je hem. De 538 top 50 met momenteel op nummer 32 in de lijst. Suzanne en Freek. Halverwege was dat met 538. En dit is Direct.

0: Lekker opwarmertje voor de zomertop 1000. Hoor je het hele komende weekend hier bij 538. Want ja, het wordt achterlijk lekker weer. Dus ja, dan kleuren we met 538 lekker bij. Met alleen maar zomerhits het komende weekend. Ook zometeen Mark Labrand en het staartje van je woensdag werkdag. En Esther met nieuws over de weercodes.
1: Ja, want code geel, oranje en rood, die gaan veranderen.
0: Dat is fijn, want ik ben kleurenblind. Ik snap er niks van. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nieuw!

0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
3: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: 538 Nieuws.
15: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanjes Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar, maar bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was €110.000 waard en zou een cadeau zijn van zijn zoon die dat met drugsgeld zou hebben gekocht. De vader had altijd ontkend en de rechtbank heeft geen bewijs, dus dan volgt automatisch vrijspraak. De Rekenkamer legt vandaag het kabinetsbeleid van het afgelopen jaar onder de loep en trekt de conclusie dat we weinig zijn opgeschoten met het kabinet Schoof. Als voorbeeld wordt de woningbouw genoemd. Woonminister Mona Keizer had geld genoeg om flexwoningen te bouwen, maar deed daar amper iets mee. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven, maar dat kan nu 2 dagen van tevoren. Ook kan het kenniscentrum per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Nou, dan het weer nu. Geen code geel, rood of oranje, maar wel stevige buien. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. En het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En dat was het 538 Nieuws.
13: Ja, Esther, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Kerkdriel, 19 minuten. A28 Assen naar Hogeveen voor Westerbork vanuit Assen-Zuid, 23. En de A50 Os richting Apeldoorn bij Waterberg, 16 minuten bij reistijd optellen. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het in de gaten houden. De A2 bij Culemborg naar Den Bosch toe bij 81.4. A9 Alkmaar Haarlem bij 61.5. A12 Utrecht-Maren bij 66.4. A12 grens met Duitsland richting Arnhem 142.4. A12 verderop bij Duiven naar Arnhem toe bij 139.1. Dan de A12 nog een keer bij Ede vanuit Arnhem 107.7. A16 grens met België Breda bij Breda 72.0. A20 Rotterdam-Maasdijk bij 19.5. A27 Gorkum Breda Oosterhout 13.8. En de A58 Goesnaberg op Zoom opgepast bij 138.7. Wil je alle controles? Check dan even de app van Flitsmeister.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
17: Honor the craving.
13: Domino's.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: 538, Fabio Cinco Tres Ocho.
22: Deze week,
23: de 538 Ibiza Week.

En opeens hoor je dan straks vlucht 538 borden. Nou, dan zal ik met bijna je snorkelapparaat met de studio bellen. Word je bellen 102 en raad je de opgave. Ja, dan ga je gewoon binnenkort met z'n tweeën lekker richting Party Island. Het zonovergoten Ibiza. En eenmaal daar hebben we je ook nog even op de gastenlijst geknald. Bij een feest met Armin van Buuren en ook nog bij David Guetta. Nou, om vast een beetje warm te lopen. Guetta hoor je zo meteen. En eerst Sonnie, dit is Dark Beat.

0: Zo, knol, hè. Het wordt lekker weer komend weekend. Gewoon richting de 30 graden. Dus ik zou nu nog eventjes je pierenbadje buiten zetten. Kun je hem gewoon gratis vullen met regenwater. Want je gaat hem wel nodig hebben komend weekend. En voordat je radio helemaal wegsmelt richting de 30 graden... doen wij nog even de 538 lekkerste zomerrits. De zomertop 538. Komend lang Pinksterweekend. Van zaterdag tot en met maandag bij 538. En als warmloper zometeen alvast eventjes Bob Marley.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza en Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
10: Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting.
9: Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Waar heb je last van?
11: Koorts. Oranje koorts.
13: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
14: Mediamarkt.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Oh, nieuwe sneakers.
17: Oh, mooi merk.
16: Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
21: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
22: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online-drogist. De online-drogist. Er is er maar één.
23: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
24: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
23: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
26: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
27: Aldi.
28: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed.
0: Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Hey, hallo daar.
5: 538.
4: Yes.
5: Mark Labrand.
4: 1 over half 3. Afrojack en Sia zometeen. En Jort.

0: Bubblegum Water. Nee joh, veel te veel moeite. Gewoon lekker ervoor blijven liggen. Nog luid, gewoon voor blijven leggen. Of een beetje opdobberen. Ja, dat is natuurlijk de Ibiza-vibe. Hey, kom eens even wat dichterbij, radio. Even zo tussen jou en mij. Je wint dus een reis naar Ibiza binnen nu en een half uur. Oké, dus als je zometeen vlucht 538 hoort boarden, bel dan naar de studio, raad je de Spaanse zin goed. Ja hoor, dan is er een trip voor twee richting Ibiza te winnen voor jou. Ga je ook feesten bij onder andere Armin van Buuren. Hanneke, wat heb jij zometeen in het 538 nieuws?
1: Iedereen die een hekel heeft aan mensen die onnodig links rijden, die moet even blijven luisteren.
0: Dat is gewoon half Nederland waar jij goed
1: ja, nieuws
0: hebt.
1: Ja, zeker half Nederland.
0: Oh my
1: Nederland.
0: God.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd. Zometeen hoor je het en de hits van Olivia Rodrigo en Benson Boone.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozaar!
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HADX.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
2: When I land my best punch, you will go down.
1: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
6: craving. Domino's.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
15: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: 538 Nieuws. 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Op treinstation in Hengelo is een ravage aangericht. Een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat werd vernield. Op een reisinformatiebord is geschoten. ProRail denkt dat het tienduizenden euro's kost om alles te herstellen. Vorige maand gebeurde ook al zoiets in Delfzijl in Groningen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit zo vol dat niet iedereen meer naar binnen mag. Maar de burgemeester hoopt niet dat er dan maar tenten worden neergezet. Dat zegt hij tegen Hart van Nederland.
22: Dat zou heel slecht zijn, omdat we de ervaring hebben dat wanneer de tenten op het voorveld zijn, dat die er ook niet meer weggaan. En dat het probleem daarmee ook niet wordt opgelost, alleen maar groter wordt.
21: Het Rode Kruis is dus niet om tenten gevraagd, wel om eten en drinken uit te delen en zorg te verlenen waar nodig. Tijdens een onverwachte controle in Gelderland zijn tientallen linksrijders bekeurd. Dat was op de A1 bij knooppunt Azelo. Onnodig links rijden, daar is de politie geen fan van. Achteropkomend verkeer moet twee rijstroken opschuiven dan om in te halen. En dat zorgt voor meer risico's op ongelukken en irritatie bij andere weggebruikers. Ook mensen die te hard reden en een telefoon in hun hand hielden, die kregen een bon. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Of ze wegblijven is nog maar de vraag, want op een van de spandoeken staat: tot zaterdag. Het weer op de meeste plekken droog en een graad of 17. Morgen en ook de komende dagen droog, zonnig. En de temperaturen die gaan flink omhoog. Dit was het 538 Nieuws.
3: Ja, en dan het verkeer. De drie grootste files. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel vanuit Geldermalsen 31 minuten. A10 Koenplein Amstel voor Amsterdam Rivierenbuurt door een ongeluk 25. En de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. En dan de controles. Opgepast op onder andere de A1 Eemnes-Amersfoort bij Hoogland bij 37.0. A2 Echt Maastricht bij Borren 229.8. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Uitgeest bij 61.5. A20 Rotterdam-Gouda bij 31.4. De A27 Gorkum richting Breda, oppassen bij Oosterhout bij 13.8. A58 Bergen-op-Zoom naar Goes bij 139.1. En de A73 Venlo naar Echt, oppassen bij Belfeld. Daar een flitser bij 36.3. Wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
23: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
26: 538 Ibiza Week.
27: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
28: Yes, yes, yes. Oh, en zometeen kans op die trip richting dat heerlijke Spaanse zonnetje. En je hoort Jennifer Lopez.

0: 538 en win een trip voor twee naar Ibiza.
1: Ja, en we zoeken bellen 102 op 0909-3058-8. Dus je krijgt dan een Spaanse zin. Vertaal je hem niet goed, gaat de aanschierlijn open... en is de reis richting Ibiza voor de allereerste beller. En dit is Olivia Rodrigo, haar nieuwe Drop Dead.

0: Delirium komt eraan. Dit was Niall Horan.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Diana!
2: Ja!
0: Hey! Hey, wanneer ben jij nou voor het laatst op Ibiza geweest?
2: 3 jaar geleden, denk ik, of zo. 4.
0: Een lang eind geleden, hè?
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Gevoelsmatig deelde je toen nog op Hypes hoe leuk het was.
2: Ja, precies. Met de donsere bananen.
0: Ja, toen David Guetta nog Kevin heette. En dat je nog detox-sap voor maar 14 euro kon bestellen.
2: Ja.
0: Hey, wat vind je zo'n superfijn gevoel aan Ibiza?
2: Het is gewoon een heerlijk eiland en de feesten zijn leuk altijd daar.
0: En wat is het moment, Diana, even kijken in jouw leven waarop jij waarschijnlijk gaat zeggen, nog eentje dan?
2: Ja, als ik bij David Guetta sta of zo.
0: Ja, oké. Ja, nee, sommige mensen hebben dat op het strand, dat ze rond 12:30 al beginnen. Maar jij wacht nog even, jij piekt 's avonds bij David Guetta.
2: Zeker.
0: Ja, heel goed. Hey, ik heb hier een opgave voor je. Een Spaanse zin. Het is belangrijk voor iedereen, want je kunt nu ook nog Diana verslaan. Want als jij die Spaanse zin, Diana, nou niet goed vertaalt, dan zet ik weer de telefoonlijn open, de Aaschierlijn. En is de reis voor 2 richting Ibiza voor de allereerste beller. Gaan we niet vanuit, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Ben je klaar voor je opgave?
2: Ja.
3: Camarero, me das tu número de teléfono?
0: Betekent... A... Oh, nou even. Barman, mag ik je telefoonnummer? Of antwoord B, die barman stinkt naar zweet.
2: A.
3: Camarero, me das tu número de teléfono? Betekent... Barman, mag ik je telefoonnummer?
0: Diana, je

0: vragen kun je altijd aan mijn postuur zien of ik deze plaat nog wel vaak luister. Want sinds deze uit is begin Zero's, ik luister deze elke week, als het goed is, in de sportschool. Heerlijke track om op te gymmen, toch? Delirium, Silence, Airscape Remix.
1: Stop or go.
0: Ja, leuk. Wil je meedoen? We hebben hier 100 euro voor je klaar liggen in de 538 Studio. Je kunt kiezen algemeen of wil je vragen uit de categorie geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie of wetenschap. Je krijgt binnen een minuut maximaal 5 vragen. Ieder goed antwoord geeft je 20 euro. En na iedere vraag wordt jou de optie voorgelegd. Stop or go. Stop je, krijg je het bedrag wat je tot dat moment bij elkaar hebt gesprokkeld. Zeg je go, dan komt er weer een volgende vraag. Maar ja, daar is hij, het addertje onder het gras. Als je het dan fout hebt, dan ga je in één keer naar 0 euro. En krijg je alleen het 538-tosti-ijzer. Wil je meespelen vanaf de werkvloer? Supergezellig. Meld jezelf aan. Gratis met de 538-app. Zet erin het woord go en je naam. Dus go plus je naam. Even sturen met de 538-app. En wie weet speel je mee met Stop or Go. En sowieso de hits van Liquido en Maxime. Zometeen hier.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vertrouwd sinds 1999.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Hey, dat is Tom die net parkeert.
16: Hey, oh, sorry.
15: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe.
15: Geeft ruimte. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
22: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.

0: inzicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl. Hikes.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Binnen 1 minuut.
5: Meer muziek.
4: Tijdens de 538 werkdag.
6: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Yes!
10: 538! Maak La Brand.
11: De werkdag met Stop or Go, zometeen met kans op €100. En door het liquido.

0: Maxime en Babette bij 538, ze zeggen wel eens, is de moed je in de schoenen gezakt. Maar moet je nog verder zoeken? Echt, zit het in de neus van je schoen? Misschien zometeen even een lekkere oppepper voor einde werkdag. Liquido Narcotic, die komt eraan zo.
1: Stop or go.
0: Maar eerst een nieuwe ronde van Stop or Go met kans op maximaal 100 euro. We gaan deze ronde spelen met Fred. Die heeft zich aangemeld via de 538-app. Dag Fred.
2: Hallo.
0: Hey, goedemiddag. Zo, wat ben je aan het doen qua werk? Zo, tijdens de werkdag.
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Hey, vroeg begonnen vanmorgen?
2: Om 4:30.
0: Dus we zijn richting de eindstreep met jou?
2: Ja, dat klopt.
0: Lekker, goed zo.
2: Ik moet nog een uurtje af aan me houden.
0: Oké. Nou, dan is het lekker om vooral met het mooie weer en het uitzicht 100 euro op zak te hebben voor een goed rondje op het terras komend weekend, Fred. Daarom aan jou de vraag. In welke categorie ga je hopelijk die 100 euro ophalen? Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topo of wetenschap?
2: Ik had sport gezegd.
0: Oké, helemaal goed. Nou, op jouw teken, oftewel go, gaan we spelen. Zeg het maar, Fred.
2: Oké, go.
0: Yes, oké. Vraag nummer 1. Welke sport beoefende Scottie Pippen?
2: Oh jee. Hoe is de naam, Scottie?
0: Scottie Pippen.
2: Ik weet het niet. Ik denk basketbal.
0: Ja. Ja, ik hoorde hem eigenlijk net nog op de valreep. Dus weet je, ik geef je even het voordeel van de twijfel. Ja, basketbal. Stop or go?
2: Go.
0: Go, ja. Wat betekent de afkorting VAR in het voetbal?
2: Video. Nee.
0: Nee. Ja, nee, Fred, dan moeten we er nu echt een end aan gaan breien.
2: Ja, helaas.
0: Video Assistant Referee betekent het.
2: Ja. Klopt.
0: Helaas, Fred. Ja, ik wil je ontzettend danken voor het meespelen. Maar je krijgt wel het 538 Tosti IJzer.
2: Oh, oké.
0: Overal op aan te sluiten, kan gewoon mee in de vrachtwagen. Dus veel plezier ermee en smakelijk.
2: Oké, dankjewel.
0: Hè. Doei, hoi.
1: Stop or go.
0: Yes, en morgen bij Dennis Ruijers ochtends tijdens de 538 werkdag. Een nieuwe ronde, Stop or Go. Pharrell Williams, Lady Gaga, ze komen eraan. En dit

0: Shadow Spyro, Material Lover, de middagshow zometeen. Met Frank en Aire met kansen op trips richting de Sjorn, richting Ibiza. Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Waarom je geen groente en fruit meer moet eten uit je eigen tuin als je in het midden van het land woont?
0: Nee, dat heb je Mo gisteren gehoord bij Frank en Aire. Vorige week ging die viraal met zijn imitatie van een wesp. En gisteren liet hij horen ook nog, ja, niet helemaal halal, een goede ezel in huis te hebben.
2: Ja. En wat heb je nog meer?

0: Mo, kan je hem nog één keer doen? Want ik nog één keer, ik zat niet zo goed te luisteren. Nog één keertje.
1: Je hebt goed geluisterd.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Chef.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
13: Ook voordelig per trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: 538 Nieuws.
15: 4 uur.
16: Ik ben Hanneke van Zessen. De grote brand in een bedrijfspand in Diemen bij Amsterdam is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes glas van zonnepanelen tussen kunnen zitten. En dan met Ter Apel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan daar klaar om te helpen bij het aanmeldcentrum. Het is overvol, waardoor veel nieuwe asielzoekers er geen slaapplek kunnen krijgen. Tenten komen er niet, zegt het Rode Kruis bij Hart van Nederland.
17: We willen wegblijven van tenten en dat soort oplossingen. We vinden het echt aan de politiek om hier met een oplossing voor te komen. En zolang mensen hier vandaag en vanavond wachten, is het Rode Kruis er om hen in ieder geval het flesje water en het luisterende oor te bieden.
16: Ook delen ze, als het moet, tekens uit. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. De reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het uitzoeken is moeilijk, omdat panden ernaast ook kunnen instorten. En de renovatie van het Binnenhof wordt nog duurder dan gepland, dit keer door ruimtegebrek, want er is daar straks niet genoeg plek voor alle mensen die er werken. Het Rijk heeft voor hen een kantoorgebouw aan de overkant van de Hofvijver gekocht, maar dat moet ook nog worden opgeknapt. Het weer dan nog op de meeste plekken droog en een zonnetje, een graad of 17. Morgen en ook de komende dagen droog en de temperaturen gaan dan flink omhoog. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
18: En dan het verkeer, Jelte. 31 files staan er en de langste nu op de A2 Maarsen-Den Bosch. Op de parallelbaan voor Everdingen staat een half uur. Op de A8 Amsterdam-Zaandam voor Zaandam 26 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Nieuwegein, daar staat 20 minuten. Flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij 140.0. A1 Deventer-Apeldoorn bij 94.6. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 229.8. En op de A4 staat een controle tussen Delft en Schiedam bij 61.3. De A10, als je rijdt tussen de Zeeburgertunnel en Noord, daar staan ze bij 4.6. En op de A67 Eindhoven-Venlo bij 59.8. De laatste op de A73 Echt Venlo bij 36.1.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
19: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten. apparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Let's
5: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
14: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Deze week, de 538 Ibiza Week.

0: Poetin ooit heeft gezien hier in Nederland. Want een tijdje was hij er, is hij af en toe wel eens gespot.
1: Ja, voor mij was het Rijswijk. Ja. Ik weet het niet zeker meer. Maar zijn dochter, die heeft in Nederland gewoond. Ja. In de buurt van Rijswijk, uit mijn hoofd. Want haar man, dus die als schoonvader Poetin heeft, die werkt volgens mij bij Shell. Ze hebben een tijdje in Nederland gewerkt.
0: Jij weet het zo'n
2: gek idee.
0: Jij weet het precies, hè?
1: Ja, het lijkt mij zo fascinerend als jij in de supermarkt met Poetin hebt gestaan. Stel dat jij in de Albert Heijn hebt gestaan of in de Lidl met Poetin.
0: Ja, want we hebben wel eens gehoord. Mensen, ik heb wel eens vaag verhalen gehoord van mensen die hem gewoon daar inderdaad in een supermarkt hebben.
1: Dat gerucht gaat, ja.
0: En dat je echt denkt, nee, dat kan niet.
1: Maar wij vragen natuurlijk elke dag van, joh, zit er iemand te luisteren? Maar ik denk dat het vandaag gaat wat moeilijk krijgen.
0: Het wordt een hele, ja.
1: Want normaal, ja, hier is er echt maar één of twee van of zo. Maar weet jij meer over de dochter van Poetin die in Nederland woonde? En heb je ze misschien gezien, de Poetins?
0: Ja,
1: heb jij de Poetins wel eens gezien?
2: Bij de kruidvat.
1: Ja, maar dat kan dus.
2: Ja, die gaat ook een ommetje maken.
1: Ja. Want het verhaal ging dat Poetin hier regelmatig in Nederland was toen zijn dochter hier nog woonde.
0: En als dat echt zo is, ja, misschien zit jij nu te luisteren en denk je, ja, ik heb hem wel eens ergens gezien.
1: Maar we smeken je echt. Pak even die telefoon. Want
0: als jij dit enigszins denkt, ja, dit heb ik meegemaakt, dan moet jij ons echt bellen. Ja. Want ik denk niet dat er heel veel mensen zullen
1: hier
0: zijn.
1: Hier zullen niet heel veel mensen van zijn.
2: Misschien heb je restaurant, dan kwam je eten.
1: Ja, zoiets. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, dat denk ik.
1: Weet jij meer over de familie Poetin die in Nederland heeft gewoond? Een tijd lang in de buurt van Rijswijk. Misschien heb je Poetin gezien, misschien ken je die dochter.
0: Zou kunnen.
1: Zou je eens willen bellen en daarover willen vertellen? 0909-3538. Dus 0909-3538. Als je het makkelijker vindt, mag dat natuurlijk ook in de 538-app. Dan kun je ons een berichtje sturen. En alles mag anoniem. Ik ben zo benieuwd of er iemand op reageert.
0: Voorschoten horen we.

0: feitje?
1: Ja, Daan wil heel graag een feitje.
0: Ja, ik doe bij alle Michael Jackson liedjes een feitje. In deze tijd van The Way You Make Me Feel was Michael Jackson vegetariër. En dan ben je natuurlijk benieuwd wat hij dan at. En er is een stewardess geweest van zijn privévliegtuig. Die is uit de school geklapt en die heeft verteld wat hij dan at toen in die tijd dat hij vegetariër zat. En dat was eigenlijk geen vlees, behalve Kentucky Fried Chicken.
1: Ja.
0: Hij bleek gewoon dat te eten.
1: Ik heb dat. Nou, dat is heel toevallig. Maar dan had hij, zeg maar, hij wilde alles voor. Wilde die Kentucky Fried Chicken hoofd na en het toetje volgens mij.
0: Ja, dat was The Way You Make Me Feel fase.
1: Ja, wat grappig.
0: Dit is voor het eerst in die.
1: Nou, dit vind ik nou echt leuk.
0: Ze wisten wel.
2: Telt hij dan?
1: Hij telt.
0: Oké, maar ik heb een bonus feitje. Het liedje heette oorspronkelijk Hot Fever.
1: Ja, zie je? Die Kentucky is toch leuker.
2: Weet je niet, hè?
0: Dat had ik ook voorgekomen, maar die kende je al. Hey, zit er iemand te luisteren die Poetin ooit gezien heeft in Nederland? Dit is bizar. Wij hebben zoveel geweldige luisteraars.
1: Ja.
0: Die zoveel weten. Want ik dacht, hier gaat misschien één iemand op reageren. Want het verhaal is, de dochter van Poetin heeft in Nederland gewoond. Ja. Niet in Rijswijk, maar Voorschoten. Want haar man heeft bij de Shell gewerkt. Jarenlang in Nederland gewoond, maar niemand weet daar iets van. En het is ook heel privé natuurlijk. Maar onze luisteraars weten alles.
1: Ja, dat ze ook nog in een penthouse in de Krimwijk.
0: Ja, dat is toevallig. In de Krimwijk.
1: Ja. Toevallig.
0: Inderdaad, veel mensen die dat wel wisten, dat hij ook wel eens in de Albert Heijn in Voorschoten is gespot. Poetin, hè, hebben we het over.
2: Dat moet natuurlijk ook wel een beetje stiekem, want het is niet een hele populaire man, hè. Toen ook al niet.
0: Toen ook niet echt, nee. Kon toen wat vrijer reizen dan nu, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben dus wel één iemand gevonden die hem dus ook echt gezien heeft. Ja, die heeft gewoon ingebeld. Ja, geweldig. Carla?
3: Ja?
0: Heb je Poetin gezien in Nederland?
3: Ja, heel even. Een vluggertje.
0: Een quickie?
3: Een quickie, ja.
0: Oh, maar Carla, ten eerste ben ik zo verbaasd dat er iemand belt die... Maar goed, we hebben je aan de telefoon. Maar geweldig dat je belt. Wat heb je gezien in Voorschoten?
3: Nou, ik was in Voorschoten en ik wist dat toen zijn dochter daar woonde.
0: Ja.
3: In een penthouse. En wij kwamen daar in die buurt en op een gegeven moment kwam er een auto aan. En wij hadden al zoiets als een auto met chauffeur. En wij stopten even. En ja hoor, wie stapte eruit? Poetin. Maar hij liep gelijk het gebouw in. Dus het was maar even vlug.
1: Maar wat heb je gezien? Wat was je indruk? Je hebt dan meteen iets dat je denkt, oh, hij is groter, kleiner, dikker, dunner.
3: Nee, hij is klein en dik. Hij is niet aantrekkelijk.
1: Hij is klein en dik.
0: Hoe lang is dit geleden?
3: Ja, dat is al, denk ik, al een paar jaar geleden.
0: Ja, toch wel, hè? Maar dit is zo bijzonder, want ik heb zo vaak gehoord over Poetin in Nederland, dat hij ook wel eens meeging naar de supermarkt en zo. Maar jij bent de eerste die nu eens een keer kan bevestigen dat hij inderdaad hier stiekem kwam.
3: Ja, maar hij kwam wel vaker, want zijn dochter woonde daar al. Zijn dochter heeft daar heel lang gewoond.
0: En die heb je ook wel eens gezien? Jij weet wie dat is, bijvoorbeeld?
3: Nee, die weet ik überhaupt niet wie dat is. Maar ik weet van verhalen dat die dochter daar woonde. Dat weet ik gewoon.
2: Het klopt dus toch.
0: Dat klopt dus helemaal. Ja, er komen ook meerdere appjes binnen van mensen die inderdaad wel weten dat het zo was. Maar Carla,
3: ja, jij hebt toch wel gezien? In de penthouse woonde ze.
0: Ik vind het echt te gek dat je even de telefoon hebt gepakt en ons hebt gebeld om dit te vertellen. Zit er iemand te luisteren die Poetin wel eens in Nederland heeft gezien? Ja, dat is Carla!
3: Ja, maar dat was heel even maar. Maakt niet uit.
0: Hij schoot
3: was op televisie.
0: In Voorschoten, geweldig.
3: Oh, Carla, een klein mannetje.
0: Dankjewel voor het inbellen.
3: Doei!
0: Doei.

0: 3 in de middagshow van 538. Waar zometeen die reis naar Ibiza eruit gaat.
1: Ja, inclusief dus vluchtverblijf, toegang tot Ushuaia, Ibiza met David Guetta en Universe met Armin van Buuren.
0: Ja, het is een te gekke prijs. De Ibiza-week hier bij 538. Hoor je de stewardess zo en die hoor je heel snel bellen met de studio en winnen. En Hanneke met het nieuws. Wat heb je mee, Hanneke?
2: Ja, waarom er nu al 3 dagen lange files staan op de A2?
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
3: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ebed toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: verdient het.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
6: Boost yourself. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag... Om...

0: soep.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. On
3: the road. Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Vandaag weerbericht. Vanavond in het oosten nog kans op een buitje. Morgen in de ochtend nog veel bewolking. In de middag meer zon en een graad of 20. En er staan wat kleine lettertjes bij. Er komt geweldig weer aan. Vanaf zaterdag. 7 uur de zomertop 50 staat. Dat wist ik. Ja, daar zijn we erg over in ons nopje hier bij 50 Nee, het gaat vanaf vrijdag gaan we richting de 30 graden. Hè? Hoe lekker dan dat je de radio aanzet, hebben we de zomertop 50.
7: Dat is heerlijk.
6: Ja, dus vanaf vrijdag het lekkere weer en vanaf zaterdag die zomertop 50. En dan het verkeer graag, Jelte.
8: Er staan 57 files en de langste nu op de A2 Maarsen Den Bosch. Tussen Ouderen en Everdingen op de parallelbaan 40 minuten. En Hanneke weet zometeen waarom. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor Westrandweg staat 21 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur. Flitsers op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 92.7. Nog eentje op de A1 bij Amsterdam bij 4.5. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 16.8. En op de A67 Eindhoven-Venlo bij 59.5. De laatste op de A73 als je rijdt tussen Echt en Venlo staan ze bij 36.1.
6: Het is 2 minuten over 4:30. Hanneke is hier met de belangrijkste nieuws en ze vertelt waarom.
7: Ja, vertel ik waarom.
8: Wat er op de A2 is. Hè?
7: Daar kom ik zo. Eerst alle nieuws. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66... moet nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37. Het OM verdenkt hem van terrorisme. De Rekenkamer heeft vandaag het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren onder de loep genomen. En hij trekt...
8: En Venlo staan ze bij 36.1.
6: Het is 2 minuten over 4:30. Hanneke is hier met de belangrijkste nieuws. En ze vertelt waarom.
7: Ja, vertel ik waarom.
8: Wat er op de A2 is. Hè?
6: Daar kom ik zo.
7: Eerst alle nieuws. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66... moet nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37. Het OM verdenkt...

0: Minister Mona Keijzer die had geld genoeg om flexwoningen te bouwen, maar ze deed daar bijvoorbeeld niets mee. Volgens minister Bart van den Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras in Ter Apel slapen. Er zitten daar momenteel 2300 mensen. Dat mogen er 2000 zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Als asielprotesten uit de hand lopen, dan komt de helft van de aangehouden relschoepers uit een andere gemeente, zegt de NOS vandaag. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden en in de Achterhoek een Rotterdammer. Dat is 150 kilometer verderop. En dan bij de weg. Hè. Inmiddels is het al 3 dagen raak door gaten daar bij de A2 bij Everdingen. Lange files elke dag. Er ligt daar dus zeer open asfaltbeton. Zo op. En dat moet hoog nodig vervangen worden. Was destijds een revolutie, vertelde Jelte me net.
1: Vandaar dus de hele week die ellende op de weg.
0: Ja, want ze komen gewoon, het gaat wat sneller, verslijt het. Het voordeel is dat het water sneller wegstroomt. Het heeft voordelen en nadelen. Maar goed, er zit nu een gat in. Rijkswaterstaat heeft geen budget om het ZSM te vernieuwen. Dat wordt pas na de zomer. Of en wanneer er een spoedreparatie komt, dat is nog niet
2: duidelijk. En waar zijn dan die files van? Omdat die weg gewoon dicht is?
0: Ja, die rijbanen zijn gewoon dicht. Het is gewoon echt te gevaarlijk om daar met 100 overheen te knallen.
2: Wat een Belgische praktijk is dit.
1: Dit is echt alsof je van die platen rijdt.
0: Hoe heet het ook alweer? Oeteldonk? Nee, de grens.
2: Daar weet ik.
0: Hazeldonk.
2: Hazeldonk.
0: Dat is Hazeldonk.
2: Hanneke, dank.
0: Yes.

0: Pizza. Bellen nummer 133.
1: Oh, je zou het zijn, hé. Hey. Dan mag je naar Ibiza. Gaan we eerst nog wel een spelletje met je spelen?
0: Ja.
1: En doe je dat trouwens niet goed, gaat de Azerierenlijn open.
0: En dan hoef je alleen maar te bellen en zeggen, hoi, ik ben er, geef het maar.
1: Ja,
0: ik ga naar het feest.
1: Dus iedereen maakt nog steeds kans. Maar ben je beller 133, dan gaan we met je spelen. 0909-3000-538. Bellen voor die trip naar Ibiza.

0: Shakira en Zed en Stay in de middagshow.
1: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek.

0: 38 Ibiza Week.
1: Yannick.
2: Ja.
1: Je bent bellen onder 33.
2: Yes. Ah, we zijn de eerste ronde door.
3: Ja, de eerste ronde weer door, inderdaad.
2: Oké. Maar nu?
3: Ja, hoe goed is je Spaans?
2: Un poco, me llamo Yannick, me donde está el Oostrecht.
3: Hou op!
1: Oké.
2: Me estudiar 4 años en high school.
1: Yannick! Oké, dit wordt een makkie voor jou. Wat is aanschierenlijn in het Spaans?
2: El aanschierenlijnos. Nee, die kende ik niet. Sorry.
1: Nee, dat snap ik. Yannick, als jij een foutje maakt namelijk, dan gaat de aanschierenlijn open. En dan kan iedereen die zit te luisteren nu gaan bellen voor
3: de
1: Kippie
3: Pizza. Ja, maar ik hoor de boete in de schoenen zitten.
1: Dat heb ik ook. Ja, het is voor jou denk ik dan niet zo ingewikkeld. We hebben een opgave in het Spaans. En als jij weet wat daar gezegd wordt, dan ga jij gewoon naar Ibiza.
2: Alright, come on.
1: Ben je klaar voor Yannick?
2: Zeker.
4: A qué hora termina la siesta?
2: Ja,
1: hoe?
2: Ja? Mag ik?
1: Ja?
2: Of je
1: krijgt
2: A of B,
1: natuurlijk.
2: Ik wou het
1: toch
2: zeggen.
1: Nee. Ja, we hebben multiple choice, maar als je het dan
2: weet. Hoe laat begint het feest?
3: Oké, wacht. Hier komen de opties.
2: Oké.
1: Eetel.
3: Hoe laat is de siesta afgelopen of houden muggen ook een siesta?
2: Nee, dan is het... Oké, ik heb niet goed betaald. Maar dan is het A.
1: Siesta, dus hoe laat is de siesta afgelopen, niet feest?
2: 10.
1: Oké.
4: A qué hora termina la siesta? Betekent, hoe laat is de siesta afgelopen?
2: Lekker! Oh, geweldig. Nice. Muy bien.
1: Je gaat naar je pizza! Hey, en het is alles erop en eraan. Hè? Het is voor 2 personen, inclusief de reis, verblijf en ook tickets voor Ushuaia. Je gaat naar David Guetta en je gaat ook naar Universe, waar Armin van Buuren draait.
2: Oh mijn god.
3: Wie neem je mee?
2: Wanneer moet ik vrijnemen dan? Ja, dat is toch een datum?
3: Gaan we zo met je afstemmen, maar wie ga je meenemen?
2: Okay. Wie ga ik meenemen? Nou, of misschien mijn zus. Maar de vorige keer zou ik op naar Ibiza gaan met mijn moeder. En toen is niet doorgegaan door corona. Dus... Het wordt twijfelachtig. En mijn moeder houdt ook wel van dansen. Dus ik weet het nog niet.
1: Als jij je moeder mee gaat nemen naar Armin van Buuren en David Guetta... Dan ben je echt de zoon van het jaar.
2: Zij stond vroeger bij Tiesto Sensation White ook met mijn vader. Dus dat houdt er wel.
1: Man.
3: Dat zou goud zijn. Maar je moet het zelf weten.
1: Nee, je moet het helemaal zelf weten.
3: Maar we zijn heel benieuwd. We zien de foto wel tegemoet. Wie het is geworden.
2: Sowieso gaat een foto sturen.
1: Je gaat daar Ibiza van harte gefeliciteerd.
2: Ibiza!
1: Yes! Doei! Ed Sheeran, Martin Garrix. Ze zijn de feest.

0: middagshow van 538. Het is 5 minuten voor 5.
1: Zullen we zo meteen nog even een baanhaampje doen?
0: Graag.
1: Ja, leuk.
0: Heel graag, ja. Mensen met dezelfde naam als hun werk, hè? We lopen wel langzaam tegen het end aan, heb ik
1: gezien. Ja, dat is ook wel zo. Want ja, op een gegeven moment moet er ook wel... Als kan je ook niet nooit een winnaar aanwijzen, toch?
0: Ook dat, ja. Maar ze blijven maar komen, joh, goede namen. Mocht je ook iemand weten, geef het door aan ons. Hè. Dus mensen met dezelfde naam als hun werk. En straks weer een nieuwe editie van de baannaam. En het nieuws, Hanneke. Wat heb je mee voor ons?
1: Ja, er komt een grote staking aan. Over een maand komt het hele OV-plat te liggen.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Later en altijd.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
21: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers. Praxis.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Minister Verberendse heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zitten. Israël heeft ze keihard aangepakt. Berendse heeft daarover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een spottende video die Israël heeft verspreid van de arrestaties. De grote OV-staking die de vakbonden hebben aangekondigd gaat geen hele dag duren. Woensdag 24 juni gaan OV-medewerkers aan het begin van de ochtendspits staken. Om 8 uur gaan bussen, trams, metro's en treinen dan weer rijden. De OV-staking is een protest tegen kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen en uitkeringen te versoberen. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zou nog zeker 3 maanden vastzitten. De explosie was begin deze maand. Waren op dit moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. Op dat moment waren ze binnen. En de provincie Groningen wordt een stukje groter om de nieuwe veerdienst naar Noorwegen mogelijk te maken. Volgens de regionale omroep wordt een deel van de Eemshaven ingepolderd en daar kan de boot dan aanleggen. Ook komt daar de parkeerplaats voor mensen die naar Noorwegen willen. En dan nog het weer. Vanavond in het oosten kans op een buitje. Morgen in de ochtend nog wat bewolking. In de middag wat meer zon en 1 graad of 20. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
2: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
3: Er staan 51 files. De langste op de A2 Maarsen Den Bosch op de parallelbaan voor Everdingen. 3 kwartier. De A20 Gouda Hoek van Holland. Er staat voor Nieuwekerk en de IJssel 38 minuten. En op de A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Houten 35 minuten. Er zijn flitsers op de A1 als je rijdt van Deventer naar Apeldoorn bij 94.9. De A4 Delft Schiedam bij 61.3. Op de A50 Os-Eindhoven 128.2. En op de A59 tussen Breda en Dinteloord bij 102.2. De laatste op de A73 Echt Venlo bij 36.1.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: It's playtime.
6: Easy Toys. It's playtime.
7: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
8: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En

0: De baannaam.
1: Allemaal mensen met dezelfde naam als hun werk. Gisteren dubbele editie met Naomi Gooiers en Brittany Vanger. Allebei handpasters. Ja, zaten ook bij elkaar in het team vroeger.
2: Ja, geweldig.
3: Sophie Ruikes is mondhygiëniste.
1: Ja, ja. Fanny Tietema maakt sensuele foto's.
4: En Bas Bijman is imker.
3: Ook geweldig. Peter Poesman, gynaecoloog.
1: Rob van der Somme, die is wiskundeleraar. Ja, simpel, maar gewoon heel goed.
3: Geweldig.
1: Ja, en ik wist helemaal niet dat we ze hadden in Nederland. Wapenhandelaars. Niels is een wapenhandelaar en heet Van der Kogel. Ja. Hoe kan dat nou?
3: Hij zei dan niet van, ik ben het werk gaan doen omdat ik zo heet.
1: Nee. We zaten wel nu te denken van, we moeten binnenkort misschien eens afronden. Weet je wel, een winnaar kiezen. Maar ze blijven maar binnenkomen, goede baannamen.
3: Noem een favoriet, dat is bijna niet te doen.
1: Het is niet te doen ook, nee. Maar mocht je nog iemand weten met een baannaam, dus dezelfde naam als het werk dat diegene doet.
3: Het kan nu nog net.
1: Ja, je kan diegene nog even aangeven. 538.nl/baannaam of gewoon met de app en gewoon berichtje sturen. Rick, goedemiddag.
5: Goedemiddag,
1: Rick, jij hebt ook een baannaam.
5: Klopt. Ja.
3: Zeg maar dat je het werk bent gaan doen omdat je zo heet.
5: Oké, ik ben het werk gaan doen omdat het moeilijk. Het heeft wat met vissen te maken.
1: Oké.
5: Wij hebben een forelvijver in Utrecht, zeg maar. En daar kunnen mensen recreëren door te gaan vissen.
1: We hebben een Wouter Snoek op de rol staan. Die heeft een karperzaak.
5: Oh, mooi. Toevallig.
1: Ja, maar jij zit dus ook een beetje in die hoek.
5: Ik heb ooit een keer een vriendin gehad. Die heette Snoek van de achternaam.
3: Nee.
5: Als we zouden gaan trouwen, dan zouden we Snoekbaars gaan heten.
1: Jij heet Baars dus.
3: Oké, dank je.
1: Oh.
5: Oh.
3: Echt? Nee.
1: Rick Baars! Oké. Je hebt het heel snel verklapt, Rick.
2: Ja.
1: Maar dat geeft niet.
5: Oh, gelukkig.
1: Jij bent eigenaar van een visvijver.
5: Klopt,
1: ja,
5: in Utrecht.
1: Maar we moeten voorstellen dat iedereen daar langs gekomen hengeltje uit kan gooien.
5: Ja, ja. Lekker recreëren langs de waterkant.
1: Dat is zo'n plek waar je altijd vis vangt?
3: Ja.
5: Nou, niet altijd. Nee. Je moet ook wel een beetje kunnen vissen.
3: Ja.
1: Okay.
5: Soms gaat het wel mis.
3: Ik heb een keer een hele middag langs een vijver gezeten en helemaal niks gevangen.
5: Oh, dat is slecht, ja.
4: Maar je moet ook een hengel uitgooien.
3: Oh, oké.
1: Ja, je moet wel iets doen.
5: Ja.
1: Eieren zitten.
2: Lekker zitten.
1: Emmertje naast me.
3: Ja. Kom maar.
1: Maar Rick, hij is wel verdomme mooi.
3: Ja, hij is leuk.
1: Ja, Rick Baars, eigenaar van een visvijver. Ja, hoe bedenk je dat?
5: De Ruigenhoek in Utrecht.
1: We gaan allemaal komen, Rick.
5: Dank je.
3: Hoi.
1: En groet aan mevrouw Snoek.
5: Ja, doei. Goedje.
1: Dankjewel. Doei. Dit is de middagshow 538, Kings of Leon.

0: even de middagshow van 538, waar we alle verhalen gaan verzamelen zometeen.
1: Ja, en daten is eigenlijk het leukste moment, toch? Want dan leer je elkaar kennen en dan zie je dingen die je fantastisch vindt vaak. Maar het kan ook dat je achter dingen komt waar je denkt... Oh,
0: ja, de schoolfamilie.
1: Niet goed, ja.
0: De schoolfamilie.
1: En dat je dan denkt, zijn dat ze? Nee. Ja, en dat je het dan uitmaakt. Ja,
2: moet ik hier de kerst gaan zitten.
0: Maar misschien zit je al in een relatie, hè?
1: Ja.
0: Maar dat je denkt, ja, die familie die ga ik mijn rest van mijn leven niet trekken. Ik moet hieruit.
1: Dat je gewoon al weet. Het
0: run! Ja.
1: Dus heb je het wel eens uitgemaakt vanwege je schoonfamilie?
0: Ja, dat is het.
1: Of ga je het uitmaken?
0: Ja, dat kan. Oh, dat mag ook, ja. Als je er nog middenin zit.
2: Kun je het op de radio doen.
1: Ja,
0: ik vind de vragen onwijs leuk. Ja, we willen alle verhalen verzamelen. Dus van alle luisteraars. Dus als jij er ook eentje hebt, bel ons even op. Heb jij wel eens een relatie verbroken vanwege de schoonfamilie?
1: Ja.
0: Dus dat je dacht, nou, hij of zij is best wel leuk, maar die familie...
1: Ja, die vader of die moeder of gewoon het geheel.
0: Ja,
1: of wat broers, ze doen.
0: Zussen, dat trek ik niet.
1: Deze gewoontes, gaan we dit altijd doen? Nee, dat ga ik niet doen.
0: Ik moet hier heel vlug uitstappen. Zou je ons willen bellen? 09093000538 is voor alle verhalen verzamelen. Ben jij gestopt met je relatie vanwege de schoonfamilie? Hij was leuk, zij was leuk, niets aan de hand eigenlijk. Maar die familie die erbij kwam.
1: Dat was echt een no-go, dat is gewoon klaar.
0: Oké, laat het even weten. Bel ons even op. 09093000538. Of het mag ook in de 538-app. Kan je ons een berichtje sturen. Ja. Gaan we alle verhalen verzamelen en het nieuws van 18:30. Hanneke komt eraan. Wat heb je mee voor ons?
3: Bultrug Timmy, die komt misschien naar Nederland.
4: Welkom bij Radio 538. Altijd, overal, helemaal voor jou.
5: Begin je dag met een lach.
4: De 538 ochtendshow.
5: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
6: Ja, eigenlijk kan iedereen Harry Mens daar doen.
7: Florentien, ben jij is Harry Mens daar?
8: Hallo.
4: Alles uit je middag met Frank en Iren.
0: Van harte welkom. Dit is de 538 Middagshow.
4: En begin je weekend met Edwin Evers.
9: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
5: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
4: Naar Ibiza. Dit is Radio
5: 538. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Happy birthday, Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade... met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
19: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: met een V.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Nu tot 50% korting.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: 15 jaar weerbericht. Vanavond in het oosten kans op een bui. Morgen in de ochtend nog wel veel bewolking. Maar in de middag meer zon en een graad of 20. En het wordt alleen maar warmer. En vergeet het niet, dit weekend hè, doen we de zomertop 538 hier bij 538. Radio aanzet, alleen maar zomerditjes. En het verkeer graag, Jelte.
5: Er staan 50 files, de langste op de A2 Maarsen Den Bosch. Daar staat tussen Ouderen en Everding op de parallelbaan door slecht wegdek 3 kwartier. De A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk Noord 41 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en Houten 32 minuten. Flitsers op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 14.2. De A4 Delft-Schiedam bij 61.3. Op de A67 59.4. En op de A73, daar staat er nog eentje. Dat is de laatste tussen Echt en Venlo bij 35.9.
4: Het is 1 minuut over 5:30. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Goedemiddag. De NS vindt het vervelend voor de reiziger dat er over dikke maand geen treinen rijden in de ochtendspits. Er is dan een landelijke staking tegen de kabinetsplannen om langer door te werken. Er rijden ook geen bussen en trams op woensdag 24 juni. Nederland, Frankrijk en Italië zijn boos op Israël. Ze hebben een klacht ingediend tegen de arrestatie van activisten die op schepen richting Gaza voeren. Daarbij ging het er veel te hard aan toe, die arrestaties. Een aangifte van dierenmishandeling tegen een groep mensen die 60 kippen in de tuin bij vrienden dumpte. Stel was net getrouwd. Het was dus een zogenaamde bruidsgrap. De kippen waren er alleen heel slecht aan toe. Grotendeels kaal, verzwakt, onderkoeld en ze hadden geen water of voer.
4: Ach, was dit een grapje?
6: Ja,
4: 60 kippen bij vrienden dumpen.
6: Ja, dit is, kennen jullie dit soort grappen?
4: Nee.
6: Ja,
4: nee.
6: Ik heb het wel eens gehoord. Bijvoorbeeld dat ze dan vissen, allemaal goudvissen in een badkuip doen. Of een varken in de tuin.
5: Er
6: zat
5: een ochtendshow over van de week. En ook bij iemand de deur dichtgemetseld. Als je dan terugkomt van je huwelijksreis. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Maar dit is natuurlijk met dieren. Dan wordt het niet goed bij jou.
4: En ook zoveel, joh.
6: Ja, ze zijn opgevangen door een stichting. Zijn er wel helaas een aantal overleden. Dan een ander dier, bultrug Timmy. Die wordt misschien naar Nederland gebracht. Vandaag werd trouwens wel bekend dat het geen mannetje, maar een vrouwtje is. Ze is gemisgenderd. Maar het Natuurhistorisch
4: Museum. Oh, dat nog.
6: Ja, dat is wel. Ja. En natuurlijk al inderdaad overleden. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam die wil een paar botten van het karkas hebben voor hun collectie Dode Dieren met een Verhaal. Daar zijn ook de Dominomus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas.
7: McFlurry-egel? Wat was dat ook weer?
6: Ja, zo'n egeltje die jaren 15, 10 geleden, die dan met zijn hoofd in zo'n dekseltje was blijven hangen. Oh. En daardoor niet meer kon eten. Ach. Ja.
4: Wij hebben ook nog eens een keer die schutter van de Dominomus gesproken.
7: Dat klopt, ja.
4: Weet je nog?
7: Ja.
4: Dat was Domino D-Day, was een televisieprogramma. Gingen duizenden steentjes om en er vlogen opeens in die hole een mus.
7: Echt een recordpoging werd daar gedaan. Ja. Die mensen hebben daar weken al die steentjes met de precisie daar neergezet. En die mus, ja, als die één keer tegen zo'n ding aangaat.
4: En toen hebben ze een jager ingeschakeld. Ja. En die heeft hier zo'n musje moeten.
6: Ja, maar ook nog op een plek dat hij niet zo'n dekseltje was blijven hangen. Oh. En daardoor niet meer kon eten. Ja.
4: Wij hebben ook nog eens een keer die schutter van de Dominomus gesproken.
7: Dat klopt, ja.
4: Weet je nog?
7: Ja.
4: Dat was Domino D-Day, was een televisieprogramma. Gingen duizenden steentjes om en er vlogen opeens in die hole een mus.
7: Echt een recordpoging werd daar gedaan. Ja. Die mensen hebben daar weken al die steentjes met de precisie daar neergezet.

0: eigenlijk wel een goed idee. Een nieuw onderzoek onder topschakers laat namelijk zien dat hoe langer spelers twijfelden, hoe slechter hun zet gemiddeld was. Onderzoekers zeggen dat lang nadenken niet per se wijs is, maar juist voor twijfel en verlies van overzicht zorgt. Snelle keuzes komen uit ervaring en intuïtie.
1: Intuïtie, hè? Onderbuik.

0: Oh, er is een beerput open.
1: Ja, ja, dat snap ik ook wel.
0: Het woord schoonfamilie is gevallen.
1: Ja, ja. Er kwamen ook heel veel dingen, een beetje irritaties, of waar mensen van dachten, hè?
0: Ja.
1: Een beetje meer waar mensen aan moesten wennen, ook bij hun schoonfamilie. En ik had bijvoorbeeld bij een ex van mij dat als hij dan een snoepje nam, dan moest hij dat opschrijven.
0: Pardon?
1: En toen zei ik, wat ga je doen? Want we gaan gewoon een dropje eten. Maar dan moest hij opschrijven, één dropje. Moest hij helemaal alles...
0: Daar zou ik wel even aan moeten wennen,
1: Zou ik heel erg aan wennen. Dat
0: is... Waar moest jij een beetje aan wennen bij je schoonfamilie? De berichtenbox staat open.
1: Ja.
0: Je kan het achterlaten bij de 538-app door een berichtje te sturen. Of ook even bellen, 0909-3000-538. We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Dus wanneer moest jij een beetje wennen aan de schoonfamilie? Alles is welkom. Dit is het moment om het eruit te gooien. We verzamelen alle verhalen, dus wanneer moest jij een beetje wennen aan de schoonfamilie? Ja, bel hem even door. 0909-3000-538. Ja, of

0: waar we alle verhalen weer gaan verzamelen.
1: Waar moest jij nou aan wennen bij je schoonfamilie?
0: Alex?
2: Ja,
0: en waar moest je... Waar moest jij wennen bij je schoonfamilie?
2: Dat je om klokslag 9 uur aan tafel moet zitten, aan de ontbijttafel na het stappen.
0: Oh.
1: Want?
2: Wat zegt u?
1: Waarom?
2: Nou, omdat wij moesten ontbijten.
1: Ja, okay. Het moest gewoon dan
2: had je nog wat aan je dag.
1: Dan had je nog wat aan je dag.
0: Ja.
1: Oh.
0: Mooi Alex, dankjewel hè. Koen!
3: Hey, goeiedag.
0: Hey, waar moest jij aan wennen bij je schoonfamilie?
3: Toen ik voor het eerst kwam bij mijn schoonouders mocht ik niet mee eten, want daar hadden ze niet op gerekend.
0: Oh, je was niet welkom.
3: Nee, ik ben gewoon naar huis gestuurd.
1: Nee.
0: Oh ja, die doet zin.
1: Wat goed.
0: Ja, die doet zin.
1: Ja, ja.
0: Koen, dankjewel hè. Jolijn!
4: Hi, ja, hi. Ja,
0: je schoonfamilie, waar moest je aan wennen?
4: Aan bananentosties.
1: Bananentosties?
0: Ja. Nou, daar ben jij niet lang gebleven, of wel?
4: Nee. Jawel, jawel, zeker. Het is nog steeds een vriend.
1: Oh,
4: okay. Het zijn de liefste schoonouders die ik me kan wensen, oprecht. Maar het kaas met banaan en currypoeder in de tosti-ijs, daar ga ik nooit aan wennen.
5: Curry en banaan?
4: Ja.
0: Oh, ja, maar dit is een ontgroening geweest van jou.
4: Ja, ik heb hem geproefd. Nee, het is echt niet lekker.
0: En ze eten het nog steeds?
4: Ja, zeker. Ja,
0: nou, respect Jolijn. Hij moet wel heel leuk zijn dan. Ja. Wat een patiënt,
4: hij is
0: joh.
4: Zo leuk, maar... ja.
0: Leuk dat je verbelde, Jolijn. Dank je wel. Nicole?
6: Hi.
0: Hi. Waar moest jij wennen bij de schoonfamilie?
6: Nou, mijn schoonouders die moeten echt gebeld worden door John de Mol. Want dat zijn net de nieuwe Timmy en Lau. Die zijn alleen maar aan het schelden met elkaar.
0: Oh, ja? Oh, nee. Altijd ruzie?
6: Ja, echt. Altijd ruzie. Ja, voor mij zijn ze de wereld, zijn ze goudvaart. Ik hou een tattoo van ze. Maar ze kennen niet met en ze kennen niet zonder elkaar.
0: Oh, wat mooi. Dus het is ook echt met de kleinste dingen en er wordt weer gegodverd.
6: Ja, echt. Gegodverd en klootzak hier en klootzak daar.
0: Ah, Nicole, wat goed. Dankjewel.
6: Alsjeblieft.
0: Doei, doei. Linda.
7: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Vertel eens, waar moest jij winnen bij je schoonfamilie?
7: Nou, zitten jullie?
1: Ja?
0: Ja.
7: Nou, mijn schoonfamilie die bleken swingers te zijn. En tijdens de eerste ontmoeting heeft mijn schoonmoeder mij naar boven meegenomen en haar nachtkastje open gedaan. En heeft ze al haar vibrators en dildo's laten zien. Oh, nee. Met het verhaal dat ik ze mocht lenen, maar ik moest ze wel heel goed schoonmaken.
0: Oh, nee.
1: Oh, ja. Linda, nee. En toen daarna lachte ze heel hard, want het was een grapje.
7: Nee, helaas niet. Nee. Ik heb het daarna heel lang niet normaal aan kunnen kijken met het idee van, oh, dit wil ik niet.
1: Oh, en ben je ooit swingers tegengekomen hun, of was het gewoon...
7: Ja.
1: Oh.
7: Ja, met verjaardagen kwamen ze heel geregeld langs en tot op heden nog steeds. En ja, het is soms heel raar om dat even te zien.
0: Dat snap je. Je bent ook gewoon gebleven, Linda.
7: Ja, ik zit al 21 jaar in die familie.
1: Denk je dan uiteindelijk, het went, dus je gaat dan zelf ook kijken, omdat je denkt, ja, het is eigenlijk gewoon heel normaal?
7: Nee. Respect voor hun, maar ik, nee.
1: Ieder zijn ding.
7: Ja, maar ieder zijn ding. Ja, het ergste was nog dat ze het zelfs in mijn man zijn bed hadden gedaan. Dat ik echt dacht, van dat daar kwamen we achteraf pas achter, toen is er flinke ruzie gekomen. Dus...
1: Wat? Maar hoezo?
7: Ja, ze hadden bedden tekort.
1: Nou, nee!
5: Verkeerde wereld dit.
1: Nee.
7: Ja.
0: Oh jeetje, Linda zeg.
1: Ze hebben achteraf gewoon verteld, bij kerst, we hebben het ook in je bed gedaan.
7: Ja. Nou ja, het bed was wat rommelig. En ja, mijn man is nogal van het net opmaken. En toen was hij zoiets van, wat is hier allemaal gebeurd?
0: Oh,
7: ja, toen kwam het verhaal naar buiten. En toen was het van, maar dit wil ik niet. Dat jullie doen prima, maar niet in mijn bed.
0: Het is geen alledaagse burgerlijke schoonfamilie die je hebt, Linda.
1: Absoluut niet.
7: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Dank voor het bellen.
7: Graag gedaan.
0: Doei.
7: Doei.
0: Wauw. Fadeless, BB Rexha in de middag.

0: Zometeen moeten we even bellen met iemand die een eiland heeft gewonnen. Dat is leuk.
1: Ja, zou je er blij mee zijn?
0: Ja, jawel. Nee, heerlijk.
1: En het nieuws van 6 uur, Hanneke, wat heb je mee?
0: Het kabinet krijgt een ultimatum. Ze hebben nog een week om dingen op te lossen, anders komen er acties.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
11: craving. Domino's. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
19: When I land my best punch, you will go down.
18: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij
20: bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
20: Welkom bij de verfzaak.
21: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
26: 538 Nieuws.
27: 6 uur.
0: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Het kabinet krijgt nog een week de tijd om de plannen voor de hogere AOW-leeftijd en bezuinigingen op uitkeringen in te trekken. Anders komt er actie, zegt vakbond FNV in het journaal.
28: Dat de 24 juni het hele openbaar vervoer tot 8 uur 's ochtends plat gaat als het kabinet niet voldoet aan ons ultimatum.
0: Er is voor 24 juni gekozen omdat de herexamens dan net voorbij zijn en leerlingen er dan geen extra stress van krijgen. Het valt nog niet precies te zeggen hoeveel asielzoekers in de kou blijven staan nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overloopt, zegt Vluchtelingenwerk tegen Hart van Nederland.
29: Wij weten het niet precies. Wij hopen natuurlijk dat er gemeenten zijn die opstaan en zeggen, ja, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Wij gaan een plek bieden. Maar ja, we rekenen op enkele tientallen. Maar niemand weet het op dit moment.
0: Ook het Rode Kruis staat klaar in Ter Apel met eten, drinken en dekens. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkantoor, ook in Brussel, krijgt ook drone weer geschud. En zanger Harry Styles gaat het podium veranderen bij zijn concert in Amsterdam. Fans hebben geklaagd dat het zo hoog is dat ze vanaf de eerste rij niks kunnen zien. Mensen die vanavond gaan, die hebben pech. Het nieuwe podium is pas overmorgen af. Het weer dan nog. Vanavond in het oosten kans op een buitje. Morgen in de ochtend nog veel bewolking. In de middag wat meer zon en dan een graad of 20. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
30: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
31: Er staan nog 31 files. De langste nu op de A2 Maarsen-Den Bosch. Daar op de parallelbaan door slecht wegdek voor Everdingen. 38 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunetten staat 21 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 23 minuten. En flitsers zijn er ook op de A4 Delft-Schiedam bij 61.3. De A16 Rotterdam Dordrecht bij 22.7. De A67 Eindhoven-Venlo 59.4. En op de A73 dat is de laatste echt Venlo bij 35.9.
32: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
33: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
34: Haiboe.
33: Haiboe.nl.
32: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
33: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
34: Haiboe.
33: Haiboe.nl.
35: Is dit allemaal van jou?
36: Alleen de belangrijke dingen.
37: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
38: Allsafe.
39: Geeft ruimte.
40: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
37: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
41: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
42: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
43: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
44: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
45: Show, het is 6 uur, media, all about the money, hoor je zo direct bij Harry Styles.

0: It's All About the Money. Freek en Eva.
1: Ja, man, dat is echt de ultieme droom.
0: Voor mij niet.
1: Oh, voor mij echt absoluut wel. Een eigen eiland.
0: Gedoe, man.
1: Nee, man, daar lekker. Niemand ja,
0: hier,
1: is er.
0: Als je hier lang... In eerste instantie denk je, gaaf, te gek. En, want Freek en Eva die hebben een eiland gewonnen.
1: Ja.
0: Maar dan ga je er toch langer over nadenken. En dan denk je, oké, wat gaan we daarmee doen? Er moet een huis op. Hoe kom ik daar eigenlijk? En,
1: dus ja, maar het is voor later. Eerst heb je dat eiland.
0: Ja, oké, kijk, de eerste keer, ja. In eerste instantie is leuk, maar daarna niet meer, toch?
1: Ja,
0: dat
1: okay, ik denk dat het eiland gewonnen is.
0: Wat een gedoe. Nee. Ja. Freek wel. Freek?
2: Ja, het is toch een mega-avontuur, jongen.
1: Juist, Freek.
0: Maar jij hebt een eiland gewonnen. In Zweden ligt het.
2: Ja, samen met Eva, mijn vriendin, hebben wij een eilandje in Zweden gewonnen. Ja, het is, je gelooft het bijna niet, maar het is echt waar.
0: Het is een soort spelletje geweest, een soort VVV van Zweden, waar je bij hebt kunnen winnen. En na een jaar moet je hem ook weer inleveren.
2: Ja, Visit Sweden kwam met de leuke winactie. En inderdaad, na een jaar zijn wij niet meer de beheerder van ons eilandje.
0: Ja.
2: En natuurlijk blijft het eiland dan gewoon bestaan. Maar zijn wij niet meer officieel de beheerders ervan.
1: Wat gaan jullie doen?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik denk gewoon lekker overleven daar. Het avontuur opzoeken, dat moeten we sowieso doen. Vissen vangen, kampvuurtjes maken, tentje opzetten.
0: Jij maakt er een expeditie Robinson van.
2: Ja, een beetje Castaway-achtig hadden wij het over.
1: Oh ja, maar dit klinkt wel inderdaad alsof de maand maximaal leuk is.
2: Ja, en veel zeggen inderdaad van, ben je daar dan een jaar te vinden? Nou, ik denk dat we dat niet overleven in een jaar. Een maand wordt ook al ambitieus, maar we moeten er toch zeker wel een aantal nachten kunnen overleven.
0: Maar kun je er makkelijk komen?
2: Ja, 25 uur rijden vanaf Den Bosch. Dus
0: Oké, 25 uur rijden vanaf Den Bosch en dan sta je er aan de kust?
2: Ja, en dan sta je dus aan het rand van het vasteland. En dan pak je of een kajak of een bootje. Of als we heel ambitieus zijn, dan doen we de zwembroek aan en dan gaan we zwemmen.
1: Hoe lang doe je erover?
2: Hoe lang weet ik niet. Maar volgens mij is het iets van 700 meter. Ja, 700 meter volgens mij.
0: Oh, oké, dus dan moet je 700 meter zwemmen en dan ben je op je eiland. En dan heb je riolering, alles erop en aan.
2: Ja, klopt. Er staat een hotel met alleen voor ons. Nee, er is helemaal niks. Er is,
1: En hoe groot is dat eiland?
2: Ja, dat is ook nog een dingetje. Dat weten we niet precies. Maar ik heb vanmiddag ergens gehoord dat het 250 meter lang, 250 meter breed ongeveer is. Dus ja, we hoeven er niet op te verdwalen, denk ik.
0: Maar mag je er iets op zetten?
2: Ik hoop nog een mooie vlag van Brabant mee te nemen die we daar kunnen planten.
0: Ja.
2: Maar nee, we mogen geen huis, geen hotel, we mogen geen olieplatform neerzetten. Dus dat is ook wel jammer inderdaad.
0: Maar Freek, kijk, jij noemt het een eiland, maar je hebt toch eigenlijk gewoon zand in de zee gewonnen?
2: Nee, want er staan ook wel bomen op, hoor. Dus daar zijn we ook super blij mee.
1: Ja, jij ziet echt zo'n zandbank.
0: Ja, ik wilde niet te zuur over doen, Freek, hoor, want ik vind het echt heel... Maar je bent er dus ook nog niet geweest?
2: Nee. We hopen zo snel mogelijk die kant op te gaan om het echt te zien. We kennen het wel van foto's. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat we daar aantreffen.
0: Maar Freek, wat een waardeloos cadeau van Zweden.
1: Nou ja.
2: Het is toch super vet. Wie kan nou zeggen in Nederland, een stel uit Den Bosch, dat ze beheerder zijn van een eilandje in Zweden. Dat is toch te maf.
1: Ja, vind ik ook. Vind ik echt supergek.
2: Je moet het gewoon doen voor het avontuur.
1: Juist. En krijg je betaald? Nee.
2: Nee, dat zou mooi zijn als we dat ook nog erbij kregen. Nee, het is wel leuk. We krijgen wel een mooie reischeck ter waarde van 20.000 Zweedse kronen. Zodat het ons mogelijk wordt gemaakt om ook echt die kant op te gaan. Dus dat is natuurlijk super
1: tof. Hoeveel is dit?
2: Dat is 1800 euro in mijn hoofd.
1: Oh, ja.
0: Hey, en als je er dan eindelijk wat van hebt gemaakt, dan moet je hem weer teruggeven?
2: Ja, zoiets wel. Ja, het eilandje blijft natuurlijk gewoon bestaan en iedereen kan er gewoon naartoe. Dus als we het echt nou zin hebben, dan blijven we gewoon zitten, denk ik.
1: Maar stel, ik ga daar naartoe en ik neem mijn familie mee en we laten daar allemaal rotzooi achter. We doen één groot festivaletje en ik ga weg. En het is allemaal zooi.
0: Ik hoor nu voor het eerst een leuk idee. Dat is natuurlijk wel leuk.
1: Ja. Mag dat?
2: Nou, wij als beheerders moeten dan wel heel streng optreden, denk ik. Dus dan,
1: wacht. Als wij zeggen met 538 we willen daar naartoe komen, we gaan lekker exclusief feestje bouwen daar, blabla, op dat eilandje, dan mag dat. Omdat we jullie kennen.
3: Het is van jou.
2: Ja, wij zijn de beheerders, jullie zijn van harte welkom.
1: Hey, dat is wel leuk.
3: Ibiza was eerst ook gewoon een rots, hè?
2: Ja,
0: precies. Ja. Nou, Freek, hou ons een beetje op de hoogte en maak er wat van dan daar in Zweden met jou.
2: We gaan er een mooi avontuur van maken. En je kan ons gewoon blijven volgen, dus we laten het zien.
1: Hoe volgen jullie?

0: zag ze het een en ander. Nou,
1: ja.
0: En toen was er iemand betrapt. Dat zo meteen om 6:15. En het nieuws van 6:30 komt eraan. Hanneke, wat heb je mee?
2: Nieuws over een wel heel gullig land bij een fastfoodrestaurant.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
16: Nieuw!

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: It's
2: It's playtime.
3: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
10: Vanavond in het oosten kans op een bui. Morgen in de ochtend nog veel bewolking. Maar in de middag meer zon. Graad of 20 wordt het morgen. En dan wordt het langzaam beter. Wij stijgen richting die 30 graden. En dan dit weekend, hè?
11: Ja, dat is de zomer. Smeren.
10: Zomer top 538 ook aan, hè?
11: Ja.
10: Hele weekend radio aanzetten voor je zomerliedjes. Vanaf zaterdag is dat. En dan het verkeer, graag Jelte.
12: Er staan nog 12 files. En de langste nu op de A2, Maarsen Den Bosch. Daar staat er voor Everdingen op de parallelbaan. Door slecht wegdek 33 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Beest en Everdingen. Is dat 12 minuten en op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos nog eens 3 kwartier. Flitsers op de A2 Utrecht-Den Bosch bij 75.5. De A4 Delft-Schiedam 61.3. A58 Bergen-op-Zoom Breda bij 85.8. En op de A67 Eindhoven-Venlo bij 59.4. De laatste op de A73 als je rijdt tussen Echt en Venlo bij 35.9.
10: Het is exact 6:30. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
13: Goedenavond. Premier Jette heeft gebeld met de president van Israël over de behandeling van activisten voor Gaza. In een filmpje is te zien dat ze stevig worden aangepakt. Minister Berendsen gaat de Israëlische ambassadeur daarover aanspreken. De NAVO gaat maatregelen nemen vanwege drones die af en toe opdoken in Europese landen. Ze wordt in Brussel de ambtswoning van NAVO-baas Rutte voortaan extra beschermd tegen drones. Reisorganisatie Rover is boos op de vakbond FNV. Die heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer over dikke maand. Maar Rover vindt dat er ook op een andere manier actie gevoerd kan worden. Steeds meer mensen die willen imker worden. Dat merken ze bij imkeropleidingen, zegt onder meer Omroep Gelderland. En daar in de Achterhoek merken ze een trend en melden zich steeds meer vrouwen en stellen aan die het bijhouden willen leren.
11: Ja, dat lijkt me ook echt leuk. En
10: ook.
11: Echt iets voor jou.
10: Ja,
11: ja,
10: klopt. Maar waarom wil jij het? En waarom willen wij dit met onze hooikoorts? Tegen de laatste plek op aarde waar we moeten komen natuurlijk.
11: Nee, juist, juist. En dan verse honing en dan anti-hooikoorts.
10: Is dat het?
11: Ja, dat lijkt me
10: wel. Ja, kastanjehoning, jongens. Als je het een keer ziet staan, pakken.
11: Kastanjehoning,
10: het is zo lekker.
11: Ja?
10: Ja, een onbetaalbaar.
11: Maar waarom doe jij het niet?
10: Het kost zo'n tientje. Hè?
11: Waarom ga je het niet doen?
10: Nou ja, dan moet de deur uit en zo.
11: Nee, maar je hoeft bijna niks te doen. Je hoeft toch bijna niks te doen?
10: Dan moet ik van de bank af.
14: Je moet het bijhouden.
13: Ja. Misschien hebben jullie het wel eens meegemaakt dat je koffie wilde afrekenen en de medewerker zei, nou, het is al voor je betaald door die meneer of mevrouw voor je. In Amerika, daar ging een man net wat verder. Hij betaalde in één keer voor 356 mensen die na hem kwamen. Hij liet een briefje achter met de boodschap om vriendelijkheid door te geven. Volgens het restaurant was een fastfoodketen, maakte niemand misbruik van de actie door ineens bizar grote bestellingen te doen. En tot slot antwoord op de vraag waarom kinderen vlak voordat ze gaan slapen ineens met allerlei vragen komen. Uh-huh. Het uitstelgedrag, ja.
10: Rekken.
13: Ja, maar een opvoedsexpert heeft zich erover gebogen. En die zegt dat het neerkomt op het angst om verlaten te worden, het moment van slapen.
11: Ja.
13: Kinderen zijn dus eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in je antwoorden, maar ze willen je
10: vooral gewoon dat je blijft
13: langer bij je houden.
11: Dan heb je de avondvierdaagse is dan deze week. En dan is mijn jongste, die 6, die werd hartstikke moe. Maar die ging opeens allemaal vragen stellen over de Rubik's Cube, waar het eigenlijk
10: is.
11: Hoe werkt het als die dan daar? Hoe krijg je die gele daar? En dat is echt dat je.
10: Maar het allermooiste is als je merkt dat die je heeft. Vind je niet? Die kinderen, dat ze merken, oh, wacht, dit vindt papa interessant.
14: Ja? Die leuk.
10: Ja. Oh, ik heb hem.
14: Ik wat
10: heb
14: zou ik je eens uitleggen?
10: Ja. Had ik een duk?
13: Yes.
15: 538. De 538 Middagshow.
10: Het gaat

0: kastje open trekken en dan denken, wie ben jij eigenlijk?
1: Oh, en jij zei dat je misschien wel zou gaan lachen.
0: Ja.
1: Ja. Iemand met hele grote ogen daar ziet staven. Oh.
0: Ja, we hebben zo meteen betrapt op een scheve. En Lieke die deed dus een deurtje, een kastje open bij haar thuis. En er stond dus een meisje half naakt in de kast.
1: Ja.
0: Ja, ik dacht.
1: Ja, ik hoop dat
0: ik zou me kunnen voorstellen dat als daar nou. Weet je, stel dat Jelte daar staat in zijn onderbroek.
2: Dan zou je sowieso moeten lachen.
0: Dat ik wel even zou moeten lachen. Dan zou ik daarna denken: ja, godverdomme, wat heb je gedaan? Maar ik zou ook wel heel even denken: maar je bent thuis, je komt straks thuis, Arjen.
1: Ja.
0: Je zet je schoen in de kast of je jas hang je op en daar staat een.
1: Ja, ik hoop het.
0: Daar staat een meisje.
1: Ja.
0: Dan zou je toch.
1: Ja, ik vrees misschien dat ik denk echt dat ik er achteraf om kan lachen. Maar de reactie die je dan hebt, kan je eigenlijk nooit voorspellen.
0: We moeten het Lieke zo meteen vragen, want die heeft het meegemaakt. Betrapt op een scheve om 7:15. Zo direct naar Arjen van Buren.

0: Without You op 538 in de middagshow. 7:15 is het.
1: En dus hoogste tijd voor een trap op een scheve.
0: Lieke, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hi, welkom bij Betrapt op een scheef om 7:15.
2: Hi.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik ging een avondje stappen met vrienden van mij in de stad. En mijn vriend die zou thuis blijven, die had niet zoveel zin om mee te gaan. En toen was mijn beste vriendin, die was heel erg dronken, dus die heb ik naar huis gebracht. Want die woonde toch bij mij in de straat. Maar ik had geen jas mee, dus ik ging even langs huis waar mijn vriend was. En ik loop naar boven toe om mijn jas uit mijn kast te pakken. En hij deed al heel vaag dat ik niet naar boven mocht lopen. Dus ik doe de kast weer open. En toen stond er in één keer een meid in die kast.
0: Hij had er in de kast gezet?
2: Oh, nee. Hij had er in de kast gezet.
1: Oh, oh. Nee, ja. Dat zie je echt in films.
0: Nou echt, ja. Met kleren aan?
2: Zat niet veel meer aan, kan ik je zeggen.
1: Oh, en toen?
0: Het is niet wat je denkt, zei hij het?
2: Sorry?
0: Zei hij nog, het is niet wat je denkt?
2: Nee, hij ontkende niks.
1: Nee, maar hoe was dat? Je doet die deur open van die kast en opeens staat daar een meid.
2: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, en wat zei je toen?
2: Nou, ik ben boos weggerend. Het was een beetje ruzie. De volgende dag belde hij me op, maar ik hoef hem nooit meer te zien.
0: Maar hoe heeft hij het uitgelegd aan je?
2: Niet.
0: Helemaal niet. En kende hij het meisje?
2: Nee, dat niet.
1: En had jij enig vermoeden dat er misschien iets speelde? Of dacht je, oh, vandaar dat hij een beetje afwezig was de laatste tijd?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Hij deed helemaal niet raar.
0: Hey, en wat nou, heb je dat wel eens afgevraagd? Wat nou als je die kast niet open had getrokken?
2: Dan was ik er denk ik nooit achter gekomen. Ja,
1: bizar, hè?
0: Ja, dat is bizar. Zat er in je eigen huis een meisje in de kast?
2: Ja.
1: Hey, je zou maar gewoon bij de voordeur een kapstok hebben en dan had je het nooit geweten.
2: Nee, dan had ik er nooit achter gekomen.
1: Dan heeft het misschien wel zo moeten zijn.
0: Wat weet je of ze nog samen zijn?
2: Nee, geen idee. Ik heb ook geen contact meer met hem.
3: En doe jij nu als je thuis komt altijd eerst overal de kast even open?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Lieke, leuk verteld. Dank je wel voor je verhaal.
2: Ja, helemaal goed.
0: Fijne avond.
2: Fijne avond.
1: Ja, en heb jij nou ook iemand betrapt in je omgeving en wil je daar misschien over vertellen? Stuur ons dan even een berichtje met daarin betrapt. En er zijn zoveel hiervoor gegaan en we kijken uit naar je verhaal. En je mag ons natuurlijk ook bellen op 0909 538.
0: 3050.

0: David en Michelle, stil champagne in de middagshow van 538. Gaan wij het stokje overgeven aan Floris?
1: Ja!
0: Is het te vroeg om de zomerhits te openen voor de hotline of niet?
1: Nou, op zich, kijk, komend weekend hebben we de zomer top 1000 op 538. Ja. Misschien alvast, kijk, met smerig weer als vandaag, met regen.
0: Ja, moeten we dat
1: toch lekker om een beetje op te vrolijken.
0: Ja, toch?
1: De stemming
0: juist even doen.
1: Zomerhitjes.
0: Jij zegt juist doen.
1: We doen het.
2: Zeker, tuurlijk.
1: Okay. Waarom ook niet?
3: Van die laatste wolken eruit jagen.
0: Met zomerliedjes?
1: Ja,
0: ja. Ja, er zijn er genoeg van.
1: Het schijnt te werken.
0: Laat ze doorkomen, binnenkomen via de 538-app... en hoor je ze zo meteen in de hotline.
1: Spreek ze in.
0: Vervolgens

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
6: Yes, komt-ie.
7: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
8: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo op. Voor Almof.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
19: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
27: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: 538 Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. De reizigersorganisatie Rover begrijpt niets van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de VIA. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berendsen is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks-PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenoot die bijna 25 jaar jonger is. En een bezoeker van Disneyland in de VS sleept na een familieuitje het pretpark voor de rechter. Volgens haar is niet duidelijk aangegeven dat het park gezichtsherkenning opslaat. Sinds een paar weken gebruikt het park inderdaad scans van het gezicht om tickets te checken. De vrouw eist $5 miljoen. Het weer dan nog. Vanavond in het oosten kans op een bui. Morgen in de ochtend nog veel bewolking. In de middag wat meer zon en een graad of 20. Dit was het 538 Nieuws.
3: Anneke, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen, je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Maarsen Den Bosch bij Everdingen de parallelbaan 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 10. En verderop de A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug 16. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn. Hectometerpaal 95.2. Verder op de A1, dat is dezelfde, op bij de A1 Deventer-Apeldoorn 92.9. En de A4 Delft-Schiedam 61.3. A67 Eindhoven-Venlo 59.4. En de A73, de laatste echt Venlo, op de rem bij 35.9. De 538-hotline is geopend. Wat is nou zo'n verzoekje waarvan je zegt dat moet op deze woensdagavond op 538 gedraaid worden? Spreek hem in via de app van 538.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
24: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
28: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
30: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.

Ochtend, Sarah, Radio 538, Floris hier. En de hotline staat voor je open. Wat is zo'n nummer waar je echt even zin in hebt vanavond? Spreek hem in. Via de app van 538, rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je het aan me doorgeven. Misschien wel met dat lekkere weer het komende weekend.

0: Connect, Radio 538 en My Blood. De hotline staat voor je open. Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je het aan me doorgeven waar je even zin in hebt vanavond. Nog leuker, spreek het eventjes in. Dan kan ik je stem erbij horen. Marcel.
1: Hallo, je boemer papa in de auto samen met zijn dochter. En ze wil graag luisteren naar Robin S. Show Me Love.

0: Milieu, Dark Before the Dawn bij 538. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik las een verhaal over een man uit Hoorn vandaag. Dat is in Noord-Holland. Die gozer die had de laatste trein naar huis gemist. Maar wat hij besloot om toen te doen, verbaasde iedereen. Hele verhaal hoor je zo.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue peukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade... met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
16: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Oranje fans opgelost.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: En ook deze week extra goedkoop.

0: alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 538, Floris Molenaar.
3: En het verhaal over een bijzondere vermissing hoor je over 6.

0: Raven Lené, Love Me Not. Heb je wel eens een gekke keuze gemaakt toen je dronken was?
1: 538.
0: Ja, oké. Laten we even vooropstellen. Het allerbeste is dat je überhaupt nog nooit dronken bent geweest. Laten we dat eventjes vooropstellen. Ja, dat is echt nergens goed voor. Dat realiseer ik me altijd vooral de dag daarna. Heel erg. Ja, dit is echt nergens voor nodig geweest. Ja, ik heb wel eens dat ik met mijn hockeyteam in Frankrijk was om te skiën. En toen ben ik met mijn zatte koppen, toen ik de kroeg uit kwam lopen, ben ik precies de verkeerde kant op gaan lopen. Maar echt door blijven lopen. Ik werd ergens in de ochtend werd ik wakker in een tankstation. En ik moest zeg maar, twee bussen nemen om weer terug te komen. Dus ik ben echt ver gaan lopen. Nou, hoe dat gebeurd is, Joost mag het weten.

0: Maar ja, zo kom ik erop. Ik las een bizar verhaal erover. Een man in Hoorn, Noord-Holland, die was bij vrienden op bezoek geweest in Annapallona. Dat ligt ergens daar, daar verderop. Alleen, hij was die avond niet thuisgekomen. Hij was ook behoorlijk dronken. Had hem redelijk hangen. Dus zijn vrouw helemaal ongerust. Maar waar zou die nou toch zijn? Tot hij ineens voor de deur stond. Wat is er nou gebeurd? Hij had de laatste trein terug naar Hoorn had hij gemist. Zonder dat eventjes aan zijn vrouw te laten weten. En wat deed hij? Hij besloot om in plaats van ja, dan maar ergens te overnachten daar of een taxi te nemen, hij besloot gewoon naar huis te lopen. Zo heeft hij dus 40 kilometer terug naar huis gelopen. Nou, stond hij ineens bij zichzelf, bij zijn eigen huis, voor de voordeur, zeg maar. Ja, dronken heb je toch de beste ideeën, hè? Dan komen er de meest creatieve ideeën in je op. 40 kilometer naar huis lopen. Ja, het was denk ik 20 kilometer. Maar dat is dan zonder slalommen.
1: 538.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Nelson, Amy Winehouse, Valerie bij Radio 538. Oh, heb je er zin in? Het komende weekend. Heerlijk zomers weer wordt het.
1: Heerlijk.
0: 28 graden gaan we aantikken. En ook bij 538 klinkt de zomer door je speakers. Het hele weekend lang, zaterdag, zondag en maandag. De zomer top 538. Heerlijk, lekker die zomer.

0: Brock en Khalid, Dive Into Me. Nieuwe muziek bij 538. Floris hier. Ik las een bericht vandaag met daarin tips waardoor je fris ruikt als je die uitvoert, als je die aanhoudt, die tips. En je bespaart geld, waar dat over gaat, hoor je zo.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus.
4: Aldi. Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving. Domino's.
13: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AHA Excellent vleeswaren en borrelhapjes 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
15: Heijn. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: 538 Nieuws. 8 uur.
21: Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. In de dagen daarna is het nog warmer. En dit was het nieuws op 538.
0: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 9 minuten. En de A27 de laatste Utrecht-Breda bij industrieterrein Avelingen 6. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Hectometerpaal 95.2. A4 Delft-Schiedam 61.2. En de A10, dat is de ring Amsterdam. Koentunnel richting de A10 Noord. Hectometerpaal 2.2. A27 Utrecht-Hilversum 92. En de A67 Eindhoven-Venlo 59.4. A73 de laatste echt in de richting Venlo op de rem bij 35.9.
22: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
23: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
3: Floris Molenaar.
4: En tips hoe je langer doet met je wasmachine. Hoor je over 5 minuten.

0: De Carpenter, Thees, Radio 538. Ik ben Floris. Ben jij zuinig met je wasmachine? Daar ben je misschien niet zo vaak mee bezig voor jezelf, hoor. Of je zuinig bent op je wasmachine. Maar het is wel goed om er af en toe bij stil te staan. Ik las daar een bericht over vandaag. Tips stonden daarin om ervoor te zorgen dat je wasmachine langer meegaat. En dat die schoon blijft. Want dat heb je misschien ook wel eens. Ik heb dat al met sportspullen. Dan heb ik ze in de was gedaan en dan komen ze eruit. En dan ruik je gewoon nog al dat vieze stinkzweet van de drain. Wat belangrijk is, af en toe even een hete was draaien. Dat helpt om je wasmachine goed schoon te houden. Gebruik minder wasmiddel dan je denkt. Dus je hoeft niet altijd het hele ding vol te pleuren. Het is gewoon een klein beetje, is vaak al wel genoeg. Laat de machine ademen, dus laat hem af en toe even goed openstaan, dat hij goed kan luchten. Vergeet dat rubber niet, dat rubber aan de binnenkant van de wasmachine, dat filtertje wat er onderin zit, ook niet vergeten, af en toe even schoonmaken. Laat je niet gek maken door allerlei ontkalkers die heel goed schijnen te zijn voor je wasmachine. Daar gaat hij alleen maar kapot van. En als je dat soort dingen doet, dan gaat je wasmachine dus langer mee. En dat scheelt weer in dat je geen nieuwe hoeft te kopen. En doe je dit niet, dan hoop ik dat je in ieder geval goed zit in de slappe was.
1: Radio 538. Dance. Jonas Blue, Edge of

0: Katy Perry, Firework bij Radio 538. Krijg jij deze week net zo goed nieuws als Bram?
1: Bram, gefeliciteerd. Jij gaat naar Ibiza. Een trip voor twee personen.
2: Leuk, man. Fantastisch.
1: Inclusief reis, verblijf en tickets voor de Ushuaia met David Guetta en The Universe met Armin van Buuren.
2: Nou, helemaal geweldig, man. Geweldig.
0: Deze week te winnen bij 538. Een reis voor twee personen.

0: Jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Ariana Grande, One Last Time. Radio 538, Floris hier. Gezellig dat je er lekker bij bent, dat je bij 538 bent vanavond. Hey, jij kunt een wereldrecord verbreken. Redelijk makkelijk ook, je hebt er niet veel voor nodig. Wat je nodig hebt, een rolletje tape. Je hebt een stel ballonnen nodig. En je hebt een wc-ontstopper nodig. Zo'n plopper, zeg maar. Welk record je daarmee kunt breken, hoor je zo.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta, in Ushuaia Ibiza en Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Aldi. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
14: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: 538, Floris Molenaar.
16: En een knallend wereldrecord, dat staat op 60, hoor je over 6 minuten.

0: Walker, Heartbreak Melody. 60 stuks in 30 seconden, joh.
1: 538.
0: Oh ja, heb je wel eens gehad dat er onverwacht een ballon knapte? Vlak bij je lichaam, of nou, nog erger, vlak bij je hoofd. Dat je ineens echt in zo'n volledige staat van alertheid bent. Dat je ineens zo'n knal hoort. Oh ja, je schrikt je toch de kleren van zo'n klap. Vreselijk. Stiekem ben ik daardoor ook een beetje bang geworden voor ballonnen. Ik ben altijd bang dat dat die knapt. Vreselijk. Ja, wat dat betreft was ik ook niet graag aanwezig geweest bij het filmpje dat ik vandaag zag op Instagram. In ieder geval toen dat werd opgenomen. Daar zie je namelijk André Ortholf, een gozer uit Duitsland, die heeft 60 ballonnen opgeblazen en vastgeplakt op de grond. En die heeft hij dan in 30 seconden laten knappen, ja, met een wc-ontstopper. Met zo'n plopper, zeg maar. Dat is nog, ja, dan denk je, oh, dat doe je zomaar 60 stuks in 30 seconden met zo'n plopper. Ja, daarmee heeft hij dus het wereldrecord te pakken. Ja, je kunt ze zo gek niet verzinnen, die wereldrecords. Meeste ballonnen laten knappen in 30 seconden met een wc-ontstopper. Ik zet hem even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je André aan de gang. En dat dan keer 60, zeg maar. Ja, ik haat het geluid van knallende ballonnen, maar ik vind dit toch...

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart bij 538. De avondshow met Jordi Warners zometeen. Inmiddels heel huids terug van vakantie. Hij komt hier net al binnen, maar heel huids terug van vakantie. Dat scheelde niet veel. Details erover zometeen.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
5: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
4: Dus nog meer vakantie voor je geld.
5: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: It's playtime.
17: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
18: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
0: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
21: Vertrouwd sinds 1999.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
24: 538 Nieuws.
25: 9 uur.
26: Goedenavond. Er is vanavond in Ter Apel geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers. Dat zegt het COA. Het is niet duidelijk waar ze nu heen moeten. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij vertelde vorige week dat hij een relatie heeft met een Oostenrijkse fractiegenoot die 25 jaar jonger is. De baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan de Britse Married at First Sight. Ze zeggen dat ze zijn verkracht door de man aan wie ze zijn gekoppeld in het programma. De zenderbaas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft excuses aangeboden. Er is een archeoloog gearresteerd die weigert botresten af te staan. Die zijn mogelijk van D'Artagnan, een van de echte drie musketiers. De botresten werden in februari gevonden in Maastricht. De gemeente Maastricht wil ze nu terug hebben, maar de archeoloog bewaarde ze thuis, want hij vindt dat de gemeente te traag is. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Vanaf morgen zomerse dagen zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws bij het Utrecht.
19: Kan niet wachten. Dankjewel, Fieke. We krijgen de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A16 richting Breda. Tussen Kralingen en de Van Brienenoordbrug 6 minuten. En ook flitsers. A1 richting Apeldoorn bij Willep. Hekte met de paal 92.7. De A4 richting Amsterdam bij Schiphol 8.4. Dan de A4 richting Schiedam bij Schiedam 61.2. De A9 richting Alkmaar bij Beverwijk 54.2. Dan de A10 richting Koentunnel bij Amsterdam 28.5. De A12 richting grens met Duitsland bij Duiven 140.3. De A67 richting Venlo bij Maasbreen 59.4. En de laatste flitser op de A73 richting Venlo bij Belfeld. Hectometerpaal 35.9.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
29: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
30: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
31: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
32: Deze week
33: de 538 Ibiza Week.
32: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
19: Het is een wonder dat ik terug ben van vakantie zonder botbreuken. Na een ongeluk op vakantie, hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: 538-avondshow. Cameron Whitcomb en Matuxa hoorde je. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. En dat is best wel een wonder, want ik ben afgelopen week op vakantie geweest. Daar heb ik een ongelukje gehad. En het is een wonder dat ik niks gebroken heb. En dan denk je, die jongen die overdrijft. Nou, nee, kijk. Afgelopen week zat ik in Italië op een motorvakantie. Ja, dus ik reed met mijn eigen motor met mijn vriendin achterop door de bergen. Iets van 300 kilometer gemiddeld op een dag. Ben je zo'n 5, 6, 7 uur met stopjes en zo tussendoor ben je onderweg. En het is de eerste keer dat ik met mijn motor in de bergen rijd. Nou heb ik wel al iets van 6 jaar mijn motorrijbewijs, maar toch, de wegen in Nederland zijn niet te vergelijken met die in Italië. En dat weet je ook als je daar ooit met de auto bent geweest, die haarspeldbochtjes en dergelijke. Dat is gewoon totaal wat anders. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Totdat ik een cruciale fout maakte. Ik stond voor het stoplicht, maar voor mij stonden iets van 8 auto's nog. En als je motorrijder bent, dan ben je soms ook ongeduldig. En dan denk je, ik kan ook vooraan bij het stoplicht staan. En dan trek ik, weet je, de automobilist heeft daar geen last van. Ik sta gewoon vooraan. Als hij op groen knalt, dan rijd ik snel weg. En dan kunnen de auto's ook snel weg. Niks aan de hand. Nou goed, ik ga vooraan staan bij dat stoplicht. Dus ik kom daar aanrijden met mijn motor. Ik heb een grote motor met van die koffers en zo erop, weet je wel. Met zo'n groot windscherm aan de voorkant. Ik zit rechtop. Niet zo'n racebike heb ik niet. En dan mijn vriendin achterop. Dat weegt, nou, denk zo'n 320 kilo alles bij elkaar. En ik kom daar aanrijden bij het stoplicht. En ik denk ineens, shit, die wegen die lopen hier natuurlijk gewoon af. Dus ik zet mijn voet bij de grond. En ik voel die motor gewoon naar rechts gaan. Nog meer naar rechts gaan. Ik probeer het tegen te houden. Maar nee, daar ga ik. Samen met mijn vriendin en die hele motor. Op mijn plaat. Op de grond.
1: Maar jij belandde wel mooi in de berm, toch? Zag je, kon ik op jouw socials
0: ik had wat dat betreft dan ook weer heel veel geluk. Mijn motorkoffers die, ja, vingen eigenlijk een beetje de val op van de motor en van ons. En hij rolde inderdaad iets wat door, waardoor eigenlijk het grootste gedeelte van de motor viel in het gras. En ja, het gaat natuurlijk een hele lage snelheid. Dus je valt niet met 110 km per uur op de weg. Nee, het gaat gewoon nog niet eens met 1 km. Maakt het ook knap lullig, want je valt dus voor die grote rij met auto's.
1: Hoe reageerde die automobilisten? Werd
0: nou,
1: klein,
0: dat is nog het ergste.
1: Klein beetje gelachen.
0: Nee, nou ja, dat denk ik dus wel. Want de eerste auto waar ik voor stond, die toeterde toen het gebeurde. En die reed keihard met een grote dot gas weg. Gelukkig achter hem zat wel een Italiaan met een auto. Die heeft hem aan de kant gezet. Die heeft mij en mijn vriendin geholpen op die motor omhoog te zetten. Dus die was wel heel sympathiek. Maar ja, je voelt je natuurlijk gewoon een grote loser natuurlijk.
1: Kon je daarna nog wel wegrijden?
0: Ja. Ja,
1: met heel veel gas ook.
0: Ja, met heel veel gas. En gelukkig nul schade aan onszelf. Dus wij mankeren niks. Dat is echt heel fijn. En de motor ook niet. Dus het is eigenlijk hartstikke goed afgelopen. Maar het had slechter kunnen gaan.
1: Wat een mazzel.
0: Mazzel. En het leukste nog is, ik heb alles gefilmd. Dus ik heb zo'n camera standaard op mijn motor zitten. Kun je even op mijn Instagram checken. Jordi Warnes heet ik daar. Ja, leedvermaak is ook leuk om te zien, toch?
1: Zeker.
0: Maar goed, gelukkig zonder bolbreuken. Dus.

0: heb een nieuw favoriet nummer van dit moment. En dat is toch echt Bruno Mars met Risk It All. Dat is zo heerlijk. Maar jij zegt net iets, Fieke.
1: Ja?
0: Dat dit een perfecte openingsdans is voor mijn bruiloft.
1: Dit is, die tekst is toch hartstikke romantisch. Die muziek, al niet al te ingewikkeld voor een dans. Lekker slow. Dit gegarandeerd alle schoonouders huilen.
0: Maar ga jij...
1: Ik zie het helemaal gebeuren.
0: Jij gaat in september ga jij trouwen. Ga jij dit gebruiken als openingsdans?
1: Ik krijg dit er niet doorheen thuis.
0: Je hebt zelfs dansles, hoor.
1: Ik neem het helemaal serieus. Alle clichés trek ik uit de kast. Maar over het nummer zijn we het gewoon echt nog lang niet eens.
0: Maar welke kanten gaat het op, zeg maar? Waar kies jij meestal voor en waar zit hij dan?
1: Dit gaat dus van dit tot aan...
0: Ballads dus?
1: Ja. Ballads, gewoon een beetje romantisch, een beetje huilen. Ik heb zelfs nog Geef mij je angst van Guus... maar dan de versie van Guus Meeuwis voorgesteld. Kreeg ik er ook niet door.
0: Tot aan
1: Baila Conmigo. Om echt een beetje billenschunnend af te sluiten. Maar,
0: wat roept hij allemaal dan?
1: Nou, vooral nee.
0: Met die andere nummers kan ik dat prima. Maar geef mij nou je angst van Guus Meeuwis, Fieke, als jij dat als openingsdans had gebruikt.
1: Als jij nou naar die tekst luistert. Ja, die van André Haas is natuurlijk het origineel, maar dat zit een vrij hysterisch.
0: Ja, maar je gaat toch geen bloed, zweet en tranen instarten als openingsdans?
1: Hoezo niet?
0: Of Baila de Gasolina, nou ja, goed.
1: Nou, het vind ik ook niet gek, hoor.
0: Nee, oké. Nou, ik hoor het al, er wordt nog gediscussieerd thuis over de openingsdans. Maar Bruno Mars, Risk It All, is een goede kanshebber. 5:08 avondshow met Walk the Moon nu.

Walk the Moon, Shut Up and Dance, hoorde je op 538. Laatst ben ik op kraamvisite geweest. En ik heb ergens keihard en misschien een beetje bot nee opgezegd. Waarop? Hoor je zo.

0: mens daar doen.
1: Ja,
0: voor het idee juist Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538 Show.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza.
7: Hoe gaaf is dit?
3: Dit is radio.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
0: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: 538 Jordi Warners.
14: Waar zei ik laatst nee tegen op een baby kraamvisitebezoek? Je hoort het zo.

0: Skrillex en Eddie Grammer, The Thing I Love. Jordi op 538. Avondshow, Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. Laatst heb ik op een kraamvisite ergens, best wel bot misschien, nee opgezegd. Omdat ik daar gewoon een hele duidelijke mening over heb. En ik wilde het gewoon ook echt niet op dat moment. Het gaat om twee goede vrienden van mij. Nu ik het uitspreek, wordt het misschien nog wel veel erger. En zij hebben een tweeling gekregen. Ja, dus wij gingen op kraamvisite, mijn vriendin en ik. En ik had al eigenlijk van tevoren met mijn vriendin besproken dat ik één ding gewoon niet wilde doen. Dan mag jij raden wat dat is, Fieke.
1: Een luier verschonen?
0: Nou, oké, dat was überhaupt geen discussie over mogelijk. Dat sowieso niet. Het kind vasthouden, of een van beide vasthouden, of allebei vasthouden überhaupt.
1: Wat is daar zo erg aan?
0: Ik heb gewoon niets met kinderen. En ik ga naar zo'n kraamvisite natuurlijk voor mijn vrienden. Ja, neem je een cadeautje mee, ben je er even voor ze. Eigenlijk in het begin werd al gezegd, nou, wat willen jullie drinken? Willen jullie een kopje koffie of wat? Nou, noem maar op. Het zei, nou, een kopje koffie, lekker. Zei ze, nou, wil jij me misschien even vasthouden en dan ga je koffie zetten? En toen zei ik, nou, weet je wat?

0: maar koffie zetten, dan hou jij gewoon je eigen kind vast.
1: Maar ben je bang dat je dat kind laat vallen of zo?
0: Nee, dat niet eens. Ik ben wel bang voor het feit dat het kind over mij heen kotst. Mijn vriendin is daar minder bang voor. Die nam wel de baby aan. Die heeft overigens wel ook een beetje... Ja, die heeft ook niet zo heel veel met kinderen. Maar die deed dan dit wel. En nou, waarempel, binnen denk ik 1,5 minuut... zat zij onder de kinderkots, zeg maar. En ja, kijk. En, dat is ook het ding... Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld bij de familie van mijn vriendin aan tafel gezeten met kerst. En dan haar zus heeft ook 2 prachtige kindjes. En die vroeg ook, wil je hem anders even vasthouden? En toen dacht ik, en toen zei ik ook, zeg, nee. En toen zei diegene volgens mij, oh, hè? En toen zei ik, nou ja, sorry, maar ik heb er gewoon niks mee. Ik hoef het niet. Het is, ja.
1: En, ik zou dat echt nooit durven, hè? Dat nee? Als iemand aan jou vraagt, wil je mijn baby vasthouden? Kijk, dat mensen die dat vragen, voor die mensen is dat de allermooiste, allerleukste, allermeest geweldige baby op de wereld.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus als jij dan nee zegt, is dat toch een vette belediging?
0: Ja, maar ja, kijk, ik kies niet voor die kinderen. Bewust misschien wel niet. En ja, ik heb er gewoon niet zo heel veel mee. Dus ik vind het allemaal leuk voor die mensen en voor die ouders. En ik wens ze altijd geluk van de wereld. En ik, nou, weet je, ik kom langs of ik neem een cadeautje mee voor diegene. Of, maar ik sta wel gewoon voor diegene natuurlijk klaar. Dus als ik ergens mee moet helpen, dan graag. Maar ja, ik word niet blij van een baby vasthouden. Dus,
1: en dat zijn nog steeds jouw vrienden?
0: Ben ik echt zo'n botte lul nu of niet?
1: Nou.
0: Echt?
1: Nou.
0: Ja, ik deel dit verhaal even op de radio, hopende dat er misschien 538 luisteraars zijn die dit ook herkennen. Maar misschien moet ik mijn karakter gaan veranderen.
1: Nou, ik denk wel dat niemand jou meer gaat vragen.
0: Nou, Erik stuurt via de 538, dit is koud watervrees. Nee.
1: Oh, dat kan. Dan moet je misschien eerst een huisdier nemen of zo.
0: Ik heb er al 2, dus dat is, ja, nee, dat is het ook niet. Nou goed, dankjewel voor het geven van een slecht gevoel, Fieke. Maar het is wel heel eerlijk.
1: Zou het toch eerlijk zijn hier?
0: Ja, nee, dat is ook waar. Dat is ook waar. Jordi en Fieke hier in de avondshow op 538 met Kevin en Roxy Dekker.

0: Dinner Party. Melhorn hoorde je op 538. Mijn mening werd gegeven over het vasthouden van baby's op kraamvisites. Dat ik daar gewoon niks voor voel. En dat ik dan ook gewoon, ja, misschien een beetje bot, maar wel gewoon eerlijk zeg: nee, ik hoef hem niet vast te houden. Ik word gelukkig wel bijgestaan door de 538-luisteraar.
1: Nou, wat fijn.
0: Ik vroeg er ook wel een beetje natuurlijk om dezelfde mening. Stuur hem in. Maar ja, er wordt gewoon gestuurd. Ik heb precies hetzelfde met baby's. En ja, Kokkie is daarmee eens. Erik ook. En Rafael. Nou, gelukkig ben ik niet de enige. Of mag ik me nu iets minder slecht voelen dan Fieke?
1: Jij mag je zo geweldig voelen als jij je wil voelen.
0: Gelukkig. 538 avondshow met nu Hendrix en Gold.

0: Hendrix, Golden, hoorde je op 538. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan met de 538-avondshow. En dus ook weer een nieuwe editie van Kip of Ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder? En vandaag de vraag, wat was er eerder? Nutella of Duo Penotti? Duo Penotti, dat zijn die twee smaakjes, dus, hè, wit en bruin in een potty.
1: Ja, ik krijg meteen die reclame in mijn hoofd. Het is echt instant jeugdsentiment.
0: Ja. Maar ja, aan jou de vraag, wat was er eerder? Was dat Nutella of Duo Penotti? Ik denk dat het best wel logisch is welke er eerder was. Maar ik heb ook nog niet naar het antwoord gekeken. Dus voor mij ook nog even een verrassingje. Dus Duo Penotti of Nutella, stuur het in via de 538-app. Maak je kans op het prijspakket.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
8: Vliegtickets.nl.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vertrouwd sinds 1999.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
13: Daar zit Sophie.
14: Hi.
13: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
14: Met Sophie.
13: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Zonneloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl.
4: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
5: Yes.
4: Komt-ie. Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
6: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Nieuws.
11: 10 uur. Goedenavond. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. De organisatie van het hulpconvooi naar Gaza heeft ook gereageerd en zegt Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. Op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Vanaf morgen zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dat was het nieuws 538.
6: Pieke, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment één vertraging. Dat is op de A12 richting Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Bodegraven, 5 minuten. En ook flitsers, de A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek, 49.0. De A67 richting Venlo bij Maasbree, 59.4. Dan de A73 richting Venlo. Tot slot, bij Belfeld is dat. Let op je snelheid bij hectometerpaal 35.9.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Deze week de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
19: Jordi Warner.
6: Zometeen kip of ei antwoord op de vraag. Wat was er eerder? Nutella of de Penotti? Air Somber.

0: Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe scherp ben jij nog op woensdagavond, 9 minuten over 10?
1: Ik ben nog wel redelijk scherp, moet ik zeggen.
0: Ja, lekker. Wat ben je aan het doen?
1: Ik zit nu toevallig in de tent met een biertje. Op de camping, dus ik mag niet klagen.
0: Koen, ik ben ontzettend jaloers op je. Wat klinkt dat? Waanzinnig. Zijn je ergens in het buitenland of in Nederland?
1: Nee, gewoon in Nederland. Dus maar een weekje. Dus het is zo voorbij, ja.
0: Koen, dan ben je bij mij eens. Er is toch niks gezelligers en lekkerders dan in een tentje. Gewoon s'avonds op de camping zit een biertje erbij.
1: Ja, ja. Ja, het is, ze zeggen vakantie, maar soms is het meer werken. Maar ja, je moet er maar van genieten.
0: Ja, maar dan, nou ja, exact. En dan is dat biertje, dat drankje of wat dan ook, is dan nog lekkerder, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, Koen, we gaan eventjes de geschiedenis induiken over Nutella. Hè? Want Nutella ontstond bij Ferrero als smeerbare hazelnootpasta na een cacaotekort in Italië. Italiaanse bakkers gebruikten vaker hazelnoten als betaalbaar alternatief voor dure chocoladeproducten. Jaarlijks gebruikte Nutella gigantische hoeveelheden hazelnoten uit verschillende landen wereldwijd. Dan Duo Pinotti. Duo Pinotti ontstond bij Peters producten als tweekleurige chocoladepasta met het bekende reclameliedje Duo Pinotti. Twee kleur in een potje. De bekende slogan bleef jarenlang hangen bij gezinnen, kassamedewerkers en dus ook bij fieken. Het zit ook in jouw hoofd.
2: Ja, zeker.
1: Ja, bij mij ook, ja.
0: Bij jou ook, Koen. En dan ga ik jou de vraag stellen. Wat was er eerder, Nutella of Duo Pinotti? Wat denk je?
1: Nutella natuurlijk.
0: Even de balans opmaken. Nutella komt uit 1964. En Duo Pinotti uit 1987. Dus ja, Nutella was eerder. Lekker man. Het 50 prijzenpakket komt naar jou toe, maar die zullen we even naar het huisadres sturen in plaats van de tent.
1: Ja, ja, lijkt me een goed idee.
0: Dat is handiger. Hey, Koen, dan wens ik jou nog een hele fijne vakantie daartoe.
1: Ja, hele goede uitzending nog.
0: Fijne avond.
1: Hey, dankjewel. Yo.

538 kans op. Morgen vroeg weer de ochtendshow. En dan de hele dag kans op een trip voor twee naar Ibiza. Met die twee clubs erbij. Luisteren, hoor je de oproep voorbij komen. Bel je zo snel mogelijk naar de studio. Alle

0: Rock'n'Rollen en Love Somebody op 538. Fieke, wat zit er zo meteen in jouw nieuws?
1: Nou, niet kunnen wegkijken bij heftige beelden doen we niet voor ons plezier, maar dat blijkt een oerinstinct.
0: Hoor je zo meteen?
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon. Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza. De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gast.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
13: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Oranje

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: 538 Jordi Warners.
3: Jurgen en Topic. Hoor naar Alex Warren. Hier is 4.

0: Jiggle en Topic met I Adore You. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over wetenschappelijke dingen.
2: Soms moet je gewoon hele heftige video's afkijken. Ook al wil je het eigenlijk helemaal niet zien. Nou, dat blijkt dus een oerinstinct. Bij een ongeluk of video's met heel veel geweld op sociale media, waarvan je weet dat het echt is gebeurd, soms kun je gewoon...
0: Jiggle en Topic met I Adore You. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over wetenschappelijke dingen.
2: Soms moet je gewoon hele heftige video's afkijken. Ook al wil je het eigenlijk helemaal niet zien.

0: morbide nieuwsgierigheid. En dat blijkt dus geen zwakte te zijn, dat je niet kunt wegkijken, maar je brein die probeert gevaar te begrijpen. Want bij schokkende of gruwelijke prikkels kan het gevaar zijn of juist een kans. En in de oertijd kon bijvoorbeeld een dood dier langs een weg gevaar betekenen, een roofdier dat in de buurt is, maar ook een kans voedsel. En dat dwong dus onze voorouders om toch even te gaan kijken. En dat mechanisme, dat schijnt dus nog steeds door te werken, maar dan komen we niet zo vaak een dood dier in een bos tegen, maar in beelden op je telefoon. En als je daar dan naar kijkt, dat is dus, doe je niet voor je plezier, maar eigenlijk wil jouw brein onzekerheid wegnemen. Wat is er nou precies gebeurd en is dat gevaarlijk voor mij?
1: Vroeger had je zo'n website, ik weet niet of die nog steeds bestaat, waarop je foto's van dodelijke ongelukken kon zien. En dat was in de periode dat ik nog op de middelbare school zat. En dat vrienden van mij en zo, die gingen natuurlijk voor de grap die website opzetten in het klaslokaal of zo, weet je wel. Of aan elkaar delen, en die keken daar af en toe op. Ik kon dat niet zien. Ik vond dat echt het allerergste in mijn hele leven. Maar ja, ik moet ook wel eens bekennen dat dan gaat er soms zo'n video rond dat iemand, ja, het is heel erg om te zeggen, van een dak of zo, weet je wel, springt. En dan, ja, dan klik je daar soms toch op. En dan wil je dat niet. En dan klik je dat ook weer heel snel weg. Dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk.
0: En kijk je hem dan af? Of
1: nee,
0: hem halfwege
1: nee, dan stop ik hem wel halverwege. Oh, maar ik ken ook mensen die hem dan gewoon afkijken en dan doorsturen. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk, walgelijk.
0: Ja, nee, ik zou dat zeker niet doorsturen. Maar als ik het eenmaal voor me heb, dan moet ik zoiets wel echt afkijken. Ja.
1: En heb jij dan, tenminste, dit is wat ik doe, als ik online video's over dierengeweld zie, dan scroll ik gelijk door. Ik kan dat niet aan. Een hond die getrapt wordt of mishandeling van beesten en zo, ik kan dat niet aan.
0: Nee, ik vind dat ook heel erg. Maar ik kan wel wat heftige beelden hebben, ja, geloof ik. Ja, anders kan je ook niet in het nieuws werken, volgens mij.
1: Nee, dat is waar. Ik wil eigenlijk jouw WhatsApp-gesprekken niet zien, zeg je.
0: Nee, dat zou ik zeker niet bekijken.
1: Hey. 58 avondshow, zometeen Direct. En Martin Garrix, zijn nieuwste samen met Ed Sheeran. Het is de favorite. Hoor je na Alicia Cara.

0: Raymond en Supergirl 538. In de avond rond 11 uur maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Hoe geef je op? Nou, door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die gaat als volgt. Een Britse radiozender heeft koning Charles per ongeluk doodverklaard. Hoe heette de moeder van Charles? Dus hoe heette de moeder van koning Charles? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je zo meteen in de quiz over vandaag kans op 100 euro.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep...
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
6: Mama.
5: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 11 uur. Goedenavond. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder de bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in de keuken van een restaurant. Dat zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is kans dat de brand overslaat. Het is daar dicht bebouwd. En een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere posten heeft gestolen. Die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde voor duizenden euro's hun rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En de Musical Awards zijn weer uitgereikt. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hadestown zijn de grote winnaars. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mace Case The Hustle Race. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Vanaf morgen zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Heerlijk, Fieke, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A79 richting Maastricht tussen Heerlen Centrum en Hulsberg. 7 minuten. En ook flitsers op de A9 richting Alkmaar bij Uitgeest. 61.4. De A15 richting Rotterdam bij Rotterdam. 53.4. En de A67 richting Venlo met Maasbree. Let op je snelheid bij hectometerpaal 59.4.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Deze week, de 538 Ibiza Week.

0: Bas en Dylan presenteren...
1: De Quiz over Vandaag.
2: En op de plek van Bas en Dylan zitten Jordi en Fieke vanavond met onze kandidaat. Ik krijg bijna een error van de naam, maar ik zal je zo meteen uitleggen waarom. Elisabeth.
3: Hallo.
2: Hallo, goedenavond Elisabeth.
3: Hallo. Goedenavond.
2: Zal ik dan maar gelijk met de kwalificatievraag erin gooien? Want
3: ja, doe maar.
2: Die
3: ja,
2: ging als volgt.
3: Opgelet vandaag, maar ja.
2: Een Britse radiozender heeft koning Charles per ongeluk doodverklaard. Hoe heette de moeder van koning Charles?
3: Ik kan niet missen, hetzelfde naam als ik, Elisabeth.
2: Elisabeth, ja, wat mooi. Ja. Ben je ook vernoemd naar haar?
3: Nou, niet naar haar, maar wel naar mijn eigen moeder.
2: Oh, wat mooi, wat prachtig.
3: Ja.
2: Elisabeth, gezellig dat je mee wilt doen aan de quiz over vandaag. 90 seconden de tijd, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Het weekklassement, en daar draait het om die 100 euro... wie daar bovenaan staat, morgenavond... staat op dit moment Mitchell met 12 vragen goed. Ga je daar overheen?
3: Oeh, nou dat betwijfel ik. Ik heb niet goed opgelet voor vandaag.
2: Maar we gaan het proberen. Het gaat om algemene kennis in de quiz over vandaag, dus dat scheelt. Elisabeth, wat is jouw paswoord? Stel je weet het niet.
3: Ik had volgende.
2: Volgende, kijk, dat is een hele goeie. Nou, dan nog één vraag. Ben je er klaar voor?
3: Ja, altijd.
2: Dan gaan we beginnen.
3: Ja, laat maar komen.
2: Het podium van Harry Styles wordt aangepast na klachten over slecht zicht. Noem een nummer van Harry Styles.
4: De eerste BOA's van de NS gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. Waarvoor staat de afkorting NS?
3: Nederlandse Spoorwegen.
2: FC Volendam heeft gewonnen van Willem II in de play-offs. Uit welke stad komt Willem II?
3: Willem II.
2: Als je het te lang duurt, gewoon volgende roepen.
3: Tilburg.
4: 75% van de insecten is verdwenen. Noem een insect.
3: Bij.
2: Netflix gaat een documentaire uitbrengen over de misbruikzaak rond Michael Jackson. Hoe heet de film nu die nu over Michael Jackson in de bioscoop draait?
3: Hoe heet die?
2: Je hebt 90 seconden, Elisabeth. Gewoon volgende roepen als je het echt niet weet.
3: Michael, denk ik.
2: Hartstikke goed.
4: Johnny de Mol. Johnny de Mol gaat opnieuw het theater in. Wie is de vader van Johnny?
3: John.
2: Kandidaat Elisabeth heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Volgende.
4: Aankomend Pinksterweekend kan een van de warmste ooit gemeten worden. Hoeveel Pinksterdagen zijn er?
3: 2.
2: De bondscoach van Oranje wordt opnieuw opa. Wie is de bondscoach van Oranje?
3: Donald, kom maar.
4: Een auto is midden in het centrum van New York ontploft. Wat is een bekende bijnaam van New York met een fruitsoort in de naam?
3: Volgende.
2: Helaas, de laatste was fout. Dan ga ik naar Ewan toe, onze jurylid. Ewan, wat is de uitslag?
5: Goedenavond. Het klassement is nu als volgt. Mitchell staat boven haar met 12 vragen goed. Sharon op nummer 2 met 10 vragen goed. En Elisabeth, jij staat op nummer 3 met 9 vragen goed.
3: Oh, nou, vind ik toch nog heel goed.
2: Zeker.
3: Ja.
2: Daar mag je trots op zijn, hoor. Het prijzenpakket gaan we naar je toesturen. En Elisabeth, kijk, het had niks met de kennis te maken. Ik denk een beetje wel met de snelheid. Dat is misschien een tip voor de volgende keer.
3: Ja.
2: Maar nee, hartstikke goed gedaan. Ik wens je een hele fijne avond, Elisabeth.
3: Nou, dankjewel. En succes nog.
2: Dank je. Morning.

De pre-party van het WK dit jaar begint dit weekend al, hè? Op 538. Je maakt namelijk van vrijdag tot en met maandag kans op tickets voor de uitzwaaiwedstrijd op woensdag 3 juni in de Kuip van Nederland-Algerije. Je kan erbij zijn, dus Nederland-Algerije, de uitzwaaiwedstrijd van het WK. Dit hele weekend van vrijdag tot en met maandag maak je kans op 2 tickets voor die wedstrijd 3 juni in de Kuip. Alle info check je op 538.nl.

0: Chris Brown en yeah, hoorde je Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. En Fieke zometeen met nieuws.
1: Ja, de remix van Cheerio belooft dé zomerhit van dit jaar te worden. Maar er is iets vreemds mee aan de hand.
0: Wat? Hoor je zo meteen?
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Ik wil als dino!
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
2: Milner.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: It's playtime.
12: It's playtime.
13: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
14: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
15: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
16: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
21: Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
23: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Ontdek ook de beste Pinkster deals op socialdeal.nl.
25: 538 Jordi Warners.
26: Zometeen in het nieuws waarom de viral Cheerio remix ineens offline is.

0: Maal Smit en Nauhorn met Drive Safe op 538. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over muziek.
2: De remix van Cheerio Cheerio. Beloofd? Oké, dat kunnen we beter laten horen. Dat klinkt echt heel kut.
0: Ja, zal ik het origineel even laten horen?
2: Laat maar gewoon even.

0: Piqué waarschijnlijk wel, toch?
1: Sommige liedjes zijn zulke meezingers dat je even vergeet dat je gewoon niet kan zingen.
0: Nee.
1: Dan krijg je dat. Maar de remix van dat nummer belooft de zomerhit van 2026 te worden. Sorry.

0: Ja.
1: Ja, eigenlijk best bijzonder dat we dit nu kunnen laten horen. Want het werd vandaag ineens offline gehaald. Want iets klopt er niet. Twee zangeressen claimen de stem ervan te zijn. Nou, dat liedje gaat dus hartstikke viral. Influencers gebruiken het onder TikTok-video's. Jutta Leerdam trok even 2,5 miljoen views door een dansje erop te doen. De ene zangeres zou DJ Larita zijn. Ze zegt dat ze niet kan zingen, maar dat ze haar stem onder de douche heeft opgenomen en met autotune opgepoetst. Maar ook zangeres Carmel Custers zegt dat ze de stem in het lied is. En zij zegt dat ze helemaal geen AI heeft gebruikt om dat nummer zo te laten klinken. Nou probeerde het AD de management te bereiken die erover gaan. Van ja, bij wie ligt dit nou? Maar voordat de krant een antwoord geeft, kreeg, werd het lied dus geblokkeerd op TikTok. Nou, nu al die leuke dansjes klinken dus nou, zonder muziek.
0: Kijk, dit is 100% AI. Als in, ik geloof best dat er misschien één van de twee zangeressen is geweest die je hier hoort. Maar dat diegene of haar stem aan een AI-tool heeft geleend om het in te laten zingen. Of misschien is de stem wel echt, maar is de rest, dus de muziekmix eromheen, is AI. Maar er is hier iets met AI gedaan. En
1: ondanks is dat erg?
0: Nou, vind ik wel. Op het moment dat meer viral gaat dan het origineel, zeg maar. Kijk, het origineel is natuurlijk van Justin de Wild. Nou, die is hier ook vaak bij 538 langs geweest. Heeft hem ook natuurlijk live op 538 Koningsdag gedaan. Deze remix is gemaakt. En dat is een leuke gimmick verder. En heel veel mensen hebben inderdaad die sound gebruikt. En ik zal ook niet ontkennen dat ik het best wel lekker vind klinken ergens. Los van het hele neppe gedeelte wat er aanhangt. Maar ja, laten we gewoon lekker het origineel gebruiken, toch?
1: Nou, zijn management had wel gezegd in het AD dat hij het een compliment vindt dat zijn nummer geremixed is.
0: Ja, dat geloof ik ook ergens wel. Misschien hebben zij er ook wel iets mee te maken dat het nu offline is.
1: Nou, dat zit dus net iets anders. Okay. Kijk, de discussie over wie is het nou en zit er nou AI overheen of niet, dat leidt weer tot interactie en dus tot meer succes voor tuurlijk, al die TikTok-video's. Dus dat vinden denk ik in ieder geval die zangeressen niet zo erg. Maar volgens de partij die de auteursrechten beheert, zegt ja, je mag niet zomaar covers delen met een wereldwijd platform. Nee. Nu hebben de rechthebbenden dan achteraf toch toestemming gegeven. En er zou nu aan gewerkt worden om ook die remix weer online te krijgen.
0: Nou, kijk, waar het mij een beetje wringt. Ik zit echt 24/7 zit ik op TikTok te scrollen. En ik kreeg ook een beetje mee dat de DJ Larita in deze kwestie, voor mijn gevoel een beetje heel erg trots over deze remix was en dergelijke. En net iets te trots. Terwijl ik denk van ja, maar het origineel is gewoon van Justin de Wild. En hier zit sowieso een AI-geurtje aan. Dat kan niet anders. Dus laten we daar dan gewoon eerlijk over zijn. Klaar, toch?
1: Maar vind je het gek dat ze trots is als het zo far wel gaat?
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, er valt van beide kanten wat te zeggen. Maar ik vind wel dat wij AI-muziek, of in ieder geval een illegale remix van een nummer, niet moeten supporten. En het origineel wel. Zullen we gewoon even Justin de Wild draaien?
1: Ja, doe het.

0: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: flinke beuk.
1: Yes, komt-ie!
0: Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
2: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: 538 Nieuws.
5: 12 uur.
6: In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
7: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeister. Maar nog één vertraging op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Tussen Vinkeveen en Breukelen. Daar ruim een kwartier omdat de afrit daar is afgesloten. Sterk als je er nog in staat. En flitsers op de A7 richting Den Oever bij Zuidoost-Beemster. 15.5 onder diezelfde A7 in de richting van Heerenveen bij Drachten. 164.9. De A12 dan Gouda-Utrecht bij Bodegraven. 35.1. En op dezelfde weg richting Zoetermeer bij Zevenhuizen. 22.5. En de laatste op de A67 Eindhoven-Venlo bij Maaspree, opgepast bij 59.4. Veilige reis.
8: 538, Radio 5, 3, 6, 8.
9: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
8: Kilian van Luij.
7: Yes, hallo daar. Van harte welkom in de 538 met zometeen Dua Lipa, Eurythmics. En eerst Air for Jack.

is de anders van 538. Je hoorde American Girls. 538. Zo, Kilio van Luijt hier. Van harte welkom op de donderdag. Speciale dag vandaag. Het is namelijk de dag om naar je werk te fietsen. Fiets naar je werkdag. De dag om een beetje het fietsen naar je werk te stimuleren. Om wat minder de auto te pakken. Dat soort dingen is natuurlijk gezonder en dat soort dingen. En ze doen hier bij 538 er ook aan mee. Ze hebben namelijk een afstandswedstrijd. Dan gaan ze eigenlijk kijken welke collega het vers moet fietsen om hier op zijn werk te komen. En degene die dan de meeste kilometers heeft staan, die wint dan een leuke prijs. En ik moet je heel eerlijk zeggen.

Hoeveel is 7 plus 2? Je kunt er nu aan me door appen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 7

0: Fateless en Bibi Rex hebben 538. Je hoorde haar vertaling van natuurlijk de track van Fateless. Je hoorde een nieuwe liedje. Hey Luc, goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Hoeveel is 7 plus 2?
1: 7 plus 2 is 9.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo Luc, hoe gaat het met je inmiddels?
1: Goed hoor.
0: Jij komt net terug van het Harry Styles concert, hè, samen met je vriendin. Hoe was het?
1: Was heel leuk.
0: Wat vond je het leukste?
1: Het laatste nummer.
0: Dat was As It Was, toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Leuk man. Hey, en waarom ben je daar eigenlijk heen gegaan?
1: Omdat ik zijn muziek leuk vind en de gezelligheid daar en ja, dat.
0: Lekker man. Beetje ook hard meegezongen?
1: Zeker.
0: Kijk eens. Zeker. Hey Luc, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills dan?
1: Ja, het kan beter.
0: Het kan beter. Hoe, op schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk was 7 plus 2?
1: 9.
0: Een 9 al qua moeilijkheidsgraad. Nou, ja. Oké. Ik ben benieuwd, jongen. Je krijgt zometeen 30 seconden tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je het een beetje snel mogelijk doet natuurlijk. En als je dat een beetje goed doet, ga je ervan door met het 5 jaar slaapmasker. Je mag passen. En als je er klaar voor bent, Luc, dan gaan we beginnen.
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Daar gaan we. Wat is 12 plus 9?
1: Jezus. Sorry hoor. Dat is,
0: pas. 8 keer 7.
1: 8 keer 7. Pas.
0: Even kijken, 25 min 6.
1: Veertien.
0: 14 plus 5. 14.
1: 46.
0: Nee, 14 plus 5 is 19. Oh, maar Luc, weet je, meedoen is belangrijker dan winnen, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar. Sowieso, als er dank voor de meedoen, Luc, win jij sowieso het 538 slaapmasker. Je hebt ook nog een keer één vraag goed, jongen.
1: Oh, mooi.
0: Je gaat toch met lege handen naar huis.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Luc, fijne nacht nog, jongen. Geniet nog eventjes lekker na van Harry Styles. Doei, doei. 538, maar zelfs in de bouw is daar. En eerst is dit Meredith Brooks.

0: Magnetic. Hey, en over de zomer gesproken, heb je de weerapp al een beetje gezien? Ja, volgens mij wel, toch? Ik bedoel, je kunt er echt niet meer omheen. Zomers warm gaat het dit weekend worden. Lokaal was zelfs 32 graden. Nou, dat belooft wat. Daarom dacht ik hier bij 538, weet je wat, we kunnen ook gewoon eventjes de zomerhits van zolder afstoffen. Dat gaan we doen. Aankomende zaterdag gaan we om 6:00 ochtends al beginnen met de zomertop 538. En dat zijn echt de allerbeste zomerhits om je weekend lekker door te komen. Hey, onderweg voor je is Taylor Swift, ook Inna komt eraan. En dit is hier Sam Hunt en Take Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

Ja, zij kan gewoon beter in een prijzenkast gaan wonen, toch? 538. Je hoort het Taylor Swift en Elizabeth Taylor bij 538. Ja, het is echt niet meer op te sommen, hè, hoeveel prijzen, titels, records deze vrouw allemaal op de naam heeft staan. Deze vorige week nog een schepje bovenop. Toen is ze namelijk toegevoegd tot de Nationale Amerikaanse Erfgoedlijst. En hiermee komt ze in een rijtje te staan met Elton John, Amy Winehouse en Celine Dion. Wat op zich best apart is, aangezien ze allemaal niet uit Amerika komen. Toch mooi hoe de Amerikanen zich alles toe kunnen eigenen. Maar goed, wel mooi voor haar natuurlijk. Je hoorde Taylor Swift en Elizabeth Taylor bij 538. Zometeen nog Bruno Mars, ook Roxy Dekker komt eraan. En dit is eerst in haar.

Jouw hit, jouw 538 met Ed Sheeran. Je hoorde Azizam. Ik zie al vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze nacht weer wil doorkomen met de hit van 538. Zometeen de Black Eyed Peas. Ook Roxy Dekker komt eraan. Dan heb je hem net gemist. Het 538 slaapmasker. Zometeen er weer kans op in Kilian's kansloze kennisquiz. Maar eerst Bruno Mars.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn, die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Er is al wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog. Ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven. Maximaal 23 graden wordt het. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor de flitsmeister met een flits op de A7. Drachten Heerenveen bij Drachten. Opgepast bij 164,9. En de A10 vanaf de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam. Opgepast bij 29,1. Veilige reis.
3: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: Kilian van Luij. Ja, weet je, alles leuk en aardig, die reis naar Ibiza. Maar het 538 slaapmasker winnen is leuker, toch? Je wint hem zo meteen.

0: Kids. Jouw 538 met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke waar is. Stelling 1 is... Mieren kunnen niet doodgaan door een val van grote hoogte. En stelling 2 is... Mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril... dan mensen met een Samsung. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan kan het maar zo zijn dat je een 538 slaapmasker wint. En dan kan je vertellen, mocht je nu nog wakker zijn omdat je niet aan het werk bent... dan is je denk ik best welkom, toch? Dus kom maar door. Welke is waar, denk je? Stelling 1, mieren kunnen niet doodgaan door val van grote hoogte. Of stelling 2, mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung.

De Black Eyed Peas van 538, you're the I got a feeling. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, mieren kunnen niet dood door val van grote hoogte? Of denk je dat stelling 2 waar is, mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung? Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. Welke denk je dat waar is? Stelling 1 of toch stelling 2?

0: Het is de nieuwste van Calvin Harris en Jesse bij 538. Ik moet zeggen, ik hoor hem eigenlijk voor de tweede of derde keer. Maar ik vind hem echt behoorlijk lekker. You're Satisfy.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? Mieren kunnen niet dood door val van grote hoogte. Of denk je dat stelling 2 waar is? Mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung. Dat doen we in de Kilian's kansloze kennisquiz. Traditiegetrouw altijd rond een uurtje of 1:15. Waarin we op zoek gaan naar het juiste antwoord. En daarbij kun je kans maken op het feit dat je als slaapmasker. Patrick, goeienacht.
3: Hey, goeienacht.
0: Hard aan het werk als nachtkoerier.
3: Ja, zeker.
0: Hoe ziet jouw dagritme er eigenlijk een beetje uit? Jouw ritme überhaupt?
3: Mijn ritme is natuurlijk voornamelijk in de nacht. Ja. Ik begin om een uur of 2. En dan ben ik meestal rond 6 uur dan klaar.
0: Lekker.
3: Dan is het slapen en dan om een uur of 2 uur dan. Ik ga eruit van het schrijven, dan gaan we weer, hè.
0: Kun je een beetje overdag slapen?
3: Ja, ik slaap overal doorheen. Als je een bom naast me neergooit, dan slaap ik nog door. Dus dat heb ik geen probleem mee. Maar met slaapmaskertje op, dan slaap je natuurlijk wel beter met drinken, hè.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dan moet je hem zaterdag even winnen. Maar als het bijvoorbeeld een aankomende weer wat eraan zit te komen. Ik heb natuurlijk 3 jaar lang heb ik 3-5 gedaan hier op 538. Ongeveer een beetje jouw tijden ging ik ook om 6 uur naar bed. Ik moet je eerlijk bekennen, als het dan zo heet was als wat het aankomend weekend gaat worden, dan kan ik geen ogen dicht doen, hoor.
3: Ja, ik zag zo'n zinnetje daar voorbij komen. 27, 28 graden of zo.
0: Ja, lokaal was zelfs 32 volgens mij zondag.
3: Ja, dat wordt wel een taai, denk ik. Gewoon airco's aan en... Ja, hopelijk, hè?
0: Aircootje aan en hopelijk het slaapmasker op.
3: Ja, dat sowieso, ja. Dat sowieso.
0: 2 stellingen, Patrick. 1 van de 2 is waar. Stelling 1 was, mieren kunnen niet dood door een val van grote hoogte. En stelling 2 was, mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung. Patrick, welke van de 2 is waar?
3: Ik had stelling 1.
0: En waarom stelling 1?
3: Ja, ik weet niet of het een eigen gewicht ik denk dat als je naar beneden gooit van het flatgebouw of wat dan ook, dat ze ook gewoon lekker opstaan en doorlopen. Maar zijn niet kapot vragen.
0: Heb je hier ervaring in, Patrick?
3: Nou ja, ik voel nog wel eens een keer met wat biertjes gespeeld of zo.
0: Zo klinkt het ook een beetje. Maar Patrick, jongen, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt een hartstikke goed! Ja, dat snap ik wel. Ja, waar een mens inderdaad zwaar is, heeft de luchtweerstand weinig invloed. Omdat de snelheid bij een vrije val kan dan snel oplopen tot rond 200 km per uur. Een mier is natuurlijk gewoon extreem licht, waardoor ze geen snelheid opbouwen. En daardoor heeft de luchtweerstand behoorlijk veel invloed, waardoor ze nooit sneller zullen naar beneden zullen gaan dan een papiertje. Ja, hierdoor vallen ze altijd van grote hoogte natuurlijk gewoon als een klein blaadje naar beneden. Dat overleven ze altijd.
3: Nou, kijk eens aan.
0: Maar goed, ja, jij was als kind al behoorlijk bezig met miertjes van een flatgebouw afgooien, hoor ik al. Dus jij wist het natuurlijk al lang.
3: Ja, dat heb ik zo'n idee.

0: noemen ze kattenkwaad, hè?
1: Ja, dat zeg ik.
0: Mierenkwaad noemen ze dat nu.
1: Ja, mierenkwaad hier, hè?
0: Nou goed, ik ga ophangen, Patrick. Het niveau gaat echt niet meer beter worden dan dit, denk ik.
1: Daarom,
0: En Stabas, u komt uw kant op, jongen. Werk ze nog vannacht?
1: Helemaal goed, dankjewel.

En Mario bij 538, je hoort het zomerse Don't Be So Shy. Hey, en over de zomer gesproken, wat dacht je van een heerlijke strandvakantie met een graadje of 25, 26? Je kunt het deze week winnen op 538. Hoe dat zit, hoor je zometeen. Eerst Teddy Swims.

0: Ben je hier ook zo aan toe? Het is een graadje of 20, 25. Je ruikt alleen maar de geur van zonnebrand. Je voelt de zon op je huid branden. Je voelt het zand tussen je tenen glippen. En het enige waar jij over na hoeft te denken is... joh, ga ik vanavond daar naar Armin van Buuren? Of naar David Guetta?
1: De 538 Ibiza Week.
0: Het klinkt nu alsof je een of andere vage droom zit... maar nee, het kan werkelijkheid worden deze week nog hier op 538. Het is namelijk deze week de 538 Ibiza Week... en dat betekent dat je een compleet verzorgde reis... naar Party Island Ibiza kan winnen voor twee personen. En met Party Island Ibiza bedoel ik ook echt Party Island Ibiza... want je wint namelijk toegang tot Club Universe met Armin van Buuren... en Club Ushuaia, een van de meest bekende clubs ter wereld... met David Guetta. Hoor je de oproep voor Vlucht 538... dan moet je zo snel mogelijk bellen met de studio 0909-30538... en kom je dan in de uitzending...

Justin Timberlake bij 538. Je hoorde Can't Stop the Feeling. En weet je wat eigenlijk wel sneu is? Dit is helemaal niet een liedje van Justin Timberlake zelf, hè? Dit is namelijk een liedje dat is gemaakt voor de film Trolls. Dat is een trollenfamilie dat allerlei avonturen meemaakt en dat soort dingen. En er zijn wel 50 mensen geweest die de nummer ook hadden ingezongen. Maar uiteindelijk is Justin Timberlake het geworden. En ja, daardoor voelt het voor hem helemaal niet als zijn eigen nummer. Best pijnlijk eigenlijk, toch? Ik bedoel, het is een van zijn allergrootste wereldhits die hij ooit heeft gehad. En het voelt toch een beetje alsof het een soort van groepsproject is voor school, weet je wel? Maar goed, weet je, zijn bankrekening denkt er waarschijnlijk heel anders over. Je hoort het Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling bij 538. Zometeen nog Katy Perry, ook The Weeknd komt eraan. En dit zijn Justin en Jack Style.